Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het Radio 10 Weer door Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden.

Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.

0: van 5 uur.
1: De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Het wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het Radio 10 weer door weer online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Radio 10.

0: met Gordon en Vrouwtje op 10 en met Genesis en Mattia Bazaar zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruiken willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik, vlakbij Utrecht, staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. En daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. En iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De 2 laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En dan het radioteam weer. Nu nog buien en veel wind. Maar later vandaag gaat de wind liggen en het blijft wisselvallig dan. Maar ook af en toe ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 12 graden.
2: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: kopen in 2016. Dat is echt een megakoopje. Ik zou even kijken op radio10.nl/doneer. Dan kun je dus voor 2 weken lang jouw boodschap, felicitatie of reclame op een gigantisch billboard, reclamebord langs de A20 bij Rotterdam plaatsen. Vandaag is je allerlaatste kans om dat te kopen. Staat nu op €1500. Maar dat kan hoger natuurlijk, hè.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Dus lekker even meebieden, zou ik zeggen. Radio10.nl/doneer.
2: Wat is het koud vandaag.
1: Ja, maar wat wel lekker is dat het al licht is.
2: Ga ik nou iets negatiefs zeggen en jij iets positiefs?
1: Nee, Hannelore kwam binnen alsof ze net de Rajonnenhoofd had gesproken. Of dat we Elfsteden toch voor zou gaan.
3: Ik kom op de fiets, schat. Het is echt koud. Ik heb mijn muts weer gepakt, mijn handschoenen, alles.
2: Echt, hè? Ja. Ja, ik dacht ook winterjassen moeten weer van boven.
3: Ja, zeker.
1: Ik zeg, had je een koude muts?
2: Maar ook dat.
1: Nou, dat kan me best voorstellen op zo'n fiets, hoor.
2: Ja, ijspegels hingen aan je neus. Maar het is inderdaad wel echt heel lekker dat het weer licht is buiten, toch?
1: Ja, dat
2: is weer een lekkere stoot energie.
0: Maar zijn we er al over uit of het een voordeel is voor ons, zeg maar, als je vroeg op moet staan?
1: Ja,
0: je,
1: vind ik wel.
0: Dat werkt wel in je voordeel.
2: Ja, ja. Als het licht is, vind ik het zeker helpen. Ja,
1: want als je dus in het donker opstaat, het is net alsof je uit je graftombe op. En dat die steen weer wordt weggeschoven.
2: Als ik ook denk aan een half jaar geleden hoe wij hier binnenkwamen. Maar ik moet wel zeggen dat het ook wel meespeelt dat jij zo fit bent nu.
1: Ja, ja.
2: Dan sta je toch anders op, Gordon.
1: Nou ja, schat, mijn hele leven staat in het teken van havermout.
2: Een ode aan de havermout komt er binnenkort.
1: Oh, eieren per dag, waar moet ik het kwijt?
0: Nou,
1: echt.
2: Nou, niet in je lijf, zo te zien.
1: Nee.
2: Zo. Nou, lekker toch? Lekker fit weer opstaan. En zometeen hebben we weer een nieuwe verse feit of fabel met Jan-Paul. Waar gaat je verhaal over?
0: Het gaat over een bizarre maatregel op het schoolplein.
2: Oh.
0: Van de basisschool van mijn kind.
2: Sta jij daar wel eens dan op het schoolplein?
0: Zeker. Oh, okay. Ja, niet 's ochtends, maar wel 's middags.

0: jij zou kunnen bieden op dat A20 bord, dat billboard. Ja. Zei je gisteren, hè? Dan heb je wel een tekst die erop wil plaatsen, toch?
1: Ja, dat is, ik zei gisteren van
2: nou, zeg eens.
1: Wat een kutdag.
3: Liefst Gordon.
1: Feit. Of fabel. En over kutdag gesproken, vrouwtje, wat is er zo?
2: Oh, ik heb een opvlieger. Maar echt, ik heb dit heel lang niet gehad. Maar het is van onder naar boven.
1: Oh, bah.
2: Zit ik helemaal, word ik knalrood. En krijg ik helemaal, ik moet echt met mijn blouse heen en weer wapperen.
0: Hoe kan dat? Heb je iets gedaan?
2: Geen idee. Ineens stijgt het helemaal naar mijn hoofd.
1: Maar is dit verhaal een feit of een fabel?
2: Nee, morgen. Morgen ben ik aan de beurt.
1: Nou, elke dag doen we een verhaal dat een feit of een fabel is. En dit keer is het de beurt aan Jan-Paul. En wil je meespelen, gok je wagen, maakt een kans op de Radio 10 doppen drinkfles. Jan-Paul, het gaat over een speelplaats voor kinderen. Nee, of van,
0: ja, nou ja, het schoolplein van de basisschool van mijn kindjes. Zeg maar, een bizarre maatregel willen ze daar toepassen. Want zoals jullie weten, ik heb een gezinnetje. Twee kindjes, ze zijn nu 7 en 8 jaar oud. Zitten op de basisschool. En het is wel zo, tegenwoordig brengt mijn vrouw ze 's ochtends naar school natuurlijk. Maar ik kan ze 's middags wel ophalen. En nou, wat je wel eens hebt, is een ouderavond. Hè? Dus iedereen met kinderen die kent dat wel. Vorige week was er ook een ouderavond. Want de school wilde een kwestie aankaarten. Ze vinden het namelijk heel storend dat wij, en dan bedoel ik mee de ouders, 's ochtends te lang op school blijven hangen om de kinderen uit te zwaaien.
1: Oh.
0: En op zich snap ik het wel. Ik bedoel, mijn vrouw een beetje kennende, die doet daar gewoon aan mee. Die kletst en die roddelt natuurlijk met die andere moeders. En ondertussen maar zwaaien naar die kinderen. Het duurt allemaal ontzettend lang. In die zin begrijp ik het. Maar de school kwam met een belachelijk idee, vind ik persoonlijk zelf, hebben we ook gezegd. Ze willen namelijk als maatregel een soort van stoplicht neerzetten op het schoolplein. En met de kleuren groen en oranje. En als het dan groen is, dan mag je blijven staan en niks aan de hand. Maar zodra het licht dan oranje wordt, dan moet je als ouder stoppen met uitzwaaien en moet je weggaan van het schoolplein.
1: Absurd.
0: Ja, het is een bizarre maatregel. Was het ook helemaal niemand mee eens. Was er een ouder die zei op een gegeven moment, ja, maar bij oranje mag je toch doorgaan. Alleen als je echt niet meer kan, nou, dan blijf ik gewoon doorgaan. Maar goed, het wordt misschien dus ook wel een rood stoplicht. Maar hoe dan ook, deze school, deze basisschool, dus deze bizarre maatregel op het schoolplein toepassen.
3: Zit ze feit of fabel?
1: Zitten ze daar nog op, die kinderen?
0: Mijn kinderen, ja.
1: Okay.
0: Ja,
2: dat is gaande. Dit bericht, of is dit verhaal van Jan-Paul, een feit of een fabel? Ik krijg er kippenvel van op mijn rug van dit verhaal.
0: Nou, wat is die opvlieger te maken?
1: Maar luister, je ook zweetdruppels aan je neus.
2: Ja, die heb ik ook. Ja.
0: Zeg je opvlieger?
2: Ik heb een opvlieger en kippenvel van jouw verhaal. Maar is het een feit of een fabel? Goed, stuur een berichtje via de app van Radio 10. Bel 0909-300-1010. Ik ga eventjes in de koelkast bij de koelkast staan. Ik ga even open.

0: goed dit, hè? Adele, set fire to the rain.
1: Feit of fabel?
0: Delta naar mij.
2: Ja, ik moet even lachen, want jij zegt goed dit. Maar we zitten hier in de studio en kijken van... Oh ja, het is wel heel dramatisch op de vroege ochtend, Adele.
0: Dat sowieso. Maar goed, wel goed.
2: Jij vertelde net...
3: Het hele programma is dramatisch.
2: Ja, dat is ook zo. Past er goed bij. Zojuist vertelde jij een verhaal, Jan-Paul, over een stoplicht... wat ze gaan invoeren op het schoolplein om de moeders en vaders ook... maar vooral de moeders, heb ik het idee, zo snel mogelijk weg te krijgen eigenlijk.
0: Ja, ja, dat ze stoppen met uitzwaaien van de kinderen meteen weg van het schoolplein... Een zogenaamd zwaailicht.
2: Ja. Ja, is het een feit of een fabel? Ik begin even bij mezelf. Ja, ik krijg daar een ontzettende kippenvel van. Ik kan me dit niet voorstellen. Als scholen dit gaan doen... Nou, dan komt er een opstand die ze weer gaan niet kent, denk ik. In ieder geval in Landsmeer wel, denk ik. Dus ik denk dat het een totale fabel is.
3: Een fabel.
2: Ja, dit gaat veel te ver.
3: Misschien kunnen ze dit een keer als eerste in Loosdrecht proberen. Want dan zijn ze heel erg... meegaand. Ja. Met nieuwe dingen. Ja. Nou ja. Ik vind het zo belachelijk klinken.
0: Ja, je verzint het bijna niet, hè?
3: Nee, ik wil het niet geloven, maar ik geloof dat het waar.
0: Nou, ja, wij hebben ook van ons toe af.
3: Dan moeten ze echt, die verdient die directeur een klap op zijn wang.
0: Maar goed,
3: ik wil niet aanzetten tot agressie.
4: Ik denk ook dat het waar is, dat het een feit is. Want bij ons op de basisschool hadden ze dat ook willen doen, zoiets. Omdat, ik was zelf ook altijd eindeloos bezig met afscheid nemen van mijn oudste dochter. Want je wil ook niet die ouder zijn die als eerste wegloopt. Terwijl je kind nog zo huilend zo in de klas staat.
0: Ja, precies.
4: En ik trok dat zelf ook niet. Dus ik had op het een heel ritueel. Dat werd steeds langer. En uiteindelijk kwamen er ook mailtjes van de docenten. Van joh, hou het even wat beperkter. Ja. Dus de term zwaailicht. Ja, ik vind het briljant. Dus ik geloof het wel. Ja.
3: Ze kunnen ook mijn laatste cd opzetten. Is ook iedereen weg.
4: Ja, maar weet je, als al die ouders gewoon een kwartier staan te kutten voor dat raam. Je wil ook beginnen met de les. Toch?
2: Ja, en terecht.
0: Is het
2: ja, ik snap dat ook wel. Ja. Maar stoplicht. Nou, dat vind ik wel echt heel
3: goed. Aan de telefoon. Goed.
2: Ja, Robert.
5: Goedemorgen.
2: Hoi Robert, wat denk jij?
5: Ja, gewoon een fabel is.
2: Jij denkt echt dat het een fabel is?
3: Ja, maar je hoort wat wij net zeggen, dat het zo belachelijk is. En dan is het waar.
2: Ja.
5: Ja, als dit de realiteit zou wezen. Ik ben inmiddels opa, mijn kinderen zijn gelukkig al op een leeftijd dat ik ze niet meer hoef te brengen. Maar ik zou hem persoonlijk helemaal slopen.
3: Ja, die paal uit de grond getrokken.
5: Ja, nou, ik had het tegenaan gelopen, maar mijn buik krijg ik hem wel om, denk ik.
3: Oh. Nou Robert, we gaan het horen.
2: Ik ben heel benieuwd. Jan-Paul, is dit verhaal een feit of een fabel?
3: Alsjeblieft, vertel dat het een fabel is.
2: Alsjeblieft.
0: Dat verhaal over dat zogenaamde zwaarlicht op het schoolplein is volledige onzin.
2: Ja! Gelukkig, Robert.
0: Sterker nog, en er was ook een reactie binnen via de app. Kwam binnen inderdaad van. Henry die zei ook al, het is gewoon een scène uit De Luizenmoeder. Dat komt inderdaad. Dit is letterlijk een scène uit de serie. De Luizenmoeder inderdaad,
3: Robert, gefeliciteerd. Jij bent de Radio 10 Doppen drinkfles.
2: Ja, goed gedaan, Robert.
3: Ja, daar kun je mee vullen met alle lekkere calorierijen dranken om die buik op peil te houden.
2: Ja.
5: Lekker pak, kan ik nog steeds aan de stoplicht denken. Leuk.
3: Lekker. Dankjewel.
5: Doei.
3: Oké, dank je. Nieuws met Hannelore Zwitserloot. Wat viel je daarin op?
4: Supermarkten zeggen dat één gezond product steeds vaker is uitverkocht. Je hoort zo wat dat

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Youfone krijg

0: Maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Radio 10 met deze week, elke ochtend, behalve op Hemelvaartsdag, jouw kans op tickets voor een van 10 voor Gordon en Replay. Op 9 oktober in Ahoy Rotterdam hoor je de nieuwe single Me Lobby You voorbij komen. Stuur dan snel het woordje tickets door via de app van Radio 10. En diezelfde Gordon, die hoor je nu met het weer.
11: Ja, ongelooflijk. Het was ijskoud vanochtend en de dag start met veel wind, met kans op regen. Later gaat de wind liggen, ik weet nog niet waar. Maar het wordt zonnig en ligt de temperatuur rond de 12 graden.
12: Tja.
11: Wie ook het liefst zou gaan liggen, is vrouwtje.
12: Jij bedoelt omdat ik net een opvlieger had.
10: Nee, gaat het weer een beetje?
12: Nee, ja, zeker. Ja? Okay, ja, absoluut. Okay. Nee, dat gaat heel snel weer weg, hoor.
10: Oh, okay.
12: Er zijn 11 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp 35 minuten. De A7 aan staat tussen Avenhoorn en Purmerend-Noord 30 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 17 minuten.
10: Inmiddels 4 minuten over 6:30. Gordon en Frankje op 10 en Hannelore geheel zonder opvliegers deze ochtend.
13: Ja, gelukkig wel.
10: En met het nieuws.
13: Vandaag wel. Een enorme brand in Bunnik in de regio Utrecht. Daar staat een autobedrijf in licht te laaien en er zou een gewonde zijn gevallen. Een provinciale weg waar het bedrijf aan ligt is afgesloten. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine.
12: Maar wanneer heb je dan wel contact met knaagdieren?
11: Nou, ik bel elke dag met mijn hamster.
13: Ja, dat is beter op afstand, ja.
11: Nee, maar ik kan me dat ook niet voorstellen.

0: hoezo? Wanneer heb je contact met zaagdieren?
1: Nou ja, tenzij je er een in een kooitje hebt. En,
2: nou ja, in restaurants zitten natuurlijk relatief vaak ratten.
1: Ja, die zitten relatief vaak niet op je bord of zo.
2: Toch? Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je misschien een restaurant hebt, dat je dan wel even extra voorzichtig
1: bent. Extra voorzichtig.
0: Nou, niet alle restaurants hebben ratten.
2: Nee, maar wel heel veel bakkerijen. Alleen in Amsterdam al hebben ze allemaal ratten,
0: toch? In Amsterdam hebben we echt een rattenplaag.
2: Ja.
0: Ik heb ze ook aangenomen, hoor. Want het is wel...
1: alle ratten.
0: Je personeel.
2: Nee, en muizen komen ook overal voor, toch? Ja.
1: En het is toch... Nee, wat ik wil zeggen is, je zoekt dat niet bewust op, toch? Dus je vermijdt toch sowieso.
2: Ga niet even knuffelen met die ratten.
0: Nee, luister, de Chinezen wel, die vreten ze op.
2: Nee, joh. Dat kan je echt niet zeggen, Gordon. Nee. We gaan verder met de gezondheidshype van dit moment. Proteïne, want eiwitten zijn goed voor je spieren. Yes. En tegen de lekkere trek, zeggen de gezondheidsgoeroes en Gordon. En daardoor is de kans steeds groter dat je misgrijpt als je kwark wil kopen in de supermarkt. Ja, lege schappen dus. Vooral de vraag naar skyr is sterk toegenomen.
0: Ja.
2: De Telegraaf zijn de producenten al druk bezig met opschalen.
1: Ja, het is wel echt, zo, ja.
0: Ik doe natuurlijk elke dag die inkopen dan voor ons thuis. Maar dus, Patrick is namelijk helemaal aan de skier. Ja, ik vind dat niet zo heel erg lekker, moet ik eerlijk
1: beetje
0: zeggen.
1: Een beetje dikkig is het, hè?
0: Ja, een beetje lobbig.
1: Ach, lobbig, heerlijk.
2: Lobbig en dikkig.
0: Oh nee, en ik was juist blij dat ik daar vanaf was. Maar ik vind wel die proteïne, die Griekse yoghurt... Die is ook niet te krijgen, ook bijna.
1: Maar het is ook wel het is een hype, maar het is ook wel echt gezond, toch?
0: Ja, heel goed voor je.
1: Ik bedoel, proteïne is hetzelfde trouwens als eiwitten. Hè? Dat zijn gewoon eiwitten. Maar ik vind het op zich wel belangrijk. Want je voelt, ik merk wel sinds wij proteïne... Wij eten eieren hier 's ochtends.
0: Ja, 4 eieren.
1: En als je, wij doen het ook, Hannelore.
2: Ja, wij eten allebei één, hè, Gordon?
1: Wij eten allebei één en we nemen ook altijd een bakje yoghurt. Ja. Maar je merkt wel dat je daarna wat meer energie hebt.
2: Ja.
0: Maar die eieren moet je niet gekookt eten, schat. Want echt waar, er hangt een lucht in die studio. Dat is echt niet te doen.
2: Ik ga nu niks onaardig zeggen, Gordon. Maar ik dat jij toch wel iets meer eierkoning voor de lucht in de show.
0: Denk het ook, ja.
1: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv... met daarin waarom Friesland in 2030 wereldberoemd wordt.
0: Oké. Okay.

0: Azizam. Oh, heerlijk. Dit is echt beter dan Oxenzepam.
1: Het Sheeran hoorde je bij Radio 10. Hannelore, wat hebben we allemaal gemist gisteravond op televisie?
2: De Olympische Spelen komen waarschijnlijk naar Nederland. Tenminste, alleen het schaatsen. De Spelen van 2030 worden gehouden in de Franse Alpen. En de organisatie vindt het niet duurzaam om daar een schaatsbaan te bouwen. Dus gaan ze uitwijken naar een andere plek. Turijn was een optie, dat is dichterbij, maar ook Heerenveen. En bij RTL Tonight reageerde Erben Wennemars enthousiast op het nieuws.
3: Ja, maar Turijn. We hebben in 2006 de Olympische Spelen georganiseerd.
4: Dat is terecht. Het is dichterbij.
3: Maar daarom heeft Nederland zich ook kandidaat gesteld. En dat is natuurlijk echt fantastisch. Dat is fantastisch nieuws dat er eindelijk het allergrootste sportevenement ter wereld, en dan ook nog onze sport, in Nederland komt.
0: Ja, dat is wel geweldig.
2: Dat wordt een thuiswedstrijd.
0: Maar daar moet wel even iets gebeuren met Heerenveen. Want het is nu een soort crematorium.
5: Ja, wat ik wel begreep van Erben, want ik heb dat hele gesprek gezien, is dat het in principe alle lichten op groen staan.
0: Wat leuk.
5: Want ze gaan exclusief praten met Heerenveen. Dus het is niet zo dat er ook nog heel veel andere partijen zijn. Ze gaan eerst met Heerenveen praten. En als iedereen hier groen licht geeft, dan gaat het gewoon gebeuren.
0: Ja, maar gewoon doen, toch? Het is toch fantastisch voor Nederland?
5: Superleuk.
0: Maar dan moeten ze wel het stadion gewoon gaan verbouwen. Maar dan hebben ze nog, hoe lang nog?
2: Nou, 2030, dus er nog 3 jaar voor.
0: Oké, nou, dat gaat ze niet lukken.
2: Jawel. Ook gingen we RTL Tonight over de Menno-sfeer. Influencers die jonge mannen het idee verkopen dat de wereld tegen hen is. Een van de mythes is dat een kleine groep aantrekkelijke sexy mannen alle aandacht krijgt van vrouwen. Maar het zit net even anders, vertelde journalist Simon van Teutem.
6: In Nederland zie je dat de helft van de single vrouwen bewust kiest voor dat single leven. Die eigenlijk niet op zoek zijn naar een man. Onder mannen is dat veel minder. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer dat een paar mannen alle aandacht van vrouwen krijgen. Het is zo dat veel mannen eigenlijk niet het single leven verslaan. Mm-hmm. Niet leuk genoeg of interessant genoeg kennelijk zijn voor veel onafhankelijke vrouwen. Mm-hmm. Om als partner te hebben.
5: Ja, en dat is natuurlijk.
2: Ja, ik denk, vrouwtje, kom er maar in.
5: Die blik van Hannelore. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk onverteerbaar voor heel veel mannen. Hè? Dat vrouwen een single leven verkiezen boven een man. Ja, dat kan natuurlijk gewoon
0: maar
5: niet.
0: Dat
5: dus
0: niet,
5: dat vond ik een fantastische opmerking.
0: Maar ik spreek heel veel van vriendinnen van mij, die willen het ook echt niet meer.
5: Nee.
0: Nee, die willen echt gewoon lekker vrij blijven.
5: Ja, maar we gaan natuurlijk naar een hele nieuwe maatschappij. Ja. Waarin vrouwen gewoon onafhankelijk zijn en hun eigen inkomen hebben. En helemaal geen mannen meer nodig hebben.
0: Deurbelletje gerinkeld en dan laat je iemand binnen en dan gaan ze weer weg. Heerlijk.
2: Ja, daar denk jij dan weer aan, maar.
5: Ja, kijk, en het is wat anders, want kijk, dan hoor ik je misschien denken van ja, maar wil dat dan zeggen dat mannen nutteloos zijn? Nee, helemaal niet. Je kunt het gewoon hartstikke leuk hebben met elkaar, maar we hebben elkaar niet meer nodig als in. Hey, je kan niet zonder de ander.
2: Een man moet wel wat toevoegen. Ja. Dat is het, denk ik.
5: Ja.
0: Of een centimeter of 20.
2: Oh, oké.
5: Ja, ik dacht dat we blijft die
2: woning vinden voor een samengesteld gezin met 6 kinderen in Limburg. Ja, daar waren Lars en Deli gisteren naar op zoek. Inkopen zonder kijken. Met een budget van 8,5 ton waren dit hun 3 eisen voor hun nieuwe huis.
7: De eerste eis is een vrijstaande woning met 6 slaapkamers.
8: Minimaal.
7: Voor mij is dat even 1.
8: Zijn er 2, hè?
7: Ja, ik hoop.
8: Je smokkelt, hè?
9: Ja, ik hoorde hem, hoor.
7: De tweede eis.
8: 2 badkamers.
7: En 2 woonkamers. Dat hadden we ook samen. Vonden het mooi, hoorden bij elkaar.
9: Wat heb je nog meer?
7: Een oprit.
2: Ja, een oprit. Ja. Maar ja, dat is wel een flinke eisenlijst. Ja. En uiteindelijk in het eerste gesprek, in het concessiegesprek, moesten ze al de helft van de eisen loslaten. En uiteindelijk is het toch nog gelukt, hoor.
0: Ja, is het een mooi huis geworden?
2: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ja, maar dan woon je maar echt wel over in het platteland, toch?
2: Nou ja, Geleen. Ja,
5: ja, ze zeggen ook locatie.
0: Waar kwamen ze ook uit die buurt?
2: Ja, en de kinderen zaten daar op, ik geloof, 4 verschillende scholen. Dus ze moesten ook echt in de buurt blijven daar.
0: Oh,
5: en soms denk je wel eens, wat doe je in de Randstad, hè? Met al die dure huizen. Ja, laten we met z'n allen gaan verhuizen naar Geleen.
2: Ik vond het wel leuk dat ze ook een keer in Limburg waren met kopen zonder kijken.
0: Ferdy en Marvin, die woonden op een boerderij onder Groningen. En die jongens, die hebben het zo voor elkaar. Dat je echt af en toe denkt van, dit is toch eigenlijk fantastisch.
5: Ja, als je daar je leven hebt, dan is dat toch fantastisch. Als je niet terug hoeft naar een Randstad.
0: Ja,
5: heerlijk.
2: Ja, gisterochtend hoorde hier op Radio 10 dat Wilfred Gené een VIP-avond bij Vandaag Insight heeft geregeld voor onze Alpe d'Huez veiling. Met 3 vrienden krijg je dan een rondleiding, een drankje en een meet and greet met de mannen van de talkshow. En gisteravond heeft Wilfred dit op SBS6 ook nog even aangestipt.
10: Vanochtend was Radio 10 er ook. Wij hebben ook als veiling item een bezoek hier aan deze uitzending natuurlijk met alles erop. En nou, mensen mogen aan jouw snor trekken. Hebben we echt afgesproken vanochtend op de radio. Wat ook echt getrokken mag worden, maar ook hard getrokken mag worden. Dus,
11: maar vrouwen mogen eventueel aan iets anders ook nog trekken.
10: Okay. Radio10.nl/doneer. Vrouwen dus lager, de mannen wat hoger. Dat is nu eigenlijk een beetje het motto van wat er moet gebeuren. Maar het is echt hartstikke belangrijk.
0: Hij heeft het toch gedaan.
5: Ja, sympathiek dat hij het even heeft geroepen.
1: Dat is wel fijn.
5: Leuk item, toch?
0: Eindelijk iets sympathieks.
1: Maar dan kun je dus op bieden. Het staat nu op €420.
2: Ik heb er veel geld voor over om niet aan die snor te hoeven trekken. Ik ga bieden. Kan dat?
1: Ja, radio10.nl/doneren.
2: Ja.
1: Hier is een free. All right.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. The Cars hoorde je en Drive. En check de Alpe d'Huez veiling via radio10.nl/doneer en bied mee voor het goede doel. Straks kun je gaan bieden op een nieuw veiling-item. En een bekende Nederlander die komt zo vertellen wat het is. Normaal gesproken komt hij in jouw keuken. Binnenkort is het andersom.
1: Zometeen bij Gordon en Vrouwkje. Radio 10.
2: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Je dag begin je goed met Gordon en Vrouwtje op 10 en Jermaine Jackson en Pia Sadora zo direct. Maar eerst praat Hannelore hierbij in het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik in de regio Utrecht is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er ook losgeld is betaald, is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. En Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix beweerde altijd dat ze dat niet deden. In de aanklacht staat ook dat ze bewust verslavend zijn door bijvoorbeeld automatisch nieuwe afleveringen te starten. En dan het Radio 10 weer. Het gaat vandaag regenen, maar later vandaag gaat de wind liggen en komt er ook ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 12 graden.
0: En er is verkeersinformatie, vrouwtje.
3: Het Radio 10 verkeer, er zijn 19 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 28 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp, 21 minuten. En de A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend-Zuid, 22 minuten.
20: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
22: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
23: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: als je dit nummer dus hoort, app dan de tickets. Het woordje tickets dus, naar de studio met de Radio 10 app. Dan kom je live in de uitzending en dan win je 2 tickets voor Replay and Friends op vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. Hey, Me Lobby You is een Surinaamse titel. Gaan jullie vaker in Surinaam zingen? Wat is dit?
1: Nou,
0: waarom?
1: We hebben bij...
0: Zij zijn Surinaams natuurlijk.
1: Ja, ja, maar we, hoe heet het? Ligt het nou mij of droom ik? Dat was een oude hit van ons. Zingen wij ook in het Surinaams? Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van running gag geworden.
0: Jij spreekt ook een beetje Surinaams.
1: Ik spreek redelijk goed Surinaams. Dat heb ik geleerd op de markt vroeger in Amsterdam.
0: Op de Albert Kuip.
1: En je zegt eigenlijk geen Surinaams. Hè? Je zegt Sranang Tongel.
0: Dat is de taal, hè?
1: Saptak Sranang Tongel. En het heette vroeger, en mind the N-word, maar het heette vroeger Neger-Engels ook.
0: Echt waar?
1: Ja, dus zo werd het ook uit.
0: Ik vind het op een of andere manier altijd hele fijne, leuke, gezellige tonen hebben.
1: Het is
0: zo gezellig en leuk.
1: Maar
0: weet
1: je wat ik het allerleukste vind van dat Surinaams?
0: Nou?
1: Het eten.
0: Oh, ja, rotti. Zo lekker.
1: Maar weet je, het gekke is, Patrick, is dat mijn levenspartner is natuurlijk Surinaams. En mijn schoonouders, die zijn er inmiddels al helaas niet meer. Mijn schoonmoedertje, die kon echt, jong, pom maken.
0: Pom is ook zo lekker.
1: En een heerlijke, echte, hoe heet het, rotti met echte kousenband en zo.
0: Ach.
1: Het was een feest.
0: Het water loopt me in de mond. Ja. Gaan er nog meer platen komen van jullie?
1: Ja, dat hangt een beetje af van het succes. Ik moet zeggen dat er ongelooflijk leuk wordt gereageerd op deze plaat. Dat echt iedereen zegt van, jeetje, dat nummer blijft in mijn hoofd zitten.
0: Echt, hey, ik vind het wel echt zomerhit potentie hebben, hoor.
1: Ja, nou, laten we het hopen, joh. Ja. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
0: Leuk.
1: We gaan wel weer optreden, dus dat is leuk.
0: Dus als je oplet, dan kunnen jullie in het land ook komen bewonderen ergens.
1: Ja,
0: verschillende plekken.
1: Tomaten gooien ook. En...
2: ja, bijvoorbeeld op 9 oktober dus in Ahoy Rotterdam. En hoor je die single, MeLoveYou, dan snel reageren. Het wordt je tickets via de app van 10.
1: Hey, zo meteen ook de bekendmaken van een nieuw veiling-item dat je kunt kopen via radio10.nl/doneer. Natuurlijk gaat de opbrengst naar de Alpe d'Huez. Onderzoek naar kanker redt namelijk levens. Het veiling-item wordt aangeboden door de man die normaal gesproken in jouw keuken komt gluren. Ja, dan worden we natuurlijk...

0: Maarten bij 10.
1: Alpe d'Huez Veiling.
2: Het is de meest exclusieve winkel van Nederland en misschien wel van heel de wereld. De veiling voor Alpe d'Huez van radio10.nl/doneer. De opbrengst gaat naar het goede doel. Belangrijk onderzoek naar kanker. De artikelen en uitjes zijn zo uniek, je kunt ze echt nergens anders kopen. Denk bijvoorbeeld aan een gigantisch reclamebord met jouw felicitatie, jouw boodschap of jouw eigen reclame langs de A20. Of een VIP-avond bij Vandaag Insight voor 4 personen. Of een meet-and-greet met Stefan Kazan. Dan kan je bijvoorbeeld zijn goocheltrucs leren. Ja,
3: of iemand echt laten verdwijnen.
2: Ja, dat kan ook. Wat jij wil.
3: Ik ga me gelijk aanmelden. Maar dat verbleek bijna wat deze man gaat bieden. Je kent hem natuurlijk van de legendarische uitspraak als man. En ja, daar worden we natuurlijk allemaal niet vrolijk van. Na een tijdje afwezigheid is hij weer helemaal terug op SBS met de hygiënepolitie. Goedemorgen, Rob Geus.
4: Man.
3: Wat is het vroeg, jongen.
4: Jezus, maar wat tijden zijn dit. Ja. Ik heb dit te doen.
3: Vertel eens, Robbie, wat ga je aanbieden voor deze fantastische actie?
4: Ja, ik heb een mooi leerwerkbedrijf in Baardrecht. Ik heb 35 mensen die krijgen bij mij een kans, die in Nederland geen kans krijgen. Oh. Die runnen een fantastisch mooi restaurant. En ik wil een groepje mensen uitnodigen om lekker te komen eten bij mij, uitgebreid. Een rondleiding, ik ben de gastheer, ik ga ze bedienen. En ze krijgen een mooie rondleiding door mijn mooie schone keuken.
2: Wat leuk, want restaurant De Wensboom, hè, heet jouw restaurant. Ja. Je zegt net met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wat kun je daar allemaal eten? Wat voor soort restaurant is het?
4: Ja, heel divers. We hebben een hele grote kaart eigenlijk met verschillende pannenkoeken. We kunnen geloof ik 150 verschillende bakken. Maar je kan ook een lekker stukje vlees, een verse theetje, een stukje vis. Eigenlijk van alles.
2: Oeh, lekker. Klinkt goed.
3: En ik lees via de radio10.nl/doneer dat je ook een rondleiding gaat geven in je eigen keuken. Mag je dan ook zo'n lamp meenemen?
4: Alles. Ze mogen de koelkast in. Ik heb geen geheimen, Gordon.
3: Nee,
4: mogen mij
3: dat weet ik. Ja, je bent een open boek, jongen.
2: Ja, ik heb jou gisteren ook nog even gesproken. Hè. Er was een perspresentatiefeestje in Laag Vuurse van Alpe d'Huez natuurlijk. Hey, jij gaat ook namens SBS6 naar de Franse Alpen. Waarom doe je eigenlijk mee aan Alpe d'Huez? Heb jij daar een persoonlijke reden voor?
4: Nou ja, kijk, kanker komt overal helaas voor. Mijn vader is 10 jaar geleden zelf getroffen door deze verschrikkelijke ziekte. Mijn vader is er gelukkig nog, maar je ziet wel gewoon toen hij dit heeft gekregen, dat er wat gebeurt in de familie. Hij is zelf veranderd, mijn moeder is daardoor veranderd. Dus het is gewoon vreselijk en iedereen heeft ermee te maken. En toen ze ja zei en toen ze vroegen, Rob, wil je meedoen? Ja, toen zei ik gelijk ja. Dus ik heb er niet over nagedacht. Dat ga ik eigenlijk pas nu doen. Ik moet nog een beetje gaan trainen.
3: Nu pas? Je had wel één eis, had je, dat het zonder zadel was, hè?
4: Ja, precies. Ja, dus ik krijg waarschijnlijk jouw fiets. Ja.
2: Heel goed.
3: Lala Gould doet ook mee.
4: Die heeft zo'n breed pinnetje erop, mooi.
2: Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen met jou. Want je hebt genoeg plek om te oefenen in Limburg, waar jij nu woont, hè? Het is lekker heuvelachtig daar. Dus jij bent flink aan het trainen.
4: Ja, ik moet hem wel doen, maar zeg heel eerlijk, vrouwtje. Ik ben ook druk met mijn eigen opnames. Maar ik ga zeker nog eventjes mijn best doen.
3: Eén
4: ding is zeker, ik kom boven. Hoe ik boven kom, weet ik niet, maar ik ga boven komen.
2: Hey, hoe gaat het met de opnames? Komt er een tweede seizoen van de hygiënepolitie?
4: Ja, we zijn achter de schermen lekker bezig, hoor. Ja.
2: Lekker.
3: Dat klinkt goed.
2: Klinkt goed, nu al zin in. Goed, kom dus eten en word bediend door niemand minder dan Rob Geus in restaurant De Wensboom in Barendrecht. Voor, hoofd, na, drankjes, alles. Voor 4 personen. Ga naar radio10.nl/doneer.
3: Dankjewel, Rob.
2: Dankjewel.
4: Hey, jongens, succes.

0: bediening door Rob Geus in zijn restaurant staat inmiddels op radioteam.nl/doneer. En er wordt ook al druk geboden. Dus ja, dat gaat goed.
1: Oh, nu al?
0: Ja.
2: Ik vind zeker. Het zo'n leuk idee, dat restaurant.
1: Nou, daar word je
0: mensen,
1: er helemaal vrolijk van.
0: Daar word je vrolijk van, ja,
2: mensen afstand tot de arbeidsmarkt, ik vind dat leuk bedacht.
0: Absoluut.
1: En het nieuws met Hannelore, ja. Wat zit er allemaal in?
2: Nou, ik heb nieuws over officieel het slechtste voetbalteam van Nederland. Met echte scoren, je gaat het niet geloven.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelings

0: Tux 5,99 en AH Goudse kazenstukken 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Een radioteam met de grootste hits aller tijden, Starship, komt eraan. En het liedje waarbij ik persoonlijk toch altijd wel een beetje het WK-voetbalgevoel heb. Het officiële liedje van het WK 2010 in Afrika.
3: Oh, oh ja, dat vind ik leuk. Van hoe heet ze?
4: Shakira.
2: Shakira. Toen we in de finale stonden. Ach, nou ja, hopelijk gebeurt het dit jaar ook.
3: Ja, het radioteam weer, de dag begint met een wind.
5: Nee.
3: Met kans om...
2: Met kansen voor regen.
4: Een havermout wint.
3: Later gaat de wind liggen.
2: De wind waait richting Anne-Lore.
4: Anne-Lore zit hier te genieten.
5: Ja, heerlijk.
4: Het radioteam verkeer. Er zijn 30 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 16 minuten. De A4 Rotterdam, Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp. 18 minuten door een auto met pech. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 20 minuten. Dat komt door een ongeval.
2: Hij hield ook zijn microfoon er ook bij. Hè?
4: Erg. Oh,
2: echt. 2 minuten over half 8. Gordon en Frankie op 10. Anne-Lore met het nieuws.
5: Ja, goedemorgen. Gordon gaf de trap. Nederlanders hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Het CBS zoekt het jaarlijks uit en het vertrouwen is in jaren niet zo laag geweest. Maar een vijfde van de mensen denkt positief over politici. En dat was ooit bijna de helft. Maar na corona stortte het vertrouwen in de politiek in. Vooral ouderen zijn afgehaakt. Wel heftig dit, hè? 1 op de 5 is nog maar positief.
4: Dat is wel echt heel weinig.
3: Maar dat komt echt door het laatste kabinet, hoor. Want ik bedoel, ik ga ervan uit dat Jet het gewoon dit helemaal
4: voorlaatste.
3: Uit gaat maken.
4: Het hiervoor, ja.
5: De verkoop van robotstofzuigers gaat door het dak. Voor jonge mensen is zo'n automatische stofzuiger zo'n beetje de norm, zeggen experts in de Telegraaf. Die dingen worden ook steeds geavanceerder, want er zijn al robotstofzuigers die zelfstandig kunnen dweilen en die de trap oplopen.
3: Dat zag ik.
5: Hoe dan?
3: Ja, maar zo'n man zoek ik.
4: Ik had dus zo'n steelstofzuiger gekocht. Ja. Ik moest een nieuwe stofzuiger hebben, dus ik had zo'n steelstofzuiger gekocht.
3: Ja, die is
4: zo'n
3: top.
4: Hippe, hè?
5: Want die zijn dan draadloos.
4: Helemaal ruk.
5: Ja?
4: Nee. Helemaal ruk. Die doet echt helemaal niks. Die kan helemaal niet in hoekjes. De zuigkracht is slecht. Die batterijen die gaan heel snel leeg. Dan moet je hem weer opladen. Nou, ik heb nu gewoon weer zo'n oldschool ouderwetse stofzuiger gekocht. Gewoon eentje met zo'n slang. Helemaal top.
3: Maar als die zuigkracht slecht is, dan stuur ik ze weg.
4: Nee, dat snap ik. Ja,
5: zou
4: ik
5: ook snel terugvragen.
4: Niks.
5: Het zijn officieel het slechtste voetbalteam van Nederland. De amateurvoetballers van Avanti 31 uit Schijndel. Maar zondag ging het wel heel slecht. Ze stonden met slechts 7 spelers op het veld. Die ook nog eens een kater hadden, want ze hadden net een feestje gehad. En ze hadden geen keeper. Nou, uiteindelijk hadden ze verloren met 2-61. Ja. Maar de derde helft maakte veel goed gelukkig. Want ja, ze dachten 61 tegen goals, dat is 61 cocktails.
2: Ja, natuurlijk.
5: Werd het toch nog gezellig.
4: Toch mooi dit.
3: Hoe dan? Hè? Geen keeper ook.
5: Nee,
2: dan lukt het wel natuurlijk.
3: Niemand die de ballen tegenhoudt.
4: Maar die doet het echt alleen maar voor de derde helft.
5: Ja.

0: Ja, pijnlijk verloren van Spanje op het allerlaatste moment. Maar wat een mooi WK was dat. Shakira en Waka Waka was het officiële liedje. Gordon
1: en Frankje. En Alkmaar zijn ze een heel opmerkelijk experiment aangegaan. Er wordt daar aan de Munnekeweg zoveel op de stoep gefietst dat er een klaphekje is geplaatst op de stoep.
0: Klaphekje.
1: Door de gemeente. Zo'n klaphekje dat je er niet meer langs kan. Ja, het enige probleem is, het klaphekje klettert te hard terug tegen voetgangers en mensen in een rolstoel. Dat is natuurlijk best wel, best wel heftig. Het voordeel, het lijkt wel te helpen tegen de fietsers. Ja, en ze worden dus helemaal gek van fietsers op de stoep in Alkmaar, Gordon. Word jij wel eens ergens helemaal gek van in jouw straat of bij jou in de buurt?
2: Waar ik mij gewoon echt dood aan erger, en dat is vooral in Amsterdam, waar ik dus die twee horecazaken ook heb, dat zijn, nou ja, en trouwens ook in het Gooi bij mij in Blaricum, dat zijn die bureaus.
1: Oh, die kleine autootjes.
2: Kleine autootjes, dat is net
1: zijn er veel, hè?
2: Plaag. Een plaag is het.
1: Poppen uit de grond.
2: Maar ook waar ze neerzetten. Asociaal, overal waar je maar komt, halve parkeerplekken innemen. Dan kom jij met je auto aan, want ik heb natuurlijk een slagschip. Staat er natuurlijk weer zo'n
1: En kijk je wel eens wie erin zitten?
2: Altijd van die verwende, verveelde meisjes die allemaal op Kim Kardashian lijken. Of Tamara Elbas. En het is echt verschrikkelijk. Ik erger me daar echt dood aan.
1: Ja.
2: Soms zou ik er gewoon zo'n klein tikje willen geven met mijn auto. Zo bam.
1: Ja, een klein schriktikje. Ja.
0: Bij mij, precies voorbij mijn voordeur, op de stoep, daar hebben ze een betonnen bol geplaatst, de gemeente. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Maar dat is denk ik voor dat je met je auto niet over de stoep gaat rijden of zoiets dergelijks. Ja. Maar Picnic komt regelmatig bij ons bezorgen.
1: Oh,
0: en elke maand belandt er wel zo'n autootje bovenop die bol. En dan moet dat andere picknickautje aankomen om dan weer ervan af te trekken.
1: Oh, ja.
0: Heel apart iets wat op straat is en geen enkele reden waarom, alleen maar overlast voor.
1: Nou, ik snap ze trouwens in... het lijkt me ook heel irritant dit trouwens, wat jij zegt. Maar ik snap ze wel in Alkmaar. Want ze hebben bij ons in het dorp hebben ze ook van die fietssluizen. Dus dan heb je soort twee van die ijzeren hekjes. Ja. En dan moet je daar... En ik ga dan wel op de fiets in dat buurtje in. En dan moet je daar meer echt een kwartier bezig om daar doorheen te manoeuvreren. Ja. Is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik snap niet waarom ze dat plaatsen. Ik vind het ook
2: volgens mij
1: zo irritant.
2: Iedereen wel een soort van ergernis. Dan zit je te luisteren en denk je van, nou, wacht even. Jij hebt dit nog niet gehoord.
0: Ja.
2: Zeg maar, waar word jij zo gek van in je straat of buurt? Ik ben benieuwd of jij weer andere problemen hebt dan ons bijvoorbeeld. Ja. Stuur het erin via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10.

0: Radio 10 en Siel en Crazy. En we vroegen aan jou, waar word jij zo gek van in je straat of buurt? Ergernissen. Nou. Reageer ik al via de app van Radio 10.
1: En er komt genoeg binnen aan ergernis.
2: Wat als er geërgerd kan worden.
1: Ja, een heerlijk klaagland.
2: Ja. Ja. Lekker toch af en toe om te klagen. Op de app van Radio 10 zegt Sjors, ik word gek van de hondenpoep op de stoep. Ruim op.
0: Tja, ja.
2: Hoe doe jij dat eigenlijk, Gordon? Neem jij dan
1: zakjes mee?
2: Ja, en jij ruimt het gewoon meteen op.
1: Nou ja, ik heb het voordeel dat mijn honden lopen altijd naar heel hoog opstaand gebladerte. Dat vinden zij prettig. Oh, en dan hoef je het niet op te ruimen.
3: Tuurlijk wel.
1: Nee, dat hoeft niet.
3: Tuurlijk wel.
1: Nee.
3: Ja, joh. Dan, dan springen de kinderen in zo'n berg bladeren. Hup, komen die hondendrollen ineens tevoorschijn.
1: Daarom ruim ik het niet op.
3: Ja, nee, maar dat moet je ook opruimen. Kan toch niet? Expres niet.
1: Is ook wat,
3: en de mensen die bladeren moeten opruimen... staan dan met zo'n apparaat... vliegen ineens die drollen de lucht in. Nee, dat kan toch niet? Dat moet je ook opruimen.
2: Weet je wat ook irritant is? Dat je dan van die kliko-bakken hebt... en dan doen mensen het zo bomvol... dat die afval eruit waait.
1: Ja, zwerfafval.
2: En zwerfafval. En dat dat gewoon voor mijn deur waait. Er liggen gewoon hele plastic zakken... en vieze, opengebroken plastic troep. Ja. Gadverdamme.
1: Ja, ja, ja. Is het niet een persoonlijke actie?
2: Dat denk ik ook.
0: Tegen jou, ja.
2: Ze moeten me gewoon hebben.
1: Ja, goedemorgen. We gaan even bellen met... Nou, we hebben mensen aan de telefoon. François, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Hé, hey, waar word jij helemaal gek van jou in de buurt?
4: Nou, mijn parkeerplaats op het Maaiveld is altijd heel vol. En dan mag ik 7 hoog naar mijn eigen privéparkeerplaats. Maar dan sta ik daar. En dan kan ik wel parkeren, maar ik kan niet uitstappen. Omdat mijn buurauto's eigenlijk niet in de vakken staan.
1: Ja, ik
2: scheef parkeren.
1: Ja, ik heb het vanochtend hier gedaan, beneden in de garage. Omdat ik nogal slaperig aankwam.
4: Ja, maar jij hebt het slagschip. Ik niet.
1: Ja, dat klopt, ja. Nou ja, ik kan heel me voorstellen. Hey, en dan, ga je dan ook, ben je zo'n type die dan briefjes op een dashboard hangt?
4: Nee, dat doe ik dan weer niet.
1: Nee, oké.
2: Kost ook veel tijd, hè?
1: Ja, dat kost wel tijd. Oké, dankjewel, François.
4: Ja, dan moet ik het eerst 7 lagen naar beneden om briefjes te gaan halen.
2: Ja, snap ik. Is allemaal gedoe. Ja,
1: dankjewel.
4: Oké, fijne dag.
2: Hoi, Tim, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen. Radio.
2: We hebben een lekkere klaagochtendje. Waar irriteer jij je aan in de buurt, Tim?
5: Nou, moet je luisteren. Ik rij in Amsterdam naar apotheken. En die bakfietsen in Amsterdam, je wordt er helemaal vreselijk gek van.
2: Dus we hebben de bureaus nu gehad.
1: Ja, maar echt, dat is ook zo erg.
2: Al die bakfietsen
5: in Amsterdam, als je op die gracht raakt, je hebt er eentje voor je. Die gaat gewoon lekker midden op de weg rijden. En dan heb je haast en dan moet je ergens naartoe. Het is echt vreselijk.
2: Hey, en wat doe jij dan? Ga je er echt zo lekker achter plakken?
5: Ja, je kan niet anders.
2: Ja,
5: kan niet anders.
2: Ja, maar je toeteren, natuurlijk... ga je ook dingen schreeuwen? Of denk je
5: dat ook weer niet hoor. Ja, je moet een beetje geduld hebben, maar het is zo irritant. Ja.
1: Weet je wat wel heel leuk is, Tim, om te doen? Dat doe ik altijd. Heel hard toeteren. Dan schrikken ze zich helemaal het Lazarus.
2: Ja, wat zou je tegen alle mensen met een bakfiets willen zeggen, Tim?
5: Een beetje, op de stoep dan gaan als ik het door moet. En het is moeilijk natuurlijk, want die grachten zijn natuurlijk niet zo breed.
1: Nee. Ja, ik zou gewoon tegen ze zeggen, blijf thuis.
5: Ja.
2: Helemaal duidelijk, dank je. Hoi, hoi.
5: Hoi, hoi, hoi.
1: De grootste hits aller tijden hier op Radio 10 met de Doobie Brothers. Listen.

0: Wil je hem ook even afkondigen, anders, Gordon?
1: Nou ja, laat mij ook een keer.
0: Ja, dat deed je goed, spelen.
2: Hartstikke strak, man.
0: Ja, Doobie Brothers op 10. Zometeen alles over de nieuwe schrik van Nederland.
3: Gordon.
0: Nee, nieuwe schrik van Nederland. Oh,
3: jij bent de welbekende schrik van Nederland.
1: 40 jaar, maar zitten ze al met me opgeschreven.
0: Hopelijk gaat dat geen 40 jaar duren met de Aziatische tijgermug. Wat kun je er tegen doen? Doe je dadelijk.
4: Zo.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: Alles.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Moet je kijken daar, leuke gast.
12: I know.
11: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
12: Is ook echt jouw type.
11: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
12: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: De nieuwe single van Replay en Gordon die komt nog voorbij. Hè? Zodra je die hoort, reageer je met tickets via de app. Dan kunnen 2 tickets voor het Replay-concert in Ahoy Rotterdam voor jou zijn. Nu het nieuws van 8 uur. Hannelore.
19: Goedemorgen. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. En dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van je identiteitsbewijs wordt gevraagd. Dat schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen op social media. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die foto te stelen. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werden vorige maand het Hanta-virus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag dan begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Dan draait het in weer wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door en het wordt maximaal een graad of 12.
20: En er is verkeersinformatie, vrouwtje.
21: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 67 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en IJsselbrug. 56 minuten door een ongeval. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Empelbrug. 37 minuten ook door een ongeval. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 26 minuten.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

stel je voor, jouw reclame, je boodschap of je felicitatie op een enorm billboard langs de A20 bij Rotterdam. Een van de vele items waar je op kan bieden in de Alp de Zes-veiling. En dat staat nu op 1500 euro. Nou, dat is toch een megakoopje, alsof je een bitcoin koopt in 2016. Dat is een

0: jullie weten dat ik enorm fan ben van vliegen, hè?
1: Vliegen?
0: Ja, ik vind het allerleukste wat er is. Ja. Maar heel veel mensen hebben het. Ik word trouwens nooit gestoken. Ik ben daar immuun voor.
2: Je hebt vies bloed.
0: Nou ja, vies bloed. Maar ik denk dat er gewoon zoveel chemicaliën in zitten. Dat de mug overslaat. Maar sinds een paar jaar hebben we ook last van de Aziatische tijgermug. En dat moet ik altijd heel erg. Ja, dat ligt misschien naar mij. Aan een ladyboy denk ik in Thailand. Maar dat is niet zo. Zag ik in $5.
2: Hoe jouw hoofd werkt.
3: Ja, dat gaat alle kanten op.
0: Ja, die duikt dus steeds vaker op in Nederland.
2: Ja, en wat betekent dat voor ons? Iemand die daar alles vanaf weet is Steven van Santen. Hij is woordvoerder bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemorgen, Steven.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Waarom bellen we jou eigenlijk? Wat heeft dit met voedsel en waren te maken?
4: Nou, we hebben ook wel als voedselwarenautoriteit de taak om die tijgermug te bestrijden. En ervoor te zorgen dat hij zo lang mogelijk zich niet gaat vestigen in ons land. Want hij is best vervelend.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want het klinkt beangstigend. Maar is het ook echt eng?
4: Nou ja, hij heeft natuurlijk vooral een enge naam, hè, de Aziatische tijgermug. Dat komt ook vooral door de kenmerken van zijn zwart-witte strepen. Dat doet een beetje denken aan de vacht van een tijger, dus vandaar ook die naam. Maar de mug is vooral vervelend, ook omdat hij vooral overdag actief is. In tegenstelling tot de huissteekmug, hè, die zien we vaker 's nachts actief. Maar deze mug die is vooral dus overdag actief. Dat betekent dus dat je overdag gestoken kan worden. Dat is vooral vervelend.
0: Ja. Hey, en ik vraag me af, jij omschrijft hem nu, maar als ik een mug zie, en ik bedoel, mijn ogen zijn niet al te best. Dat zijn toch hele kleine beestjes? Ik bedoel, hoe kan je dat dan herkennen?
4: Nee, dat klopt. Hij is heel klein. Om even een voorbeeld te geven. Zijn lijfje dat past net op een 10 eurocent munt. Dus dat geeft wel aan hoe klein hij is. Maar ja, hij heeft wel wat duidelijke kenmerken. Dat hij dus wel echt duidelijk zwart-wit is. En een wit streepje op zijn rug. Ja. En nou, ook geen rode, bruine of

0: gele tinten zijn er te zien.
1: Ja. Wat is nou het verschil tussen zo'n prik van een gewone steekmug en van die Aziatische tijgermug dan? Wat ondervind je daarvan voor last?
0: Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik ben toevallig vorig jaar een keer zelf meegeweest met een bestrijdingsronde van onze collega's. En toen werd ik ook zelf geprikt door zo'n tijgermug. Ja. En nou, je merkt wel gelijk duidelijk dat je goed geprikt bent. Dus je voelt het wel gelijk. Tegelijkertijd moet het ook weer niet overdrijven dat je er super lang last van hebt. Maar ja, je merkt het wel.
1: Ja. En kun je er echt ziek van worden? Kun je er echt nare dingen van ondervinden?
0: Nou, op dit moment nog niet. Het is niet zo dat die allerlei tropische ziektes, zoals knokkelkoorts, met zich meedraagt. Okay. Komt ook omdat wij in Nederland met onze bestrijding gewoon ervoor zorgen dat die populatie niet groot is. En ook die ziekte zoals knokkelkoorts nog niet in Nederland actief is. Okay. Dus de kans dat je hier in Nederland een ziekte oploopt, is eigenlijk zeer klein.
2: En wat kun je doen om zelf je tuin of balkon minder aantrekkelijk te maken voor die mug?
0: Nou, er zijn een aantal dingen wat je kunt doen. Kijk, die mug die gedijt goed in stilstaand water, in afgesloten waterreservoirs. Dus dan moet je denken aan emmers of gieters.
1: Vijvertjes.
0: Nou, niet zozeer vijvertjes, maar schoteltjes. Een voetje van je parasol. Het moet echt een beetje afgesloten water zijn. Mm-hmm. En belangrijk is om die gewoon regelmatig te legen. Ja. Doe dat wekelijks. En schrob ook zo'n broedplaats goed schoon. Je kan bijvoorbeeld ook in een regenton zitten. Dus probeer die ook goed af te schermen, zodat die mug niet daar naar binnen kan gaan.
2: Maar is het dan ook zo dat als je langs water woont of vlakbij water, dat je dan dus ook, dan heb je veel meer last van muggen, toch? Oh, ik woon aan de Breek. Ja. In Landsmeer. De Breek. Ja, dus wij hebben veel last van muggen. Komt het daar dan ook meer voor?
0: Nou ja, dat is denk ik meer de gewone mug. Kijk, deze tijgermug die zit vooral in dicht bij de mens. En bij de stilste of afgesloten waterplekken. Ja. Dus dan heb je het meer over die regenton of die gieten. Ja.
2: Daar kun je zelf dus wat aan doen.
1: Nou, zeker. We zijn helemaal op de hoogte. We gaan allemaal uitkijken naar de Aziatische tijgermug. Ziet u er een rondvliegen met twee strepen op zijn rug?
2: Pak dan je leesbril, zodat je het kunt zien. Dankjewel, Steven van Santen, woordvoerder bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

0: Elton John. Samen met niemand minder dan George Michael natuurlijk. En dat is nog steeds een gemis dat hij er niet meer is. En daarom staat hij ook in de Stars in Heaven Top 150. En die lijst hoor je komende donderdag hemelvaartsdag hier bij Radio 10.
1: Het laatste show.
2: Alle 13 dood.
0: Alle 150 zelfs.
2: Alle 150.
1: Het laatste shownieuws met ons aan de loer.
3: Ja. Ja, tjaka. Moeten we ons zorgen maken over Emiel Ratelband? De positiviteitsguru woont sinds een paar jaar in Thailand. En zijn 17-jarige zoon Emilio slaat nu alarm omdat hij zijn vader al sinds de vorige zomer niet meer heeft gesproken. Volgens Emilio zijn de appjes van zijn vader vreemd van toon en ook qua spelling. En daarom is hij bang dat iemand anders de telefoon van zijn vader gebruikt. Emiel heeft eerder in een spraakbericht laten weten dat het goed met hem gaat en dat hij bewust afstand houdt van zijn familie. Maar ja, zijn zoon die vertrouwt het dus allemaal niet.
1: Ik vind het toch een heel raar verhaal. Ja, want dat je afstand houdt van je familie, oké, maar van je kinderen, die ook nog vrij jong zijn. Dat vind ik toch...
3: Dat is raar,
1: wat moet er dan gebeurd zijn dat je dat doet?
3: Ja, en had ook een van de bericht gestuurd dat iedereen straks krekels gaat eten wereldwijd. En die zoon zegt, hij beweert ook echt dingen in die appjes die kunnen gewoon niet van hem zijn.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel een hele rare man altijd geweest.
1: Ja, ken jij hem?
2: Ik ken hem.
1: Heb je hem wel ontmoet of mee gewerkt?
2: Ik zou je nog sterker vertellen. Hij heeft mij een keer over die brandende kolen laten lopen.
1: Oh ja, ja. Dat was toen echt een ding,
2: dat
1: hè?
2: Dat was echt een ding.
1: Ja, dat was het ijsbad van de jaren 90.
2: Ja, dat was over die brandende kolen. Ja. Dus dat ging ook helemaal goed. Ik snap er nog steeds geen reet van, maar goed. Maar ik snap niet dat als zo'n 17-jarig jongen al een jaar geen contact hebt, dan ga je toch op zoek.
1: Ja, maar goed, als je 17 bent, dan
2: ga je toch instanties bellen, politie bellen. Ja. Welfare check noemen ze dat. Ja. Laat je toch mensen langs gaan?
1: Ja, als je een jaar geen contact hebt, is echt lang met je vader.
2: Bizar. Ja. Ja, ik zou er nu een woord voor doen met jullie, maar goed.
3: Vanaf volgende week zendt VI uit vanaf Curaçao, maar Wilfred die vertrekt vandaag al. Wilfred Gené gaat daar namelijk een interviewprogramma opnemen wat niet tegelijk met VI kan. Maar zijn vervanger staat al klaar, Thomas van Groningen. En dit zei Thomas daar gisteravond zelf over in Shownieuws.
4: Van dinsdag tot en met vrijdag, dan doe ik even Wilfred Gené. Ik doe zelfs zo'n radioprogramma komende vrijdag en alle avonden VI. Ja, dat is wel een hele grote eer. Ik bedoel, dat is de best bekeken talkshow van Nederland. En dat is toch wel een belangrijk stoeltje dat ik even een paar dagen mag vullen.
2: Nou, dat is niet de best bekeken talkshow van Nederland. Het is Eva sinds een paar maanden.
1: Oké.
2: Maar ik begrijp wel dat hij...
1: Daarvan is het natuurlijk echt super populair. Maar ik vind hem wel eigenlijk de perfecte... Wilfred vervangen.
2: Hij is gewoon op dit moment de upcoming star. Hè?
1: Zeker. Ja. Als iemand daar op die stoel kan zitten, dan is hij het, denk ik.
3: Ik was trouwens zich geen zorgen te maken. Overkomen, ja.
2: Ik was trouwens gevraagd voor dat interviewprogramma, wat dus een soort van, de zoveelste versie is van, hoe heet het nou, Villa Velderhof.
1: Ja.
2: Maar ja, ik zit
1: op Curaçao
2: hier,
1: bedoel je, met Wilfred.
2: Ik zit hier natuurlijk met
3: waarom
2: jullie.
3: Moet dat dan op Curaçao?
2: Ja, waarom niet, schat?
1: Ja, als het kan. Ja. Elke avond rond 11 uur op SBS6. Shownieuws en morgen hier op Radio 10 in de ochtendshow. Een nieuwe shownieuws update.

0: Ja, lekker hoor. €250. En dan moet je wel raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hey, vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, wie totaal niet leeft in Nederland.
0: Hey, ga jij kijken vanavond?
1: Ik een stukje, denk ik.
0: Ja, want toch even nieuwsgierigheid, hè?
1: Ja, ja.
0: Hey, maar weten we deze nog? Voor of na 2018.
1: Stuur het in via de app van Radio 10.
0: Ja, zeker. En win €250 misschien wel.
1: Ja. Anne-Lore, jij hebt een hoogtepuntje.
2: Nou, ik heb zo het nieuws, ja. We willen dat er meer huizen worden gebouwd, maar niet als dit ten koste gaat van één ding. Je hoort zo wat het is. En het is niet de natuur.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet.

0: Aldi. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
4: Ja, Gordon zijn muziek horen, dat betekent kaarten scoren. Hoor je zijn nieuwe single samen met Replay, Meet Lobby You. Het zit nog steeds in mijn hoofd, hè, Gordon. Ongelooflijk
5: gelukkig.
4: Stuur dan het woordje tickets met de app van Radio 10. En ben jij er misschien wel bij, hè? Bij de show van Replay and Friends in Ahoy, Rotterdam op 9 oktober.
5: Ja, en eerst het Radio 10 weer. De dag begint met veel wind, met kans op regen. Later gaat de wind liggen, wordt het zonnig en rond de 12 graden. Ik vind het echt koud, hoor. Zometeen hoor je van SBS-weerman Robert de Vries of het zo koud blijft, namelijk. Het verkeer, vrouwtje.
6: Het Radio 10 verkeer, er zijn 10 vertragingen. 10 vertragingen. Er zijn 70 vertragingen. Dat is nogal een verschil. 70 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Hengelo-Apeldoorn. Tussen Lochem en IJsselbrug. 2 uur en 8 minuten. Komt door een ongeval. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Beverwijk en Rotterpolderplein. 1 uur en 18 minuten. Ook dat komt door een ongeval. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk. 48 minuten. Ook door een ongeval.
4: Nou, sterkte als je erin staat. Ja. Wij zijn bij Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
7: Op Eindhoven Airport zijn vannacht 2 vluchten aangekomen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten. De meeste zijn bemanningsleden uit de Filipijnen en die moeten 6 weken in quarantaine. Ja. De Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk, maar daar hebben ze geen grote schaatshal. En Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. Kan mooi zijn.
6: Toch wel heel leuk, hè?
7: Ja. Ja. En de meerderheid van de Nederlanders willen dat er minder kan worden geklaagd over woningbouw. Kan wel wat minder met al die bezwaarprocedures. Want we vinden het echt wel nodig dat er meer huizen komen, blijkt uit onderzoek van ASN Bank. Maar 1 ding blijft heilig. Een eigen parkeerplek. Als die in gevaar komt, dan willen we wel bezwaar kunnen maken. En daarna vinden we ons eigen uitzicht ook een belangrijk punt.
6: Ik snap dat ook wel. Als je ergens woont en ineens worden er achter jouw huizen gebouwd, bijvoorbeeld. Nou, bij mij op de hoek bijvoorbeeld, daar wordt nu gebouwd. Ik wist het al de hele tijd, maar er komt nu huizen tussen mij en het uitzicht naar, naar de break, zeg maar. Naar de plas. En dat vind ik toch. Ja, je baalt daar dan toch van. En
7: maar heb je bezwaar gemaakt?
6: Ik heb geen bezwaar gemaakt. Je weet dat er nieuwe huizen moeten komen, maar ja. Het is toch baal als het eenmaal gebeurt.
7: Om die Nederlandse mentaliteit. We willen het allemaal wel, maar niet in onze eigen achtertuin.
6: Not in our backyard.
5: We hadden het al even over het weer, jongens.
6: Ja. Daar is hij, hoor.
8: Daar is hij weer, man. Robert de Vries.
5: Nou, je loopt nog geheigen als een soort.
4: Ja, ik kom hier binnen waaien in de studio.
5: Als een wervelstorm.
4: Zeker.
6: Lieve Robert, het is koud. We zijn allemaal aan het klagen de hele ochtend. Ja, blijft het nou zo koud?
5: Vanochtend kwam Hannelore binnen met een muts op in de studio en wand aan.
7: Ja, de fiets is het. En een ijspegel.
4: Ja, je zou bijna denken dat het weer januari is, hè, dat weer de herfst.
5: Waar komt dit vandaan?
4: Ja, het heeft eigenlijk allemaal te maken met de luchtdruk die nu zo ligt dat wij te maken gewoon hebben met de noordwestenwind. Ja, in deze tijd van het jaar is die Noordzee natuurlijk helemaal niet warm, hè. Watertemperaturen een graad of 12. En als die wind eroverheen komt waaien, het rotgang, wat we ook vannacht wel hebben gemerkt. Ja, dan is het vandaag ook maar bij ons zo'n 12, 13 graden. Dus dat is natuurlijk niet heel erg warm.
6: Nee.
5: Ja, is er licht aan het eind van de tunnel?
6: Wanneer begint de lente echt, Robert?
4: Nou, die tunnel is heel lang, kan ik je vertellen. Het moet er echt wel het weekend over. Maar ik heb wel goed nieuws voor volgende week. Dan belooft het wel een stuk warmer te gaan worden. Uiteindelijk denk ik wel zo'n 20 graden.
5: Och.
4: Maar ja, dat douwtrappen met hemelvaart natuurlijk, dat wordt wel flink koud inderdaad, ja.
5: Nou, fijn. God. God dat jij
4: belangstelling. Hoor, dat trekt het niet meer, hoor.
6: Hij is wel een soort weergod natuurlijk, hè, Robert. Ja, absoluut. Dankjewel, SBS Weerman, Robert de Vries.

0: vergeten te horen die nieuwe single van Gordon en Replay, Me Love You. Snel reageren met het woordje tickets via de app. Hier liggen twee tickets voor het concert van Replay en Friends op 9 oktober in Ahoy Rotterdam. Misschien wel voor jou.
1: Ranking the Hits.
2: Ja, we gaan vandaag Ranking the Hits spelen met Ellen uit Eindhoven. Goedemorgen.
3: We gaan bellen met Ellen.
2: Bellen met Ellen.
4: Ellen.
2: Ellen, jij speelt het elke dag mee. Tenminste, als je het hoort op de radio, vind je het leuk, hè, mee te spelen?
4: Ja, zeker. Ja.
2: Leuk. En als je nou die €250 wint, heb je dan al een idee wat je ermee gaat doen? Want dat scheelt wel, hè, dat je al iets in je hoofd hebt.
4: Ja, meer dan kan ik lekker wat eten met mijn kinderen.
2: Oh,
5: heerlijk.
4: Lekker naar de kriek.
5: Hoeveel kinderen heb je?
4: Twee.
2: Oh, gezellig. Twee kinderen. Lekker bij de kriek eten. Ja. Hoe oud zijn ze?
4: 30 jaar en 18.
5: Oh, dat leuk. Oudere kinderen al. Oh, ik denk, schat, je hebt er één in de wieg liggen, maar...
4: Nee, joh.
2: Ellen klinkt jong. Ja, je klinkt jong. Je klinkt jong. We gaan maar snel beginnen, Ellen. Want we willen lekker geld gaan verdienen voor jou.
4: Zeker.
2: Je hoorde net al deze plaat. Douwe Bob Slowdown. Uit welk jaar, of tenminste, was dit een hit voor of na 2018?
4: Voor 2018, 2016.
5: Ja, dat klopt. Want het was natuurlijk de inzending voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival.
4: Ja.
5: Slowdown, ja.
2: Ja, we doen het vandaag hier maar eventjes mee. Want ja, we doen het zelf niet mee met het Songfestival natuurlijk. Nee. Vandaag is de eerste halve finale. Ja, Ellen, hartstikke goed. De eerste €50 is al binnen. In totaal maak jij dus kans op €250 voor dat etentje gezellig bij de Griek. Daar gaan we voor. Maak je een fout, dan houdt het spel meteen op. Dan krijg je wel de Radio 10 dopper. Lieve Ellen, zullen we lekker gaan beginnen voor €100? Was dit een hit voor of na 2016?
5: Nou, dat is wel heel lang geleden.
4: Ja, lijkt mij wel. Doe maar voor.
5: Ja, daarvoor. Ja, ja, klopt. Ja, 2007 alweer. Zo'n 19 jaar geleden, Jeroen. Jij bent zo van je...
4: Jeroen
2: van Boom.
5: Ja, ik krijg het niet uit. €100. Stop of doorgaan?
4: Doorgaan.
2: Ja, lekker doorgaan. Voor €150 zit je alweer op. Was dit een hit voor of na 2007?
5: Ah, die weet jij.
4: Ja, dat is uit mijn goede tijd.
5: Ja, toch?
4: Jazeker.
5: Daarvoor, hè? Ja, helemaal goed.

0: goede tijd, zegt ze.
1: Ja, ja. Het is mijn goede tijd ook. Mijn enige tijd, denk ik. 1998. 1998, Janet Jackson, Together Again. Leuk hoor, €150. Nou ja, ik ga het vragen, maar volgens mij ga je door.
2: Ja, ik ga door. Zeker.
1: Ja, oké.
0: Okay. Stoer hoor, het laatste fragment. Voor €250. Was dit een hit voor of na 1998?
1: Best wel een moeilijke.
2: Voor 1998?
0: Ja, ik zie jou kijken, Gordon. Ik wil helpen, maar ja, het kan niet meer, want je hebt het zo duidelijk gezegd.
1: Ja, je zei het al helemaal. Oh. En, het was daarna. Nee, 2000 kwam die Beautiful Day at YouTube. Nou, verdorie.
2: Balen.
0: Ach, ja, dat is echt balen. Heel erg jammer.
1: Nou.
0: Ja. Ah, je krijgt van ons natuurlijk wel die radioteam dopper.
1: Weet je, weet je wat we doen? We bellen je morgen weer.
2: Ja,
1: we bellen je gewoon morgen weer. Ja, mag ze morgen weer meedoen.
3: Oh ja?
1: Natuurlijk, dat doen we toch. Dat kunnen we toch.
3: Zullen we nog even overleggen?
0: Ja, dit is een besluit van jou. Oké,
1: dankjewel.
2: Hoi. Oké, fijne dag. Doei, doei. And the reason that you had to care, the traffic is stuck.

0: Deze hele week maak je kans om bij het jubileumconcert van Replay te zijn... met niemand minder dan Gordon als speciale gast natuurlijk. 30 jaar Replay en special guests op 9 oktober in Amsterdam. Rotterdam natuurlijk. Ja,
1: vloek in de kerk.
0: Ja, nee, dat is echt vloek in de kerk. Hoor je de nieuwe single van Gordon en Replay, Me Lobby You... app dan tickets en maak kans om erbij te zijn. En dat heeft Peter ook gedaan.
1: Hé, hey, goedemorgen Peter.
2: Goedemorgen, Gordon en vrouwtje.
1: Ja, wat leuk dat je zo spontaan reageerde. Jij hoorde Me Lobby You, wat dacht je toen?
2: Ik dacht, nou, meteen eventjes reageren natuurlijk. Kijken of we een gezellig avondje in de wacht kunnen slepen.
0: En met wie wil je gaan dan, naar het concert?
2: Met mijn lieve vriendin natuurlijk.
1: Nou, wat leuk.
2: Laura.
1: Ja. Dan gaan we je blij maken, Peter. Gefeliciteerd, je bent erbij.
2: Ja, helemaal super. Leuk, dank jullie wel.
1: En special guest met natuurlijk ikzelf ondergetekend op 9 oktober in Rotterdam. Ahoy. Helemaal leuk, helemaal jongen, leuk. Dat je erbij bent.
2: Super.
0: Heel leuk. Dankjewel. Een romantisch uitje.
1: Groetjes aan je vriendin Laura.
0: Doei, Peter. Yo.
2: Hoi, hoi.
1: Zometeen Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party. En dit ga je horen.
3: Zometeen op Radio 10.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we weer.
8: Aldi.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
15: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
17: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
18: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
17: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
18: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een uur lang meedansen en meezingen. En Olga, zeg het maar.
5: Schuif de stoel aan de kant, want daar gaan we.
4: Met Roberto Giacchetti en de scooters zometeen. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd... en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort... maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete... omdat hiervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt... om de bezorging draaiende te houden. Nederlanders hebben in 10 jaar tijd niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek als nu. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af. Het cruiseschip waar vorige maand het Hanta-virus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En Nederlanders kochten vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten... maar die we wel kochten waren duurder. Volgens de brancheclub kiezen mensen vaker voor luxe apparaten... zoals robotstofzuigers en koffiemachines met toeters en bellen. Koffiezetten wordt steeds meer een hobby... en dat gaat ten koste van filtermachines. En dan het Radio 10 weer. Wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door en het wordt maximaal een graad of 12.
4: Ik heb al die elektrische apparaten de deur uitgegooid... en we hebben thuis sinds kort weer filterkoffie. Er is niets lekkerder dan dat en bovendien is het goedkoper.
6: Nou, heel goed.
4: Dan de verkeersinformatie, gemeld door Flitsmeister. 66 vertragingen momenteel. De 3 langste staan op de A1. Hengelo-Apeldoorn tussen Lochem en de IJsselbrug. Wees blij dat je niet in een tunnel staat. Vertraging 2 uur en 24 minuten door een auto met pannen. De A9 richting Amstelveen tussen Heemskerk en het Rotterpolderplein. Een ongeluk 1 uur en 26 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk. Ook een auto met pannen. Vertraging 50 minuten.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Wow. Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops... of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Martijn Kolkman.
14: The Guilty Pleasure Party.
4: In het schema vandaag, ik zie Stevie Wonder staan. W.

Don't Go van W in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Nou, er is geen enkele reden om weg te gaan. 11 minuten over 9. Weer een uur lang alleen maar meezingers en meedansers in de Guilty Pleasure Party op jouw Radio 10. En we hadden het over filterkoffie. Nou, ik geef even een hand aan Angelique. Pak hem aan, als je wil. Ja, inderdaad Martijn, ik heb ook thuis filterkoffie. 10 keer beter dan al die automatendrap inderdaad. En bovendien een stuk goedkoper. Het is vandaag de dag van de limerick. Je weet wel dat wijsje om op te rijmen. Vandaag is namelijk de geboortedag van degene die het rijmschema ooit populair maakte. Dat was Edward Lear. Nou, zullen we het maar doen dan, hè? De dinsdag voelt weer als een heel karwei. Gewoon weer aan de bak op deze 12e mei. Trekken, zwoegen, sleuren. Er moet een hoop gebeuren. Maar met Radio 10 is de werkdag zo voorbij. Misschien dat ik beter liedjes kan blijven draaien. Stevie Wonder hoor je zo meteen. Ook Mad Gun komt eraan. Maar eerst de ruimbaan in de Guilty Pleasure Party voor Rafaella Cara.

I just called to say I love you van Stevie Wonder op Radio 10. En misschien zou je denken dat de zin I love you het meest uitgesproken is over de hele wereld. Maar dat is toch niet helemaal waar, want de top 3 bestaat namelijk uit de volgende 3 zinnen. Wereldwijd het vaakst gezegd. 1. Thank you. Op 2. I'm sorry. En op 3. How are you? De meest uitgesproken zin in Nederland is niet bekend, maar ik durf op zich wel een gokje te wagen. Wat dacht je van... Hey, kan het goedkoper? Komt je bekend voor? Nou, mij ook inderdaad. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10 en Turn the Beat Around. Hoor je nu van Vicky Soer.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
18: Merci.
17: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
22: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
23: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
23: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Zometeen Otto Wan en Lady Gaga in de Guilty Pleasure Party. Op een dag met wisselvallig lenteweer. Af en toe een bui met ook wat zon. Temperatuur vandaag maximaal 12 graden. Flitsmeister met nog 26 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. A1 richting Apeldoorn tussen Lochem en Deventer-Oost. Een uur vertraging. A4 Rotterdam en Haag tussen Pernis en de Keteltunnel. 23 minuten. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor de brug over het Zijkanaal C. Een

Year Zoet. De Roubettes en Sugar Baby Love op Radio 10. En hoe zit het vandaag met je suikerinname? Wij Nederlanders krijgen gemiddeld nog steeds te veel suikers binnen. Ruim 60% van de Nederlandse volwassenen consumeert gemiddeld 86 suikerklontjes aan toegevoegde suikers per week. En dat is ongeveer 18 kilo per jaar. Het paard van Sinterklaas staat je inderdaad jaloers aan te kijken. Dus misschien bij de lunch straks lekker een bakje.

0: Het favoriete liedje van de juryleden van The Voice.
1: You got to turn around.
0: Snoertje van mijn koptelefoon zat ertussen. Over stoelen gesproken, hoe zou jij het vinden om een leuk ritje te gaan maken in een tram door Amsterdam, waarbij je ook nog eens uitstekend te eten en te drinken krijgt van Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen? Je kunt erop bieden voor de Alpe d'Huez via radio10.nl/doneer. En op de veiling zijn bijvoorbeeld ook beschikbaar een privéfeest voor 50 personen met Tino Martin die komt zingen, een VIP-avond bij de mannen van vandaag in Sight voor 4 personen en een schaatskliniek voor 4 personen met Barbara de Loor. Er staan nog veel meer leuke items. Bied mee en steun het onderzoek naar kanker en de verbetering van de kwaliteit van het leven met de mensen met deze vreselijke ziekte. En dat doe je via radio10.nl/doneer. Voor het goede doel, hè? Ga maar even kijken. En dan, ja, ze zijn al aardig opgewarmd. Twee kreunende dames, wat heerlijk. Baccara, Jesse.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Kijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zometeen Three Little Birds van Bob Marley en de Wailers. En een zangeres die de afgelopen tijd honderden mannen heeft opgelicht. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. Het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici. En maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. En dat is niet helemaal raar, zegt het CBS. Want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek. En dat was lang niet altijd positief. Er moet in ons land 1 duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend, bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. 1 vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om post op tijd door de brievenbus te gooien, en dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. En het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit namelijk veel te veel suiker in. Traditie weer. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met een bui en tussendoor ook een beetje zon. En het is koud, maximaal 12 graden.
2: 8 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en het AMC-ziekenhuis. Bergingswerkzaamheden zorgen daar voor de vertraging van 18 minuten. A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Vertraging een half uur. En de A59 Zonzeel-Os voor Hoijpolder. Een vertraging van 11 minuten.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Radio 10. Martijn Kolkman.
12: De grootste hits aller tijden.
2: Een hele goede morgen.
13: Disco. It ain't no country club either.

Goedemorgen Martijn, ik luister weer gezellig mee, schrijft Leon. En ook Jolanda heeft hem aanstaan, Radio 10. Met uit de speakers Bob Marley en de Wailers met Three Little Birds. En daarvoor zat Sheryl Crow met All I Wanna Do. En Sheryl heeft de afgelopen maanden honderden mannen opgelicht. Die mannen zijn namelijk groot fan van haar, werden online benaderd. Met iemand die zich voordeed als Sheryl Crow en probeerde op die manier geld af te troggelen. Ze zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat ze een meet and greet zouden krijgen als ze duizenden euro's zouden overmaken. En Sheryl zou de mannen ook heel erg aantrekkelijk vinden. Nou, de meet and greet die is nooit gekomen. De mannen zijn hun geld kwijt en Sheryl zegt: pas dus een beetje op met deze berichten, want dat is absoluut niet waar. Punt. Goedemorgen, 11 minuten over 10. Het is vandaag opnieuw een regenachtige lentedag. Dus ik zou zeggen, doe lekker je zwembroek aan. Dan wordt het toch een lentedag waar je toch een beetje van kan genieten. Met natuurlijk de grootste hit aller tijden. Zometeen Spendo Ballet voor je. Amy Stewart komt eraan, maar eerst Avril Lavigne.

En de vraag is, wie gaat het dit keer binnenslepen? Nou, we weten het over precies een maandje. Dat begint namelijk het WK voetbal. En gaat het Nederland lukken om te winnen? Volgens Joachim Clement wel. Dat is een Duitse econoom. En hij kan het weten. Hij voorspelde namelijk de vorige drie WK's ook al correct wie er zou winnen. Ja, als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je, zou Johan zeggen. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Dus ja, we gaan het merken inderdaad. En over wijsheden van Cruijff gesproken, deze zou passen bij dit liedje. Als je deze mist, dan moet je gewoon lopen. Let's train home. Dit is John Mayer op Radio.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
14: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32,995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6,000. Kijk op volvocars.nl.
22: Martijn Koopman.
23: Zometeen het kleine orkest met Over de Muur. Coldplay komt eraan met Viva La Vida. Maar eerst Good Times. Dit is Chic.

0: Ja, toch wel een van de mooiste Nederlandstalige nummers ooit gemaakt. Over de muur van het Klein Orkest. En daarvoor hoorde je Coldplay met Viva la Vida. Oftewel, leven het leven. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. Zij worden namelijk geconfronteerd met kanker in welke vorm dan ook. En dat hield Yvette niet tegen. Ze haalde zelf geld op voor het goede doel. En dat deed ze altijd vol positiviteit en energie. Tot het echt niet meer ging. En over die periode vertelde haar man het volgende. Hij heet Paul.
1: Ik weet nog heel goed dat de huisarts, de letterlijke woorden van de huisarts zei van ja, ik wou dat ik je gerust kon stellen, maar dat kan ik niet. Ja, toen hadden we meteen wel een soort van, nou, het zou wel eens ernstig kunnen zijn, het gevoel. En ja, dat bleek ook in de ziekenhuisonderzoeken die daarna volgden, dat het gewoon kwaadaardig was. Weet je, je bent nog hartstikke jong en je verwacht niet dat dat op die leeftijd op je pad komt.
2: Wat doe je dan om alles uit het leven te halen op dat moment, als je zo'n diagnose hebt gehoord?
1: Zoals Yvette het altijd zei, we gaan heel veel stipjes op de horizon zetten. Mm. Als we dan weer eens, als we in operatie gepland stond, zeg nou, weet je, dat is even een rottijd waar we met elkaar doorheen moeten. Maar we zetten een stipje op de horizon. En ook al is het een bezoekje in Efteling of een tripje met onze camper weg. We gaan een stipje op de horizon zetten om weer, ja, zeker ook voor de kids, hè, om gewoon weer, ja, leuke momenten in het vooruitzicht te hebben.
0: Yvette, een vrouw die vol in het leven stond, ook toen ze ziek werd. En er alles aan deed om alles uit het leven te halen. Haar man Paul heeft het stokje al van haar overgenomen en sloot zich aan bij Alpe d'Huez. En wij steunen die actie ook. En daarom willen we zoveel mogelijk geld ophalen. Samen met jou. En dat kun je doen via radio10.nl/doneer. Daar staan veiling items en daar kan je dus op bieden. En al dat geld gaat dus naar het goede doel. Dus radio10.nl/doneer om de Alpe d'Huez te steunen. In dit geval opgeven is geen optie. Heel toepasselijk. Keep on moving. Het cirkeltje is rond samen met Five.

0: Pointer Sisters op Radio 10 met Happiness. Een hele goedemorgen, collega Nicola Ruijs.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Je hebt je veilingjasje weer aangetrokken.
1: Ja.
0: Voor de
1: veiling!
0: Voor de Alpe d'Huez, radio10.nl/doneer. Wij bladeren elke dag even door de veiling-items heen.
1: Ja.
0: Onder andere een meet-and-greet met Gordon en Replay staat al op €170. Daar komt bij. Zelfs de VIP-avond bij Vandaag in Sight voor 4 personen, €451.
1: Dat is leuk.
0: Maar de meet-and-greet en tickets voor Steven Kazan is blijven hangen op €111. Daar kan wat bij. En vandaag de laatste dag dat je kan bieden op het Billboard langs de A20 bij Rotterdam voor 2 weken.
1: Hoeveel staat die?
0: €1501.
1: Is nog steeds geen geld,
0: hoor. Koop je. Daar kan je alles opzetten binnen de regels natuurlijk wat je wil. Radio10.nl/doneer. Als je voor deze veiling een bieding doet, gaat het geld dus naar het goede doel. Dus kijk er even goed naar.

0: En Nico, wat heb je zometeen voor de hele natie in petto om 11 uur?
1: Ja, als jij denkt dat de oorlog in het Midden-Oosten alleen gevolgen heeft voor auto's en warmte. Nee, ook chips om op te eten. Die hebben er last van.
0: Oh jeetje, hoe het zit hoor je zometeen. Maar eerst op Radio 10, de Golden Earring. Somewhere

0: nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Joort over een paar minuten. 4 nummer 1 hits achter elkaar en ook Simply Red komt eraan en Whitney Houston op Radio 10. Maar eerst het nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
17: Goedemorgen. Voor de Britse premier Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een historisch zware nederlaag. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van die Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. En er zit nu nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam aanmeert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-evenement. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef erover de commercial terug te trekken. Ja, en in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan olie en dus ook aan grondstoffen voor gekleurde inkt. Daarom worden de zakken dus niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden gekocht. Ook hier, dankjewel Trump. Het radioteam weer. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met een bui tussendoor en ook wat zon. En het is maximaal 12 graden.
16: Frits Meister met 2 vertragingen. Dit zijn ze. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens. Een vertraging daarvan 7 minuten. En hij staat er weer. Onze dagelijkse knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Een vertraging van 6 minuten.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
22: Hey, bedankt.
21: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

grootste hits aller tijden op Radio 10. Dit was Simply Red met Fairground. Wat is nou jouw grote droom? Wanneer ben je ultiem gelukkig? Goeie vraag, hè? Voor grote artiesten en popsterren is dat het geval als ze namelijk de absolute top bereiken in de hitlijsten, als het gelukt is om een nummer 1 hit te scoren. En elke dag zetten we 4 nummer 1 hits in het zonnetje in 4x1. En in navolging van elke dag 4x1 hoor je volgende week vanaf maandagmorgen 9 uur de nummer 1 hit top 500 op Radio 10 de hele week lang. En zo meteen de 4x1, 4 gefrustreerde brunettes. Maar eerst een Duitse band met een Engelse naam die een hit scoorde over Mexico en het vooral goed deed in Nederland. Kun je me nog volgen? Nee, laten we gewoon gaan luisteren naar een hit uit 1972. Nummer 1 hit voor de Les Humphrey Singers uit Hamburg over...

brunettes. Oftewel de Fornam Blondes. Ja, die frustratie was niet uit de lucht gegrepen. Halverwege de 20 waren ze toen ze dit liedje schreven. Een leeftijd waarop je verwacht dat je meedraait in de maatschappij. Iets wat de band ook heel graag wilde doen, maar als jonge twintiger kreeg je daar helemaal niet de kans voor. Volgens de band kon je alleen maar slecht betaalde rotbaantjes krijgen en was er geen huis te vinden. Ja, hoe moet je dan een plekje innemen in de wereld? Problemen waar de jeugd van tegenwoordig ook tegenaan loopt. En dat maakt het volgens de zangeres en schrijfster van het nummer Linda Perry ook zo goed. Ze zegt, ja, het is jammer genoeg een tijdloos nummer geworden. What's Up stond op nummer 1 en was vandaag de tweede in 4x1. Met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op jouw Radio 10. Dit is de Bee Gees, You Win Again uit 1970.

0: Belong Together een hit dankzij TikTok nummer 1 in 2024. En zometeen gaat het gebeuren. Na 12 uur is hier Robert Veller met... Alles mag op 10. En hij heeft een lege playlist en draait graag jouw favoriete liedjes. Dus wat wil je horen zometeen na 12 uur? Zie het als een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Dus wel gewoon bekende liedjes natuurlijk. Je kunt het doorgeven via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Martijn Koopman.
13: Onderweg naar de lunch op dinsdagmiddag met zometeen Earth, Wind & Fire. Kevin De Kroo komt eraan, maar eerst The Winner Takes It All. Dit is ABBA.

0: Ja, Jeroen zit in de lappenmand. Maar de deuren van de kantine moeten natuurlijk zometeen wel open. Alhoewel de honing en gemmerthee dus weg zijn, want die heeft Jeroen meegenomen. Zometeen na 12 uur, Robert!
1: Goedemorgen,
0: Robert. Zometeen alles mag op dinsdag. Je hebt een lege playlist, zoals elke dag ook bij Jeroen. Dus je hebt liedjes nodig om de boel een beetje aan te kleden zometeen, hè?
1: Ja, en het liefst leuke liedjes. Ik dacht, laten we dat eens proberen.
0: Leuke liedjes.
1: Leuke liedjes. God, leuke die liedjes. In de top 4000 staan, die je graag deelt met andere mensen. Ze zijn van harte welkom. Je kan ze even inspreken via de Radio 10-app, maar ook intikken. Ja. Mag allebei, we vinden alles leuk. Maar inspreken is misschien nog net iets persoonlijker. En om 12 uur, dan zijn we op zoek naar een nog leuker liedje. In ieder geval met een beetje meer pit, want we willen de middag even lekker beginnen. Beetje een rammertje, een bammerammer.
0: Zoals dit bijvoorbeeld. Dit zou een goede bammerammer kunnen zijn.
1: Ja, waar het niet dat jij hem nu draait, dus die doen we niet. Maar elke andere bammerammer, suggesties zijn welkom via de Radio 10-app.
0: En als je dan de bammerammer aanvraagt in de uitzending, dan maak je daar

0: gaat zometeen gebeuren. Na 12 uur, alles mag op dinsdag. En Robert is op zeker nog steeds op zoek naar gezellige liedjes om zometeen te draaien na 12 uur. Dus als je denkt, ik heb nog niet iets ingestuurd, dat kan nog, hè. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. Een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Zometeen in Alles Mag op dinsdag met Robert Veller. Je staat zo te kijken. Heb je er zin in?
1: Ja. Oké. Okay,

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: Goedemiddag. Een Nederlandstalig liefdesverhaal zometeen in de Bammerammer. Na het nieuws van 12 uur.
1: Nicola Ruijs, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De Britse premier Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens de kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er wel aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Poont. De man wordt verdacht van 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieterbaancentrum. Drankmerk Stels gaat hun reclamecampagne aanpassen naar kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade, en dus zal alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil wel duidelijker maken dat het hier om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij van afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor zijn Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. Draait het team weer, het is zonnig. Nee, het is zo'n 12 graden, daarbij valt af en toe een bui. Soms komt de zon wel door, vanavond en vannacht. En morgenochtend gaat het opnieuw regenen.
1: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister heeft 2 vertragingen. A7 Westerbroek Bremen tussen Oudeschans en de grens met Duitsland, 10 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en wederom de grens met Duitsland, 12 minuten vertraging.
20: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus,

0: Martijn, Inge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een lekkere dinsdag?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd een lekkere dag.
0: Oké, jij bent een vrolijk mens.
1: Ja.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Dan komt er denk ik zometeen ook een vrolijk liedje aan. Maar eerst wil ik even van jou weten.

0: Inge, wat heb jij erop vandaag?
1: Ik denk dat het 2 boterhammen met oude kaas worden.
0: Gewoon de basis.
1: Gewoon de basis.
0: Want kaas is de basis, zeggen ze altijd, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, ik wens jou een fijne lunch. En ik ga daar iets bij serveren muzikaal.
1: Ja.
0: Wat mag dat zijn?
1: Hier, van Bluff.
0: En waarom dat liedje?
1: Ze speelde ooit in 2004 in de Groenarthallen in Leiden. Ja. En ik had mijn nu man net leren kennen. Onze eerste stapavond ongeveer. En ze speelde dit liedje. En het heeft hij voor mij staan zingen. Met een net iets andere tekst. Waar ik sta, heeft hij jij gezongen. Hè? Hier ben jij veilig, hier ben jij sterk.
0: Oh, tijdens de allereerste date zong hij dat?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, en ik had een ontzettende rottijd achter de rug met een vechtscheiding. En
0: jij dacht, ik zoek wel een man waar ik veilig ben.
1: Deze kan je herkennen en we zijn nog steeds samen. En ondertussen zijn we 22 jaar verder.
0: Nou, wat goed, wat mooi. Van harte gefeliciteerd. Daar hoort een liedje bij. Ik ga met heel veel liefde voor je draaien.
1: Ja, en voor Hans alsjeblieft.
0: En voor Hans. En je krijgt ook nog een bammerammer broodrommel. Deel hem, zou ik zeggen.
1: Geweldig.
0: Oké, fijne dinsdag.
1: Dankjewel.
2: Radio 10, bammerammer.

0: voor Nathalie gedraaid. Want zij vroeg hem aan. Elton John en Kiki D. And don't go breaking my heart. Een hele goede middag. En welkom op dinsdag de 12e van mei alweer. Nou, ik weet niet hoe bij jou zit, maar dit nieuws komt bij mij wel even binnen. Het vertrouwen in de politiek is, wat denk je, Nicola?
1: Ik denk, als ik het zo bekijk, niet heel hoog.
0: Gedaald zelfs. Gedaald. Maar sinds ik 18 ben, denk ik, heb ik nooit in het nieuws gehoord dat het vertrouwen in de politiek is gestegen.
1: Nee, maar misschien staat het nu wel negatief of zo.
0: Bijna, zou je denken. Nou, het is nog net positief. 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici in het algemeen. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is als geheel net ietsje hoger. En vooral ouderen die raken het geloof in de politiek kwijt. En volgens het CBS komt dat doordat ouderen al veel hebben meegemaakt in de politiek.
1: Ja, de mensen die er wel vertrouwen in hebben zijn waarschijnlijk al die Kamerleden en gemeenteraadsleden.
0: Ja, die gaan heel hard op zichzelf inderdaad.
1: Daarom.
0: Bij de andere mensen is er een woord voor het weinige vertrouwen in de politiek. Dat heet volgens mij cynisme. Zeker bij ouderen.
1: Zo.
0: Dat bestaat, dat bestaat. En het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2030... dat vindt plaats in de Franse Alpen, wil gaan onderhandelen met Nederland. En het gaat dan over het Olympische schaatstoernooi.
1: Oh?
0: Ja, geen skiën hier in Nederland. Nee, maar ze willen het Olympisch schaatstoernooi in Tialf in Heerenveen gaan houden. Tot dusver was naast Heerenveen ook Turijn in beeld. Maar die gesprekken zijn op niks uitgedraaid. En daarmee lijkt Heerenveen nu op pole position te liggen om de 5 ringen naar Nederland te halen.
1: Dat is vet hoor.
0: We willen toch een beetje Olympische Spelen organiseren.
1: Ja, ik ben ooit een keer bij zo'n wedstrijd geweest op de Olympische Spelen. En het is een fantastisch sfeertje in zo'n stadion. Dus daar kunnen we met z'n allen naartoe dan.
0: Ja, leuk.
1: Leuk.
0: Snoep Dogg naar Nederland, hartstikke goed.
1: Ook dat? Ja, ja, natuurlijk.
0: En kijk ook eens op radio10.nl, want daar halen we zoveel mogelijk geld op voor Alp du 6. Geld dat gebruikt wordt voor onderzoek tegen kanker. En we doen daar onder andere een veiling van unieke items. Onder andere een privéfeest voor 50 personen met uitloop, hoorde ik ergens, naar 70 personen. Dus als je een groter bedrijf hebt, bied vooral mee. En Tino Martin, die staat daar op het podium.
1: Wow.
0: Er zijn tickets die worden geveild voor een backstage tour bij Doe Maar, de Nederpop musical. Of een culinaire tramrit door Amsterdam met trambestuurder Erik de Zwart.
1: Leuk.
0: En conducteur Jeroen Nieuwenhuizen. Dus neem vooral even een kijkje. Radio10.nl/doneren. Alles mag. Gebruik de Radio 10-app om even te laten weten wat jij graag wil horen. Alles mag. Jarno wil Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. Gaan we doen. En ik kwam deze tegen.
2: Hier Gerry en Barry uit Scheveningen.
1: Hey.
2: We willen graag het nummertje Red in the Kitchen van UB40.
1: Lekker.
2: Kunnen we een beetje meeswingen?
0: Tuurlijk.
2: Hoi.

0: Dat is een man naar mijn hart. Want die kwam met dit fijne liedje uit de Zero's op de proppen. En eerlijk is eerlijk, ik was hem een klein beetje vergeten. Dus dankjewel voor deze fijne herinnering. Ricky Martin, Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Vraag aan jou is, wat wil jij dan horen? Laat dat achter in de Radio 10-app, want jij bepaalt wat ik draai tot aan 1 uur. En ik kreeg deze van Gerrit, die wil een gitaartje, want wat wil je horen?
1: Bryan Adams, Summer of 69, een beetje rock'n'roll.
0: Rock'n'roll.
1: Groetjes Gerrit, hoi.
0: Groetjes terug Gerrit.

0: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Aldi.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers. Praxis.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Robert
2: Beller. Die hebben we hier.
11: Met Lauwens uit Susteren. Graag zou ik willen horen Rock the Boat van News Corporation. Dank je.

Radio 10, alles mag op dinsdag. Ik geloof dat ik deze dinsdag begon met de opmerking... kom maar door met je vrolijke liedjes. Mwah, dat lukt toch vrij aardig. Yolanda Be Cool hoorde je, We Know Speak Americano. Aangevraagd door Werner, dankjewel daarvoor. En daarvoor ook nog voor Laurens, The US Corporation en Rock the Boat. En jij hebt nog een minuutje of 20 om even te laten weten wat jij graag wil horen. Kan heel simpel, via de Radio 10-app staat die nog niet op je telefoon. Download hem even, is helemaal gratis. En dan kan je gewoon laten weten wat jij graag wil horen.

0: vanavond dan is het zover. Hè. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zonder Nederland. We ontbreken trouwens ook in de tweede halve finale komende donderdag, want we doen helemaal niet mee. En misschien daarom wilde Iris deze wel even horen, om de pijn te verzachten. Sandra Kim, lekker. J'aime, j'aime la vie. Sander, die heeft een taaie werkdag en die vraagt hem een beetje energie. Tim Deluxe, It Just Won't Do. Leuk, gaan we doen. En ik heb deze ook nog liggen.
1: Hoi, Nathalie hier. Ik zou graag het liedje van Bon Jovi willen horen, In These Arms. Gewoon omdat het een heerlijk nummer is. Dankjewel.
0: Gaan we doen.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
14: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
21: Zullen wij zo doen alsof het niet bewolkt is, alsof het niet koud is, en gewoon even Club Tropicana draaien? Ja! Gaan we doen na het nieuws van 1 uur. Nicolai Ruijs, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging dan vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreigingen daarbij een grote rol spelen. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanvallen van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen erbij om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. De Britse premier Starmer zegt dat hij niet opstart. Opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij de lokale verkiezingen. En DJ Chesto krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. Radioteam Weert, is een frisse dag vandaag, 12 graden, maar door de stevige wind voelt het nog kouder. Af en toe valt er een bui en zelfs de zon kan heel af en toe tevoorschijn komen. Vanavond, vannacht en morgenochtend, dan regent het opnieuw.
21: Dankjewel, Nicola. Dan het radioteam verkeer. Flitsmeister heeft 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Alle 3 op de A12, maar wel op verschillende plekken. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, 7 minuten. Lunette-Oude Rijn op de hoofdrijbaan, 43 minuten vertraging. En op diezelfde plek voor de Galenkopperbrug op de parallelbaan, 12 minuten vertraging.
0: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
24: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: hoop dat jij een fijne lunch hebt gehad. Zodat je nu weer opgeladen bent voor die tweede helft van de werkdag. Ik ga proberen om die tweede helft van de werkdag muzikaal te optimaliseren. In dit geval met de Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. En als je nog een momentje hebt, speel dan even mee. De Top 4000 is die fijne lijst die wij elk jaar in december uitzenden. En het hele jaar spelen wij dan
1: de Top 4000 quiz.
0: Misschien wel met jou. Dan krijg je 4 vragen over de lijst van afgelopen jaar. En bij elk goed gegeven antwoord win je een prijs. Meespelen betekent wel dat je de selectievraag goed moet beantwoorden via de Radio 10 app. En ja, de Top 4000 quiz winnen, daar word je blij van. Hè? Happy de peppy allemaal. En daarom de volgende selectievraag vandaag. Wie staat er in de lijst met het liedje Shiny Happy People? Die is te doen, denk ik. Wie staat er in de lijst met het liedje Shiny

0: Radio 10 met Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Wij gaan spelen. De Top 4000 quiz. En dat doen we met Richard. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent een geluksvogel, lees ik.
1: Ja, ik een beetje wel natuurlijk, hè.
0: Het is jou gelukt om een nieuw huis te kopen.
1: Yes.
0: Lekker, man. En je wilde zaterdag in, dus je bent een beetje aan het klussen.
1: Ja, een beetje veel.
0: Oh, een beetje veel. Moet je veel doen?
1: Nee, het is een nieuwbouwhuis, dus alles moesten we naar onze smaak maken. Okay. Dus vanaf nul.
0: Vanaf nul, oké. Maar je bent bijna klaar, begrijp ik, en zaterdag lekker erin.
1: Yes, dat
0: heel
1: is
0: goed. Fijn dat je even tijd hebt om met ons te gaan spelen de Top 4000 quiz. Laten we beginnen met de selectievraag. Wie staat er in de lijst met het liedje Shiny Happy People?
1: Nou, dat moet R.E.M. zijn.
0: Dat moet R.E.M. zeker zijn. Vraag 1. Dat betekent, jij bent in het spel. Je krijgt vanaf nu 4 vragen en elk goed gegeven antwoord levert je vanaf nu een prijs op.
1: Ja.
0: Het is vandaag de dag van de plantgezondheid. Ik neem aan dat jij daar ook wel even bij hebt stilgestaan, Richard. Hij bestaat echt. De dag van de plantgezondheid. Ook in de Top 4000 vinden we een plant, namelijk Robert Plant. Sommigen zeggen ook wel Robert Plant. Hij staat solo in de lijst met het liedje A Big Lock. Maar hij is ook de zanger van een niet onbekend bandje. Maar welke band is dat? Ik kan er meer keuze van maken. Als jij denkt, nou, help me maar een beetje.
1: Ja, help me maar een beetje.
0: Is het A, Pink Floyd, B, The Who of C, Led Zeppelin?
1: Ja, Led Zeppelin volgens mij.
0: Ja. Oh, wacht even. Oh, verkeerde knop. Het is helemaal goed. Het is helemaal goed. C, Led Zeppelin is helemaal juist. Dat is lekker. Nul gelijk van het scorebord.
2: Vraag 2.
0: Vandaag vieren wij de 45ste verjaardag van een Nederlandse rapper. Hij staat met 1 liedje in de lijst. Dat liedje is Ik Neem Je Mee. Wat is de naam van deze rapper?
1: Gerspardoel,
0: hoppakee. Had ik ook weer een meer keuze van willen maken, maar het was helemaal niet nodig. Wat goed, lekker man. We gaan als een speer.
2: Vraag 3.
0: Dat wil zeggen, jij gaat als een speer. En ik laat je nu even een introotje horen. Welk liedje uit de Top 4000 begint zo?
1: Bam, bam, bam, bam, badam. Ligt dat puntje van mijn tong.
0: Ja, dat is een bekend liedje.
1: You Can Call Me Al.
0: You Can Call Me Al. Dat is hem, heel goed. Paul Simon, dat is helemaal lekker, Paul, jongen. Simon. Jij kan nog gaan voor de volledige score. Dat zou toch lekker zijn?
2: Vraag 4.
0: We hebben nog 1 vraag voor je en die krijg jij van Nicola.
3: Ja, je zou het bijna vergeten omdat wij niet meedoen. Maar vandaag vindt de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. Ja, dan is het ook nog eens de 70ste editie. En die wordt bijzonder, want voor het eerst sinds 2002 doen we dus niet mee. Het hele gebeuren vindt plaats in Wenen. De tweede halve finale, die is komende donderdag en zaterdag. Dan krijgen we de grote finale. Die kan je wel gewoon zien bij de NOS, maar we doen dus niet mee.
0: Richard, vind je dat jammer dat we niet meedoen?
1: Nee.
0: Nee? Ik heb zaterdag in mijn uitzending ook een klein polletje gehouden. Ik kon bijna niemand vinden die het erg vindt dat we niet meedoen.
1: Nee, het laatste jaar is er een hele poppenkast. Dus,
0: En jij houdt niet van de poppenkast.
1: Nee.
0: Over poppenkast gesproken, daar gaat de vraag wel over natuurlijk. Welke inzending uit Nederland deed mee, of uiteindelijk toch net niet, met het liedje Europapa?
1: Wat doe ik nou?
0: Die met die pony.
1: Ja,
0: die schoudervullingen.
3: Blauwe pak.
1: Het ligt echt op het puntje van mijn tong.
0: Ja, 3.
3: 2.
0: 2. 1.
1: Ik kan er niet op komen.
0: Je komt er niet op, hè? Jammer. Joost Klein. En dan zegt hij,
1: Joost Klein.
0: Ja, dan zeg je, Nou ja, toch heel lekker gespeeld. 3 vragen goed beantwoord betekent 3 prijzen in de Top 4000 quiz. Namelijk de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet en ook nog de Bammerammer broodtrommel.
1: Yes, nou, dat vind ik mooi.
0: En veel plezier in je nieuwe huis natuurlijk, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay.
1: Hoi.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32,995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6,000. Kijk op volvocars.nl.

0: check, silver, ooh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Wie verdient de dinsdag een dikke 10? Laat het vast weten via de Radio 10-app, want we gaan ze zo meteen uitdelen. Eerst Madonna.

0: Radio 10 en Nicola. Ja. Ik kom er net achter dat jij een talent hebt waarvan ik geen weet had.
1: Nee.
0: Hoe heet dit beentje achterstevoren?
1: Ed Kid.
0: Wat heb jij toch veel talenten waar wij niks mee doen. Jij

0: Is er iemand bij jou in de buurt die een hele dikke 10 verdient omdat hij iets ontzettend positiefs, iets moois heeft gedaan? Laat het dan even weten. Je kan het intikken. Mag altijd. Wordt gewaardeerd. Maar inspreken is nog net wat persoonlijker. Dus doe dat vooral ook. En Nicola, jij hebt weer eventjes door het nieuws gestruind.
1: Ja.
0: Wie verdient er uit het nieuws een dikke 10?
1: Nou, ik ga mijn dikke 10 een beetje inleiden. Je weet tegenwoordig met festivals, die meerdaagse festivals, zoals Lowlands bijvoorbeeld, mega duur altijd, hè?
0: Ja.
1: Dat mensen met z'n tweeën gaan voor een lang weekend €700 kwijt zijn. Er is als een soort Gallisch dorpje, is er één festival in het Brabantse Deurne dat tegen de trend ingaat met normale prijzen. Ja, dat heet, heb ik van onze Luc geleerd, het Kols Festival. Dat staat voor Kom Ook Zuipen.
0: Ah.
1: En dat kan daar, want een biertje, een muntje, kost €1,99. Dus onder de €2. En dan denk je, nou, dan zal die winst wel gemaakt worden met de dure entreetickets. Nee, €25. Er komen 15.000 mensen op af. Waarom kan het zo goedkoop? Nou, omdat het op 300 vrijwilligers draait. En het heeft ook geen winstoogmerk. Er staan als lokale DJ's, coverbandjes en artiesten die graag nog wat exposure willen. Die staan er allemaal gratis op te treden. Het is ooit begonnen als klein feestje in 2012 in een weiland. En nu is dit...
0: Wat goed.
1: En de dikke 10 voor het Kols Kom Ook Zuipen Festival.
0: Laat mijn dochters het niet horen dat ze daar zo goedkoop kunnen zuipen. Zijn er
1: die
0: nog kaartjes?
1: Mag gewoon wel met me meerijden. Dat komt goed.
0: Jij gaat er. Heel goed. Dikke 10 voor het Kols Festival. Heb jij nou ook iemand die een dikke 10 verdient? Laat het weten. De Radio 10 app, hij staat wagenwijd open. Nogmaals, je mag het intikken, maar inspreken nog net iets persoonlijker. Dus laat van je horen, wie verdient die dikke 10 deze dinsdag?

0: dat is precies wat wij ook gaan doen om eventjes de tijd te nemen.
1: Ja.
0: Om de dikke tienen uit te delen. Zijn er mensen die er eentje hebben verdiend? Gelukkig wel. Eva die heeft geappt, die zegt ik geef een 10 aan oma Rieneke. Omdat ze de lekkerste appeltaart van de hele wereld bakt. Dat is een dikke 10 waard. En tegen oma Rieneke zou ik dan ook willen zeggen... Bergweg 70 Hilversum. Daar zit Radio 10. Daar zit Radio 10. Elin die stuurt een dikke 10 voor de buschauffeur van lijn 3 vanochtend. Niet helemaal duidelijk in welke plaats of welke stad het is geweest... maar hij wachtte netjes omdat hij zag dat ik nog aankwam sprinten. Dankjewel en groetjes van Elin. En Anouk van 8 die zegt ik geef een 10 aan mama... omdat zij de liefste is en altijd voor iedereen zorgt. Oh, dat is toch heel erg lief. Dan zijn er ook nog wat dingen ingesproken, onder andere door Anna...
2: Een dikke 10. Nou, wie verdient een dikke 10? Dat is Caroline Scholten uit Zwartemeer. Een hoop meegemaakt. En ze doet zo verschrikkelijk veel voor haar zoontje. En samen met de man hebben ze een heel mooi gezin. En zij geeft... Ja, ik geef haar gewoon een dikke 10. En dan mag iedereen weten.
0: Nou, dat is mooi. En Mike, die heeft ook nog wat ingesproken.
3: Ik zou graag een dikke vette 10 aan mijn collega op de Westhof... Jordi Klompvoet willen geven. Jordi, wat zijn wij vandaag lekker bezig. En ik had nooit verwacht dat ik dit ooit tegen jou zou zeggen.
0: Want?
3: Maar we zijn echt goed bezig vandaag. Een sterrenduo.
0: Oh.
3: Later!
0: Dynamisch duo Mike en Jordi Klompvoet. Als ik namen voor typetjes zou moeten bedenken... dan zou ik ze denk ik deze naam hebben gegeven. Nicola, wij gaan eventjes in de houding.
1: Ja, gaan we.
0: En dan gaan we ze officieel uitdelen. De dikke tiener.

Dank allen voor het inzenden. En heb je nog iemand in je omgeving die ook een dikke 10 verdient? Bewaar het even tot morgen, dan doen we het gewoon weer. Zometeen na tweeën veel plezier met The One, The Only Edwin Diergaarde. Dit is Yes.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis. Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Heb je achter de kiezer, dan gaan we nu je oren maar weer eens verwennen. En dat gaat zeker lukken zo dadelijk met Michael Jackson en Amy Winehouse na het nieuws. met Nicola Ruis.
3: Goedemiddag. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en het tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. En die opvang die blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen ging het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent overigens niet dat dit ook meteen gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Voor de duidelijkheid, dat is dus geen Formule 1. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland ook niet in een Red Bull, maar in een Mercedes die wel Red Bull stickers heeft. En zo'n race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. Traditie weer, het is een frisse dag vandaag, 12 graden... maar door de stevige wind voelt het nog iets kouder. Af en toe valt er een bui, maar ook de zon kan er heel af en toe tussendoor komen. En vanavond, vannacht en morgenochtend, dan gaat het gewoon weer regenen.
21: Hartelijk dank.
3: Yo.
21: Gaan we naar de files, 6 in totaal. En de langste staat op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken aan ongeluk 41 minuten. Dan nog twee die wat minder lang zijn, maar nog behoorlijk. A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. Daar heb je 8 minuten vertraging. En op de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Voor de Duitse grens 14 minuten.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
18: Tango?
6: Huh?
18: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
22: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
23: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
24: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

deze eeuw. In 2006 kwam er nog een remix uit van Thunder in My Heart. En onverwacht werd het opnieuw een gigantisch hit. Bijna 30 jaar na die eerste keer in 1977. En die versie hoorde je dan net voorbij komen. Sinds 2000.

Ik ga even het jeugdjournaal van de NOS feliciteren. Het jeugdjournaal heeft namelijk de ere zilveren Nipkoff-schijf gewonnen. Gisteravond is dat bekendgemaakt. Volgens de jury weet het programma met de juiste toon al 45 jaar jonge en oudere kijkers te bereiken. En dat is knap. Meestal lukt dat alleen met een pannenkoekrestaurant en André Rieu.

houden. Het is er klein, druk en levendig. Klinkt denk ik wel herkenbaar voor de meeste mensen. Alles is prima, zolang het maar gezellig is, toch? En hopelijk kunnen we met de grootste hits aller tijden van Radio 10 wat bijdragen aan de sfeer.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers. Praxis.
11: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart? Met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Edwin Diergaarden.
2: Het is eigenlijk te koud voor de tijd van het jaar. Dus halen we zo warme herinneringen op aan de top 4000 van afgelopen december. Na

2025. Elk najaar hoor je van eind november tot aan kerstavond de grootste hitlijst aller tijden bij Radio 10. Met 4000 hits die zijn uitgekozen door jou. En alle andere luisteraars natuurlijk. Die tijd van het jaar waarop je terugkijkt, maar ook altijd druk bent met de vraag: met wie ga ik dit jaar de champagne laten knallen? Over een maand of 7 is het alweer zover. Ja, zo snel gaat het. Kon de tijd maar even stilstaan, hè? Zoals bij Bad English bijvoorbeeld. Even bufferen als bij een slechte internetverbinding. Je hoort

Mabel, Radio 10. En dit najaar zal ze voor het eerst op het witte doek te zien zijn. In de bioscoop als actrice in de film Cry to Heaven. Dat is niet Rolling in the Deep. Dat is Sprong in het diepe. En dit is King.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Zo, we stropen de mouwen nog een keer op voor de laatste uren van deze werkdag. Toto en Gool and the Gang gaan je erbij helpen. Zo dadelijk na het nieuws van 3 uur. Wat krijg je van Martijn Nijhuis?
6: Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in het onderwijssysteem Canvas. Universiteiten zetten het systeem weer aan omdat het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is hij vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Lichaam lag in een woning. Politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg bij Den Haag was bijna 2 maanden geleden een flatbrand. En nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en verschillende verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners in Voorburg konden toen geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon afgehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd, tot met 2028. Bij Barcelona zijn ze erg blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Het radioteam weer. Zon en buien wisselen elkaar af. Er staat een stevige noordwestenwind. Het is 1 graad of 12. Morgen felle buien, veel regen, kans op hagel en onweer. En niet warmer dan 11 graden.
5: Oh. Gadverdamme.
6: Ja. Hemelvaartsdag. Ja, nee, dat wordt ook niks.
5: Nee, hè? Dat begreep ik, ja. We doen het er voorlopig maar weer even mee. Net als met de 6 files die op dit moment op de Nederlandse wegen staat. De langste staat op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. Die is 33 minuten lang. Verder ook op de A9 Diemen-Alkmaar voor Schiphol-Oost. Na een ongeluk 24 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Overschie door een pechgeval 10 minuten vertraging.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Radio 10. Goeie tip van Toto. Als je deze lente je grote liefde hoopt te vinden en er gebeurt nog maar steeds niets. Hou vol, hè. Hold the line. Love is it always on time. Het komt echt wel als de tijd er rijp voor is. En over tijd gesproken, het is 3:15. Doe je mee? Sprintje trekken richting de finish van deze werkdag.

0: inzichten en acties. En voor die veiling kun je gaan naar radioteam.nl/doneer.
1: Alduzes veiling.
0: Daar zie je wat er allemaal wordt aangeboden. En natuurlijk kun je daarop bieden. Eén veiling-item wil ik er even uitlichten. Dat is een item dat is aangeboden door onze grote goochelgrootheid Steven Kazan. Hij nodigt jou uit om met z'n vieren een van zijn shows bij te komen wonen. En het wordt nog veel mooier eigenlijk, want er zit ook een meet-and-greet bij met Steven Kazan en een backstage-tour. Als je dan heel goed kijkt, kun je misschien zien hoe die goocheltrucs in zijn werk gaan. Moet je wel heel goed kijken, denk ik, hoor. Dus heb je altijd alle ins en outs van Steven Kazan willen meemaken, bied dan op dit unieke veiling-item op radioteam.nl/doneer. En dan vind je natuurlijk nog veel meer zaken waar je op kunt bieden. Zoals een billboard langs de weg met jouw boodschap. Eventueel een afbeelding erbij. Een tramrit door de hoofdstad van Nederland met Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen. Of een schaatskliniek van Barbara Delor. Zeg het door, radioteam.nl/doneer.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Aldi. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1+1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
21: Edwin Diergaarden.
22: Het doorbraakverhaal van een oude ziel hoor je zo. En Take That naar Level 45.
3: 22. Dit is Lessons in Love.

doorbraak. Het is een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Een meisje uit een klein Engels dorpje zingt alsof ze rechtstreeks uit een rokerige club in Memphis komt wandelen. Alleen, ze is pas 15. Terwijl klasgenoten bezig zijn met wiskunde en brommers, luistert zij eindeloos naar platen van Aretha Franklin en Dusty Springfield. Platenbazen snappen er eerst maar weinig van. Een tiener met een stem van een doorleefde soulveteraan? Maar dan komt er een auditie. Ze zingt één noot en de kamer verandert in een doodstille kerk. Haar debuutalbum slaat in als een onverwachte storm. Amerika valt voor dat Britse meisje met die gigantische stem. Ineens staat ze ook op grote podia tussen legendes die twee keer zo oud zijn als zij. Alleen succes heeft haast. Interviews, tours, camera's. En ondertussen probeert

ze ook nog gewoon tiener te zijn. En dat botst soms. Maar dan komt die ene single. Alsof een Motown-plaat in een blender met Britse bravoure wordt gegooid. Radiozenders draaien het grijs en ineens kent iedereen haar naam. Dat meisje op die blote voeten. Dat is Joss Stone.

0: Als gebruikt zijn bij een huwelijksaanzoek of dat er iemand gaat trouwen,
1: dat ze dit liedje afspelen.
0: Dat ze dit liedje gaan afspelen. Ja. Say you will, say you won't. Dat zou een beetje raar zijn, denk ik.
1: Ja, een beetje agressief.
0: Misschien is het wel eens gebruikt. Goedemiddag, Edwin.
1: Hey Gijs, zometeen Gijs om 3:50.
0: Zeker.
1: Nou, vertel maar.
0: Ja, nou, wij hebben een bommetje volle show. Ja, precies. We gaan weer een filing item gaan we bekendmaken. Die staat volgens mij al op de site, maar dat is echt een geweldig item. Dus dat gaan wij doen. We hebben ook... Nederland doet toch een beetje mee met het Songfestival.
1: Oh.
0: De inzending van Malta is namelijk geschreven en gecomponeerd door een Nederlander.
1: Oh, ja.
0: En die gaan wij straks eventjes bellen. En we hebben ook Erik Dijkstra straks aan de telefoon. Het sportgeweten van Nederland. Hij heeft een boek geschreven en dat heet Druk.
1: Druk?
0: Ja. Ja, dus hij heeft het ook heel druk met al die interviews die hij moet doen. Maar de druk die sporters ervaren. Daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. En misschien is dat wel een beetje te vergelijken met de druk die jij ervaart in je werk. Misschien kun je er nog wat van opsteken. Ik ben heel benieuwd daarnaar.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Verder natuurlijk heel veel goede muziek. De top 2000 in 40 seconden wordt gespeeld.
0: Ja, en als we nog tijd over hebben, draaien we nog meer goede muziek.
1: Als dat zou kunnen, heel graag.
0: Ja, toch?
1: Zometeen onderweg naar huis. Misschien wel in de file. Veel plezier met Gijs op 10. Bij Radio 10.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
8: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Daar heb je Huub, van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
16: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
19: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
20: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Ik wil als dino!
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Ja, goedemiddag. Het is 4:00. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Gijs. Mensen tussen de 25 en 45 jaar melden zich steeds vaker ziek. Ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbodiensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Zorgminister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud ziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. De kans dat ze ook ziek worden is wel heel klein, zegt de minister.
1: Maar omdat we weten dat we hier met een serieus virus te maken hebben, heeft het Radboud UMC gezegd, wij nemen hier het zekere voor het onzekere.
0: Ja, ze gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van een verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. Ja, de man die daar dus voor verdacht werd, die had al gedeeltelijk bekend, maar dat trekt hij nu weer in. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. En de meeste jongeren in Enschede houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. Daarom begint daarover morgen een rechtszaak.
2: Maar discriminerend ook?
0: Ja, als het gaat om fietsen. Want bijvoorbeeld, als je een fatbike hebt met dunne banden, zegt hij, ja, dan mag dat toch ook? Want jullie kijken naar de dikte van de banden.
2: Maar ik zal er wel geen verstand van hebben, maar die fatbikes, daar kun je op een knopje drukken en dan hoef je niet te trappen en dan gaat dat ding gewoon rijden. Als je dat er nou uithaalt, dan ben je toch klaar?
0: Het is
2: dan
0: niet is elke fatbike, maar ik word ook wel eens door mensen van 70 ingehaald met een fiets waarvan ik denk, ik weet niet of hier nog wel wat moeten zitten, hoor.
2: Zo'n speedpedelec. Die rijdt ook wel hard, ja.
0: Maar goed. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht meer regen. Misschien met wat onweer. Morgen echt felle buien, veel regen, kans op hagel, onweer en 11 graden.
2: Echt crimineel, hoor, die bejaarden. Dat is
0: nou weer gezegd. Ja.
2: Ik wil net zeggen, dan word je daar weer voor aangeklaagd. Straks word je omvergereden door een bejaarde van Venmaak. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nou, goed druk. Er staat al 200 kilometer file op dit moment. Zo. Ja, op de A1 vanuit Apeldoorn bijvoorbeeld heb je tussen Stroe en Hoevelaak een 30 minuten file. Op de A9 sta je tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer 3 kwartier stil door een ongeluk. En op de A20 heb je tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie een kwartier vertraging door een spoedreparatie.
2: Ja, ik kan wel heel verbaasd reageren, maar het is dinsdag. Meestal is het dan wat drukker. Nou, heel veel sterkte. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven gewoon ook deze dinsdag lekker bij je met Radar Love van de Golden Earring. It's a Love Thing heb ik voor je uitgezocht van The Whispers, Alexis, Jordan, Happiness. En ik heb ook cabaret voor je van Daniel Arends. Allemaal binnen een paar minuten.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
26: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
30: Voor de makers. Praxis.
31: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
32: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
31: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
33: Radio 10.
34: Gijs Staverman.
33: Gijs op 10.
34: De grootste hits aller tijden.
2: Hoi,
3: Hoi guys, Siem van den Ploeg hier. En ik wens je alle luisteraars een hele mooie meeting.
25: Oké, nou, dank Siep. Ja, dat betekent dankjewel in het Fries. Niet dat je nu naar de benzinepomp toe rijdt. Want lijkt me niet zo verstandig. Dank wel.

Of ik ben niet op de bank gesprongen zoals Tom Cruise dat ooit deed bij Oprah Winfrey. Maar ik vond het zo'n lekker nummer. En ik draai me af en toe nog als ik een discoavondje presenteer. Oeh. Ja, Alexis Jordan en Happiness en Phil Collins en Philip Bailey. En Easy Lover uit 1985, die hoorde je daarvoor. Wees welkom, het is de middagshow hier op Radio 10. Het is 14 minuten inmiddels alweer over 4. Dit is...

0: het werk nog heel even naar de sportschool. Was dit te duidelijk of niet?
1: Ja, dat was heel duidelijk.
0: Ik wilde dus vanochtend naar de sportschool.
1: Weer niet gelukt, hè?
0: Nee, het is niet gelukt. Je had geen zin. Ja. De grote hype onder sporters op dit moment is proteïne. Overal moet extra eiwit in zitten, want het is goed voor de spieropbouw. Het hele land is in de ban van de proteïne. En de kwark en de skier zijn niet aan te slepen. Ik zag trouwens van de week een snikker liggen met extra proteïne. Zo,
2: best lekker eigenlijk.
0: Ja, heel lekker. En dan denk je dus dat het gezond is, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Producenten die draaien op volle capaciteit, maar kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. Dus schappen zijn steeds vaker leeg. Zelfs Daniel Arends doet mee met deze hype. Hij is sinds een tijdje ook in de gym te vinden.
3: Ik was op de sportschool. En ik kreeg toen een instructrice. Maar ik kreeg een instructrice. Ze zou mij de apparaat uitleggen. Maar toen kreeg ik gewoon een instructrice met een dikke reet. En het maakt mij echt niet uit hoe mensen eruit zien. Maar ik dacht wel, kom op zeg. Ik betaal hier toch gewoon geld voor. Ja, toch, dat kan toch niet. Het zou hetzelfde zijn als dat je naar een logopedist gaat. Je belt aan. Hij doet open. Het eerste wat hij zegt is, hey, super dat je er bent. Joh. Kom binnen, man.
4: Staverman.
5: De meeste muziek
4: in de middag.

0: van The Whispers. En dit is Love. En ik weet eigenlijk nooit zo goed een antwoord daarop te geven. Ik denk dat disco überhaupt gewoon een geweldige muzieksoort is die in allerlei verschillende decennia wordt uitgebracht. En wij draaien het gewoon in staat voor ons disco. Dat vinden wij geen enkel probleem. The Whispers, The Whispers. En it's a love thing. Weet vervelend als ik zo...
1: Ik vind dat heel naar, Gijs. Ja, dat weet jij best.
0: Heel vervelend als ik altijd zo mijn handen over het. De Golden Earring en Ray Love, die zat daarvoor. Het is net alsof ik met mijn nagels over een schoolbord heen ga. Dan vind je het zo erg.
1: Ja, nog liever dat dan fluister, bah.
0: Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou Gijs, experts hebben DNA gevonden van een tweede man op het lichaam van een verkrachtingsslachtoffer. En iedereen die wel eens op een wielrenfiets zit, die moet echt blijven luisteren. En alle andere mensen ook natuurlijk.
0: Ja.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veo. Levenzonderbril.nl.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Goedemiddag, vanavond en vannacht meer regen, misschien een beetje onweer. Morgen felle buien met veel regen, kans op hagel en onweer. Het wordt dan zo'n 11 graden. Dat duurt een paar dagen, volgende week dan wordt het een stuk beter. Dan komt de lente echt weer terug. Ja.

0: je middag? Nou, bijvoorbeeld op de A4. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom. Op de A9 heb je tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer ook een uur vertraging door een ongeluk. En op de A325 sta je tussen het Gelderdam en Knoopend Velperbroek ook weer 3 kwartier vast.
1: Nou, dat is super vervelend. Maar het voordeel is, die file die wordt een stuk draaglijker, want wij zijn op de radio.
2: Oh.
1: Ja. dat vind ik dan zelf. Nou, misschien kun je het voor jezelf wat draaglijker maken met de top 4000 in 40 seconden. Gaan we straks spelen. Maar eerst, omdat het 1 minuut over 4:30 is. Nieuws met Martijn Nijhuis. Nou, daar word je altijd draaglijk van. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op het lichaam van een verkrachtingsslachtoffertje in Rotterdam is DNA van een tweede man gevonden. Dat meldt regiozender Rijnmond. De verkrachting was vorig jaar in een park. Een andere verdachte zit daarvoor vast. Ja, die heeft zijn verklaring nu ingetrokken. In Zaandam is een man van 80 om het leven gekomen bij een botsing met een touringcar. De buschauffeur is opgepakt. Die zou met zijn gevaarlijke rijgedrag dat ongeluk met de fietser hebben veroorzaakt. En premier Jetten is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij tijdens het zwemmen ergens door was geprikt.
1: Oh.
2: Ja, het is een gek verhaal. Een paar van zijn afspraken...
1: Door een beest of door iets anders?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
2: Misschien door een tak of zo. Ja, hij is op Bonaire en Aruba, die afspraken zijn geschrapt of verschoven.
1: Oh, maar dan is het dus blijkbaar wel ernstig.
2: Denk het wel, maar het gaat blijkbaar goed, want de afspraken gaan wel deels door.
1: Oké, nou dat is in ieder geval heel fijn.
2: En Gijs, ik moet het even met jou hebben over wielrennen.
1: Oh, wielrennen, dat vind ik leuk.
2: Ja, er is net een unieke veiling-item online gezet op radio10.nl/doneer voor Alduzes natuurlijk. Zeker. Een racefiets.
1: Mm-hmm.
2: Nou, jij en ik zijn inmiddels op een leeftijd, laten we eerlijk zijn, dat je misschien in het weekend op een racefiets zou kunnen gaan zitten.
1: Volgens mij heb jij nooit echt de leeftijd gehad om op een racefiets te zitten.
2: Is dat strak acrobatenpakje? Ik zie het wel helemaal voor me bij jou.
1: Nee.
2: Wat is nou, er is onderzoek naar gedaan, het moment waarop de meeste mannen besluiten om op zo'n fiets te stappen?
1: Oh, dat weet ik. Dat is rondje 38ste.
2: Dat is niet goed. Het is altijd het moment als de kinderen het huis uit zijn.
1: Nou ja, dat is vaak op je 38ste.
2: Ja, dat is waar. Jij hebt nog even in elk geval.
1: Ja, dat was wat later.
2: Ook uitgezocht, wanneer noemen veel mannen zichzelf ineens wielrenner? Wanneer vinden ze zichzelf ineens een professional?
1: Zodra de kinderen het huis uit zijn, of niet?
2: Dat is niet goed. Op het moment dat een man klikpedalen heeft gekocht.
1: Oh ja, daar heb ik een hele slechte ervaring mee.
2: Ja, ik ook. Ja. Het is wel een dure hobby. Wat denk jij dat een gemiddelde wielrenfiets kost?
1: €1.893.
2: Dat is niet goed. Nou, we kunnen het even checken bij Niels Kloen van Baas Cycling.
1: Oh.
2: Die is nu aan de telefoon en die heeft zo'n baasfiets beschikbaar gesteld voor de veiling. Niels, wat is die fiets waard?
3: Nou, de fiets die we in de veiling gaan doen, die is meer dan €8.000 waard.
1: Wow.
3: Dus dat is wel ietsje hoger. Jazeker.
1: Maar is deze fiets opgebouwd van bladgoud? Of hoe werkt dat?
3: Nou, dat zou wel kunnen. Wij maken alleen maar volledig custom racefietsen. We willen een racefiets maken voor iemand waarvan die denkt, wauw, die doe ik nooit meer weg. Dus als jij bladgoud op je fiets wilt, dan kan dat.
1: Maar wacht eventjes voor mijn beleving. Ik ga dus bieden op deze fiets en dan kan ik eventueel nog aanpassingen ook doen.
3: Ja, je kan hem volledig samenstellen, zeg maar. Mm-hmm. Alleen we hadden zoiets van, als wij iets in de veiling gaan zetten, dan moet het wel top of the bill zijn.
1: Ja,
3: dan moet je wel echt een mega, mega vette fiets hebben.
2: Dus ook iets voor een man met een lange rug?
3: We krijgen iedereen goed op de fiets. Dus ook een man met een lange rug. Ook een man met een klein buikje. Iedereen kan erop.
1: Nou, meteen.
2: Heel fijn. Zeg, Niels, wat was voor jullie nou de reden om mee te doen met deze veiling?
3: Nou, hij heeft eigenlijk meerdere redenen. De eerste, nou, ik denk dat iedereen in zijn omgeving helaas te maken krijgt met deze vreselijke ziekte. Wij zijn echt niet de grote corporate die normaal gesproken met geld smijten. Maar dit raakt iedereen persoonlijk. Dat sluit wel heel mooi aan, vind ik, bij deze actie en bij Alduzes. Want iedereen die naar boven gaat rijden, die heeft zijn eigen verhaal. Nou, dat sterkt mij alleen maar dat ik denk, dan moeten we een mooi bedrag bij elkaar krijgen om het goede doel te supporten.
1: Niels Kloen van Baas Cycling. Ik vind het geweldig dat jullie die fiets hebben beschikbaar gesteld. Ruim €8.000 is die waard. Je kunt bieden via radio10.nl/doneer. En de opbrengst gaat volledig naar Alduzes. Dat steunen wij. Met in het bijzonder natuurlijk Team Divet. Het heeft allemaal te maken met het onderzoek naar kanker. Dus dankjewel, Niels.
3: Graag gedaan.
1: Nou, zal ik het zeggen of zal jij het zeggen, Martijn?
2: Zeg jij het maar.
1: Niels, je bent echt een baas.
3: Dankjewel, jongens. Jullie ook.
1: Nou,

Nederland op het Songfestival. Want Avro Tros boycott deze editie vanwege de deelname van Israël. Malta stuurt daarentegen wel een nummer naar het Liedjesfestijn. En wat voor een nummer. Zij hopen echt op 12 points met Bella.

0: wat een nummer, hè? Ja, het is echt een meeslepende ballad. Nederland doet toch een beetje mee aan het Songfestival van dit jaar. Door deze ballad.
1: Daar wil ik alles over weten.

0: Want hij schreef misschien wel het mooiste nummer van dit jaar. Bella, waar je net een stukje van hoorde. Dames en heren, mag ik het horen voor Joep van den Berg. Hallo Joep.
1: Hallo, sorry, ik wist dat ik moest gekomen. Sorry, ik was aan het genieten van je inleiding.
0: Oh nee, ik denk je bent helemaal flauw gevallen van die inleiding.
1: Nee, ja, ook wel een beetje, maar okay. Dat ben je uit.
0: Joep van den Boom, we doen dan toch mee hè, met Nederland een beetje, met het Songfestival.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, is het gezellig in het Eurovisies dorp zonder de Nederlanders?
1: Ja, het is echt superleuk. En ik moet zeggen dat ik zeker gisteren echt wel een tiental Nederlanders heb ontmoet hier.
0: Oh.
1: Achter de schermen. Dus ze zijn toch best wel vertegenwoordigd hier.
0: En die mensen wisten niet dat wij niet meededen dit jaar?
1: Nee, die kwamen hier, die dachten van,
0: die hebben online het niet gevolgd.
1: Nee, dat zijn allemaal fans en ook wel reporters en zo. Dus er is zeker wel... Ik ben hier al sinds 4 mei en ik heb heel veel in de Maltese delegatie. Dus het is heel weinig Nederlands in zo'n land.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ik hier was gisteren, heel veel Nederlands gesproken met mensen.
0: Ja, jij doet niet mee voor Nederland, maar dus voor Malta. Hoe groot is jouw liefde voor het land?
1: Nou, de grap is dat ik het land heel kort ken, maar dat ik wel echt inderdaad heel verliefd voor ben, heel snel.
0: Right.
1: En dat was eigenlijk al wel op het eerste gezicht.
0: Je weet wel waar het ligt ongeveer?
1: Ja. Right. Nee, toen ik de eerste heen ging niet, maar uiteindelijk wel. Jawel.
0: Jij weet het wel, oké. Okay. Jij zingt het niet zelf, het nummer, want je hebt het nummer gecomponeerd, geschreven?
1: Ja, een liedje geschreven en gecomponeerd.
0: Oké, okay. En het wordt gezongen door Aiden Kassar.
1: Mm-hmm.
0: Aiden Kassar. Daar wordt het door gezongen. Het is een beetje de allergrootste artiest die Malta rijk is, toch?
1: Ja. Hij is echt een van de meest hardwerkende überhaupt met wie ik ook werk. Het is echt heel inspirerend. En heel erg leuk om dit bij hem te mogen doen. Want hij gaat er echt helemaal vol voor. Super.
0: Ja, we hebben het nummer gehoord. Nou, ik vind het een beetje James Bond-vibe. Een beetje Casa de la Papel-vibe.
1: Ja, vet.
0: Ja, toch?
1: Vet.
0: Ja, zo voelt het.
1: Dat is ook wel een van onze referenties in ons hoofd geweest. Zeker ook wat je zegt met Casa de Papel. Ik moet zeggen dat Italië heeft een hele grote inspiratie gespeeld. Ook de oude Italiaanse maffiafilms met die muziek daaronder.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk... Malta ligt, voor de mensen die het niet weten, Malta ligt net onder Italië.
0: Klopt.
1: Een eilandje van een stuk steen van 24 kilometer. Echt meer is het niet. Super, super klein.
0: Ja.
1: Maar,
0: heel dicht bevolkt,
1: heel veel
0: mensen, maar dat heeft er zijn.
1: Heel dicht bevolkt.
0: Ja.
1: Het heeft een eigen taal, het heeft hele warme, hele lieve mensen. En ik ben er sinds vorig jaar mei voor het eerst heen gegaan. En sindsdien ben ik er denk ik onderhand al bijna 10 keer geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb wel een leuke relatie met Malta.
0: Ja.
1: En ook zeker met Aiden, dat is wel een vriend voor Malta.
0: Je mag er nu meedoen voor Malta. Je bent ook echt verliefd geworden op Malta. Maar vind je het dan niet een beetje jammer en stom dat Nederland zelf niet meedoet? Nederland moet er toch gewoon bij zijn?
1: Ja, we missen ze.
0: Ja.
1: Dat kunnen we zeker zeggen. Dat hoor ik ook van heel veel andere delegaties en medialeiders dat ze zeggen. We missen toch een beetje de Nederlanders.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja.
0: Oké. Okay. Nou, laten we het nog één keer over Malta hebben. Hoeveel punten ga je halen? Want jullie staan, jullie staan op, in de top 10 bij de boekmakers, hè? Op dit moment.
1: Ja, waanzinnig leuk.
0: Ja.
1: Waanzinnig
0: leuk. Wat gaat het worden? Top 3, top 5, top 10?
1: Ja, een top 10 plek zou natuurlijk waanzinnig tof zijn. Dat zou natuurlijk voor zo'n klein landje als Malta een hele prestatie zijn. En ook voor Aiden die er zo hard voor werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus laten we daarvoor gaan.
0: Oké. Okay. En dan mag Cornel het Maasje bellen om het Nederlandse nummer voor het Songfestival van volgend jaar voor Nederland te schrijven?
1: Dan kunnen we het daarover hebben. Nee, dat zou leuk zijn. Dat zou super cool zijn.
0: Laten we in ieder geval kijken hoe dit gaat. Malta staat donderdag in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Laten we met z'n allen duimen dat je dan doorgaat. Gaat Nederland toch een beetje door?
1: Ja, zeker weten. Dankjewel.
0: Joep van den Boom, toi toi toi hè daar.
1: Dankjewel, gaan we doen. Doei doei.

0: dan denk ik van, nou, weet je...
1: Ah, ik heb een succesvol radioprogramma, ik ga geen plaatjes meer draaien. Natuurlijk wel.
0: Nee, ja, maar dan ga je gewoon genieten van je succes. En dan ga je gewoon... ik weet niet hoeveel het oplevert als je een miljard streams hebt. Maar anyway, Olivia Dien stond afgelopen zaterdag in de Ziggo. 14 juni komt ze terug. Dan staat ze nog een keertje in de Ziggo. Dus heb je het gemist, je hebt nog een kans.
2: Alp du 6, Radio 10.
0: Ja, we hebben het veelvuldig over de Alp du 6. Dat is hier op Radio 10 natuurlijk, want wij steunen dat van harte. Wij zijn ook met z'n allen op de berg. Als deze week, de eerste week van juni. Nou, even goed zeggen, als het dan verreden wordt. Je kan lopend de berg op, je kan ook fietsen de berg op. Je kan op wat voor manier ook, als je maar in ieder geval zoveel mogelijk geld ophaalt. Dat is het belangrijkste. En dat willen wij natuurlijk ook, zoveel mogelijk geld inzamelen voor die actie. We steunen daarbij graag één team ietsje extra. Dat is Team Divet. En dat is een groep vrienden en familie die meedoet als eerbetoon aan hun Yvette. 44 jaar, de moeder van Twan en Anouk, overleed vorig jaar aan de gevolgen van endeldarmkanker. En Fraukje de Bot, die ging langs bij Paul. Dat is de man van Yvette. Hij vertelde meer over de periode waarin Yvette ziek was.
3: Ik weet nog heel goed dat de huisarts, de letterlijke woorden van de huisarts zei van, ja, ik wou dat je gerust kon stellen, maar dat kan ik niet. Ja, toen hadden we meteen wel een soort van, nou, het zou wel eens ernstig kunnen zijn, het gevoel. En ja, dat bleek ook in de ziekenhuisonderzoeken die daarna volgden, dat het gewoon kwaadaardig was. Weet je, je bent nog hartstikke jong en je verwacht niet dat op die leeftijd op je pad komt.
4: Wat doe je dan om alles uit het leven te halen op dat moment, als je zo'n diagnose hebt gehoord?
3: Zoals Yvette het altijd zei, we gaan heel veel stipjes op de horizon zetten. Mm. Als we dan weer eens, als we in operatie gepland stonden, zeggen, nou, weet je, dat is even een rottijd waar we met elkaar doorheen moeten. Maar we zetten een stipje op de horizon en ook al is het een bezoekje in Efteling of een tripje met onze camper weg, we gaan een stipje op de horizon zetten om weer, ja, zeker ook voor de kids, hè, om gewoon weer, ja, leuke momenten in het vooruitzicht te hebben.
0: Ja, zoals je begrijpt, er is ongelooflijk veel geld is er nodig. En dat geld dat proberen wij op te halen door middel van de veiling. Je kunt doneren en er staan echt, moet ik erbij zeggen, het zijn geweldige veiling items. Dus doe een donatie en kijk eventjes wat er allemaal staat. Het kan op radioteam.nl/doneer. En mijn box is eruit. Alleen de trimreis van Erik die is weer een keer teruggekomen. Omdat er zoveel geld op werd geboden. Dat is ook wel weer mooi, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Goed. Nou, doneer radioteam.nl/doneer. En straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, onder meer heb ik het over de grote problemen op een school in Hogeveen met de eindexamens. Komt door een internetprobleem. En daardoor is er ook geen koffie. Hoe dat kan, dat hoor je zo.
0: Hoe is het mogelijk?
2: Radio 10.
5: Gijs op 10.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Even pauze. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes. Dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3,500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
13: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
14: Kippie.
15: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Goedemiddag, 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Een eerste groep opvarenden van dat cruiseschip Hondius is negatief getest op het Hanta-virus. Het gaat om mensen die als eerste zijn teruggevlogen naar Nederland, meldt het RIVM. Twee verschillende labs hebben het bloed van de passagiers onderzocht. Die moeten nog wel 6 weken in quarantaine. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is inderdaad terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger Fred Rutten gisteren al op. Rapper Kanye West, of J, moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Binnenkort treedt hij op in Arnhem, maar hij is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. En op een mbo in Hogeveen hebben ze een groot probleem. Het hele internet ligt er daaruit door een brand in een datacenter, meldt RTV Drenthe. En dat midden tijdens de praktijkexamens. Ja, en dan?
21: Ik denk dat vrij de beste keuze is, maar ik weet niet hoe de school erin staat.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen als examenkandidaat. Maar daar stond de school toch iets anders in, want dit is de oplossing?
22: Dat de centrale examens doorgaan, maar alleen op een andere locatie, zoals bijvoorbeeld in Emmen.
1: Ja, examens mogen niet zomaar worden uitgesteld. Dus gisteren was nog even behelpen in Hogeveen zelf. Hoe doe je nou koksexamen als je niet bij de recept op internet kunt? Nou, gelukkig had een docent nog een paar recepten in zijn eigen computer.
23: Ik heb een eigen database wat betreft recepturen op het scherm gezet. Daar hebben ze foto van kunnen maken. En die hebben ze nu hier in de keuken.
1: Ja, het grootste probleem, zelfs het koffiezetapparaat zit tegenwoordig aangesloten op het netwerk.
0: Oh.
1: Niemand kan koffie drinken en dat duurt waarschijnlijk nog wel een week.
0: Wat een vooruitgang, hè, deze wereld. Deze technische wereld. Ja. Geweldig.
1: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht steeds meer buien, plaatselijk met wat onweer. Morgen felle buien, veel regen, kans op hagel en onweer. En dan wordt het een graad of 11.
0: Mijn moeder die kookte ook gewoon uit haar hoofd.
1: Ja.
0: Ja, dat was niet zo heel ingewikkeld, hoor.
1: Was het wel te eten?
0: Nou. Het was oké. Okay. Goed, dankjewel Martijn. Nee, mijn moeder kon hartstikke lekker koken. We gaan meteen naar Robin van de regie.
24: Die niet lekker kan koken, dankjewel. Ja.
0: Dat is de man van de droge rijst. En die weet ook waar het stil staat. Goedemiddag.
25: Goedemiddag. Nou, op de A9 bijvoorbeeld heb je nog steeds 3 kwartier vertraging... door de nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. Op de A28 sta je 3 kwartier stil tussen het Harde en Zwolle Centrum. Op de A12 heb je tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort een half uur file door werkzaamheden. En door die file sta je ook een uur stil op de A325 tussen Elst en Knoppen-Velperbroek.
2: En dat is niet fijn.

0: werkdag afsluiten. Nou, wat een druk allemaal.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Radio 10.
9: Gijs Staverman.
8: Gijs op 10.
0: Nou, lieve mensen, ja, dat proberen een beetje de traditie in ere te houden, dat wij steeds goed uitkomen. En als er 2:05 in de klok zitten, dan weet je wat de bedoeling is. Want, zeker als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

sterkte daar natuurlijk. En het zweet staat soms op je voorhoofd als je kijkt naar sport. Maar stel je nou eens voor hoe stressvol het is voor de sporters zelf. Erik Dijkstra die sprak sporters over de druk voor, tijdens en na een wereldprestatie. Schreef er een boek over en ik spreek hem daar.

0: van de sporters zelf.
1: Studio Staverman.
0: En vandaag krijgen wij een uniek kijkje in het hoofd van topsporters zoals Epke Zonderland, Guus Hiddink en Suzanne Schulting. Want er is een nieuw boek uit. Druk, dubbele punt, in het hoofd van kampioenen. Geschreven door het sportgeweten van Nederland. De man bij wie de nozemolie door de aderen stroomt. Het is de tukker uit Amsterdam, Erik Dijkstra. Goedemiddag.
2: Ja, wat een heerlijke ronkende aankomst.
0: Ja, fijn hè. Ja, ik kon geen woorden meer erbij verzinnen. Dus ik denk, nou, hier houden we het even bij.
2: Ja, daar ga ik de hele dag goed op. Echt waar.
0: Mooi. Goed zo. Erik, goedemiddag. Jij hebt een succesvolle podcast bij de NPO gemaakt met diezelfde titel. En je dacht, er is nog meer uit te halen. Ik kan ook nog wel een boek ervan maken.
2: Nou ja, kijk, ja, die podcast, die was eigenlijk, dat waren afleveringen, die waren gegroepeerd op thema's. Hè. Dat was dan thema groentjes, beginners of weet ik veel, geld of blessures en zo. En ik wou eigenlijk voor dit boek, heb ik ervoor gekozen om alle sporters juist individueel een hoofdstuk te geven. En ik merkte ook, ja, kijk, als je werkt in de wereld van de media, dan als je monteren bent, ook voor een podcast, dan gaat er ook heel veel in de prullenbak. Echt heel erg veel. En ik merkte dat ik vond eigenlijk zo ontzettend zonde. Dat ik dacht, ik wil al die extra verhalen eigenlijk heel graag nog een podium geven dat ze verdienen. En dat is in de vorm van een boek. Ja. En dat heb ik nu gemaakt.
0: En het begrip druk, dat is dus bij heel veel sporters is dat wel terug te vinden. Blijkbaar.
2: Ja, dat hebben ze allemaal. En allemaal die ik gesproken heb, van Epke Zonderland tot Jaap Stam. En van Maatje Pomen tot Suzanne Schulting. Die zeggen allemaal druk. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik ga er eigenlijk aan kapot.
0: Ja.
2: Maar ze zeggen ook vrijwel allemaal, ik heb het ook nodig. Ik heb het ook nodig om te kunnen presteren en om dat hoge niveau te halen. Dus daar zit altijd een beetje een soort van, ja, daar zit altijd een beetje een soort van spanning op.
0: Laten we meteen even teruggaan naar een van de grootste Nederlandse sportmomenten ooit. Iedereen die herkent dit nog wel, denk ik.
3: En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. Dubbel salto, de Flying Dutchman. Hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd.
0: Ja, het ging natuurlijk over Epke Zonderland. Ook ongekend commentaar natuurlijk van Hans van Zetten. Ja, fantastisch. Epke Zonderland die won goud in 2012 op de Olympische Spelen in Londen. Jij schrijft dat Epke later in zijn carrière last had van slapeloosheid en zelfs een beetje depressief was. En dat zou ik nou helemaal niet bij hem verwachten.
2: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Hè. Nee. Daar was ik ook verbaasd over. En het gekke is ook dat ik dacht ook namelijk van, kijk, wat Epke won in 2012, eigenlijk nog relatief vroeg in zijn loopbaan, won hij die gouden medaille. Maar hij zei daarna, met de druk eigenlijk steeds meer en steeds extremer. Ik zei, maar hoe kan dat nou? Want je hebt toch al zo'n groot succes behaald.
0: Ja.
2: Hij zei, maar ik voelde steeds juist extra druk om daar weer aan te voldoen aan die hoge standaard. En ja, ik had ook van Edgar altijd een beeld dat je toch denkt van, ja, nou, die studeert medicijnen, die is nu dokter, die is er allemaal best wel goed onder controle, maar die zijn echt, het werd met het verstrijken der jaren in zijn geval eigenlijk alleen maar erger.
0: Ja, en het is ook wel interessant om dan te leren eigenlijk dat druk ook na afloop van zo'n geweldige prestatie voor kan komen. Want ik had ook namelijk van tevoren, dat dacht van ja, maar bij Epke Zonderland, ja, van tevoren ben je super zenuwachtig. Nou, je redt het dan. Maar dan ben je dus later nog zenuwachtiger om weer zo'n prestatie te kunnen leveren. Het wordt alleen maar erger, lijkt het wel.
2: Ja, en dat hadden veel sporters hebben dat. Die heel vroeg in hun carrière een hele grote titel behalen.
0: Mm-hmm.
2: Dat eigenlijk ook bijna doen met weinig ervaring. En dan in één keer helemaal vrij van alles bevrijd iets heel groot kunnen presteren. En dan later juist moeite hebben om dat weer opnieuw te doen.
0: Ja.
2: Maatje Pomen, en dat vind ik dus de beste Nederlandse hockeyer alle tijden. Die ging voor het eerst naar de Olympische Spelen in 2008. En die speelde toen echt geweldig. Die scoorde geloof ik 12, 13 doelpunten. Werd Olympisch kampioen.
0: Mm-hmm.
2: En daarna begon pas echt die enorme stress en zo bij haar. Dat ze dacht van ja, hoe kan ik dat in godsnaam nog een keer herhalen?
0: Ja. 140 kilometer per uur, hè, sloeg ze toch met de hockeystick tegen zo'n bal aan.
2: Moet je voorstellen dat hij weg moet koppen.
0: Ja, dat daar zou ik ook stress van krijgen. Kiki Bertens nam het eerste exemplaar van je boek in ontvangst.
2: Ja,
0: het is jouw favoriete tennister aller tijden. Hoe was dat om jou, had je een beetje druk voor jezelf om jouw sportheld te ontvangen?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Of te ontmoeten?
2: Nou ja, tennis, dat vind ik nou echt, als je echt heel fanatiek voor iemand bent, is dat een heerlijke sport om naar te kijken. Omdat je dan bij ieder punt kunt schreeuwen en zo. En Kiki Bertens is mijn favoriete tennisser alle tijden. Maar het is ook altijd spannend om naar haar te kijken. Want die worstelde ook met druk en met stress. En ik weet nog wel dat ik ooit voor het eerst begon met interviews voor dit project.
0: Mm-hmm.
2: En een van de eerste interviews die ik deed was thuis bij Kiki. sprak haar toen thuis. Haar man was daar ook bij. En toen vertelde ze, ik zei, had jij nou echt zoveel last van druk? En toen zei ze, ik heb tot mijn 24ste heb ik voor iedere wedstrijd overgegeven. Nee, ze was daar zo eerlijk over. En zei, ja, prullenbak ondergekort, kleedkamer is verschrikkelijk. En toen dacht ik echt van, ja, dit is toch wel iets goeds wat we hier in handen hebben. Omdat ze ook zo eerlijk durfde te zijn. Ja. En daarom heb ik haar specifiek benaderd. Ik zei, wil je alsjeblieft het eerste exemplaar aanpakken? En dat wilde ze. En daar was ik eigenlijk gewoon apetrots op eigenlijk.
0: Een hele bijzondere verhalen. Het staat allemaal in het boek. Je vraagt je ook af, waarom zo word je in godsnaam topsporter als je dit allemaal moet doorstaan? Gewoon, het is vreselijk. Maar goed, nog één vraagje, Erik, nu ik je toch aan de telefoon heb. Worden we wereldkampioen qua voetbal dan?
2: Denk het niet.
0: Het boek Druk in de hoofd van kampioenen van Erik Dijkstra. Het ligt nu in de boekwinkel. Dankjewel, Erik.

0: is Henk Westbroek natuurlijk.
1: Krijg ik je doe er een keer voor. Ja, ja. Het is dus Jamiraj kwijt.
0: Ja.
1: Of ongeveer.
0: Nee, ja. Nou ja, dat is nog steeds niet goed, maar misschien kom je er nog ooit een keertje uit en dan help ik je wel op weg. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
2: De eerste groep mensen die terugkwam van het virusschip heeft het hantavirus niet. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken verstopt iets absurds in zijn toespraken. En dat doet hij al best lang, blijkt nu. Nou, wil je natuurlijk weten, wat is dat?
0: Ja, wat is dat dan?
2: Goeie vraag, hoor je zo.
0: Oké.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
6: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
17: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
16: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
0: vanavond en vannacht meer buien. Kans op onweer. Morgen felle buien met veel regen. Kans op hagel en onweer. En het wordt zo'n 11 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet gewoon elke middag waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, op 96 plekken op dit moment. Op de A1 richting Amsterdam bijvoorbeeld sta je 3 kwartier stil door een ongeluk tussen Amersfoort-West en Naar de Vesting. Op de A20 hoek van Holland-Gouda heb je tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de A28, je kent inmiddels 3 kwartier file tussen het Harde en Zwolle Centrum.
0: Oké, nou, heel veel sterkte daarmee. We gaan straks even proberen om die file wat draaglijker voor je te maken. Met de top 4000 in 40 seconden gaan we binnen een paar minuten spelen. Maar eerst, want het is alweer 2 minuten over de 5:30, het nieuws. Het nieuws op Radio 10, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Universiteiten moeten meer kunnen doen tegen studenten die bij demonstraties bijvoorbeeld oproepen tot geweld, vindt de Tweede Kamer. Die wil dat politie en justitie hen mogen laten weten wie die studenten waren. Van de hondenjesopvarenden die met de eerste evacuatievlucht terugkwamen naar Eindhoven, is niemand besmet met het hantavirus. Hun bloed is onderzocht en het RIVM vond dus niks verdachts. Maar besmet of niet, de opvarenden moeten wel in thuisquarantaine. In Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die drugstransporten naar Europa organiseerden. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugshandel, maar ook naar afpersing en geweld.
0: Hoe komen ze erachter, hè?

0: bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Goed, jij wilde het hebben over een andere grootheid in het buitenland.
1: Ja, over de Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Die doet namelijk iets absurds. Mensen hebben ontdekt dat hij stiekem de hele tijd songteksten gebruikt in zijn toespraken. En dan vooral rapteksten uit de jaren 90. Dit is bijvoorbeeld wat hij zei over het regime in Iran.
2: The top people in that government they're insane in the brain.
1: Ja, insane in the brain. Dat is natuurlijk van Cypress Hill.
0: Ja.
3: Insane in the brain.
1: Heel goed, verder leende hij nog even deze songtekst.
2: They should check themselves before they wreck themselves.
1: Ja, dat is van... van Ice Cube.
0: Ice Cube, ja.
1: Nou, laatste, hij liet zich ook inspireren door Public Enemy.
4: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
1: Let the drummer get wicked, dat is uit Welcome to the Terror Dome.
5: Get your ticket.
0: Ja. Ja, maar ik moet zo, ik vind het zo grappig, want die Piet Hexet, dat is de minister van Defensie, zou je moeten noemen.
1: Ja.
0: Maar het is nu de minister van Oorlog. Die heeft dus zogenaamd Bijbelse teksten heeft hij geroepen. Maar dat kwam dus uit Pulp Fiction.
1: Ja, dat was
0: die Pulp Fiction, maar die Bijbelse teksten, die zijn dus allemaal verzonnen door Quentin Tarantino.
1: Precies.
0: Dat zijn helemaal geen teksten uit de Bijbel.
1: Je kan zeggen wat je wil, maar die Rubio baseert zich op echte teksten.
0: Ja.
1: En niet zomaar tekst ook. En toen dacht ik, welke Nederlandse songteksten zou bijvoorbeeld onze premier kunnen gebruiken in een toespraak?
0: Oh.
1: Ik dacht zelf aan een tekst van André Hazes uit mijn favoriete nummer Zomer in mijn bol.
0: Ja.
1: Het zonnetje schijnt, dus drinken we bier.
0: Ja, dat vind ik heel mooi.
1: Als heel diep ook.
0: Ja. Ja. Heb je even voor mij? Ook een mooie
1: gaand.
6: Ja. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L.
0: Oh.
1: Uit het leven gegeven.
6: Zo, goedemiddag.
0: Ik dacht aan dat dit een item gaat worden. Dan heb je er nog een?
7: Ik dacht aan Me Lobby You.
0: Oh!
1: Zit al dagen in je hoofd.
0: Yeah. Ja, maar ik denk best als het een hele lange speech wordt. Davina Michel, maar dat duurt te lang.
1: Oh,
0: ja.
1: Yeah.

je 100 euro winnen. 100 euro aan thuisbezorgde goed. Maar je moet het wel aandurven, want het is toch vaak moeilijker dan dat je denkt. Als je wil kwalificeren, dan heb ik een vraag voor je. Ik ga Laureen voor je draaien. Om mee te doen wil ik van je weten, hoe vaak heeft deze vrouw het Songfestival gewonnen? Dus hoe vaak heeft Laureen het Songfestival gewonnen? App je antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Ja, waarom? Dat is zo gewoon.

Ja, ik heb vroeger wel eens discussies met Cornald Maas gehad, dat ik niet vond dat er echt heel veel goede muziek bij het Songfestival gedaan werd, of dat er vandaan kwam. Hij heeft toen gezegd, Loreen en Euphoria was een nummer tijdens het Songfestival. En dat klopt, en dat vond ik geweldig. Ik heb trouwens de inzendingen nu van dit jaar gezien, naar mijn muziekhart bloed. Als ik... Ben je wat?

0: uit Leende. Remco, wees welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe vaak heeft Laureen het Songfestival gewonnen?
1: Twee keer.
0: Twee keer. Heel goed. Eén keertje met Euphoria. En een andere keer heeft ze dat ook gedaan met... hoe heet dat nummer ook weer?
2: Tattoo.
0: Tattoo. Ja. Natuurlijk, ja. Die is wat minder blijven hangen. Goed. Nou, Remco, je mag 40 seconden de tijd nemen om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Je mag het alle twee doen, maar ja, dat zou een beetje zonde zijn van de tijd. Want daar denk je dan misschien te lang over na. Dus één vind ik voldoende. Als je niet weet, past dan. Zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. Zou ik ook zo snel mogelijk passen. En als het lukt, dan heb je €100 aan thuisbezorgdegoed te pakken.
1: Nou, ben benieuwd. Ik doe
0: hem best. Ja, ik wens je heel veel plezier. Is het een beetje te besteden in Leende? Kun je daar goed mee aan de voeten?
1: Oh, dat gaat vast wel goed komen.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Je kan het vanavond meteen gaan besteden. Maar eerst gaan we het spelen. En hier is fragment nummer 1. Veel plezier.
1: Ja, dank je.
0: Laureen, huppakee. Je zei nog en dankje, en je zei Laureen, en je hebt er 1 seconde voor. Nou, als je dit zo doet, dan gaan we heel goed. Hier is de volgende.
1: Tina Turner.
0: Tina Turner, en you're simply the best. Het gaat lekker. Hier is nummer 3 alweer.
1: Oh.
0: Nou, Nederlands trots. Golden Earring. When the lady smiles.
1: Ja, yeah. Klopt.
0: Oké. Okay. Niks aan de hand. Zet je schrap voor de volgende. Hier is die. And life
1: is like a
0: Ja. Hoe heet ze ook alweer? Rehab. Ja. Ja. Amy Winehouse. Ja.
1: Amy Winehouse, ja, klopt.
0: Back to Black. Oké. Okay. Je hebt er 2, je moet er nog 8. Je hebt nog 28 seconden over. De tijd tikt natuurlijk wel door, maar je hebt nog voldoende tijd om bijvoorbeeld deze te raden.
1: UB40.
0: UB40, zie je? Zo gaat het goed. Hier is

0: van stotteren. Ja, Dan Hartman, dat was hem.
1: Ja, klopt.
0: Relight my fire. Oké, niks aan het handje. Hier is de volgende. Michael Jackson, huppakee. Inmiddels heb je er al 4. Je moet er nog 6. 17 seconden over. Hier is het volgende fragment. Bruce Springsteen. Ja, dat kwam van ver, maar hij kwam wel. Born in the USA was dat. Oké, 5 om 5. Ik heb er nog 1.

0: Wat zeg je?
1: Klein orkest was
0: nee,
1: er
0: nee, nee, nee, het was Doe Maar.
1: Doe Maar
0: en Belle Hélène. Oké, je moet er nog steeds 5. Je hebt nog 6 seconden over. Ik ben bang dat het niet meer gaat. Maar ja, zoals het, je zei net en goedemiddag, of dankjewel. En je zei ook nog even de titel. Dus ja, dat kan binnen een seconde. Oké, nou, laten we even kijken of je deze herkent. Ja, Spice Girls is goed. Nou, ik heb er nog één.
1: Ja, die heeft lang. Ja, klopt. Die heeft lang.
0: Ja, het is moeilijker dan je denkt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar met recht, het duurde ook echt te lang. De tijd was helaas op. Het was Davina Michel.
1: Ja, Davina Michel. Ja.
0: Nou, geen 100 euro met thuisbezorgde goed, maar wel de gijsblokjes. Die heb ik voor je en dan drijf ik binnenkort gewoon lekker in je glas. Dat is net zo gezellig.
1: Dat is helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Nou, ik wens je

0: /doneer. Je hebt nog 4 minuten en 19 seconden om op het billboard te doneren. En dat staat inmiddels op 1900 euro. Het staat op 1900 euro, maar je hebt nog 4 minuten de tijd. Dat is een billboard wat 2 weken lang op de A20 bij Rotterdam
1: te zien. Het is tienvoudige waard, hoor.
0: Ja, zeker. Dus moeten wij niet dat we ons programma... Oh nee, we hangen al door heel Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Dat we in ieder geval zeg het nog maar even. 3 minuten 54 inmiddels. Radio10.nl/doneer. Je hebt nog een paar minuten om daarop te bieden. En het is echt daadwerkelijk de moeite waard. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, op de NAVO-basis in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. En waarom kwam een Duitse kleuter ineens aanlopen met 6000 euro cash, een paar Rolexen en gouden sieraden?
0: En waarom was dat?
1: Mooi zo.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
7: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ja, goedenavond. Inmiddels 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Die raakten gewond, maar niet zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. Niemand aan boord van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week opnieuw getest op het Hantavirus. In de kabinetsplannen gaat de hypotheekaftrek voor de hogere inkomens onbedoeld iets omhoog. En de Tweede Kamer wil daar nu een stokje voor steken. Een meerderheid heeft gestemd tegen die verruiming. En daarmee zouden er honderden miljoenen euro's vrij kunnen komen. Dat geld kan het kabinet dan gebruiken om andere zaken voor elkaar te krijgen. En stel je voor, je dochter van 1 jaar of 5 is aan het graven op een speelplaats in Berlijn. En dan verandert dat speelkwartiertje ineens in een aflevering van Bassie en Adriaan, want...
4: Oh, heeft ze de schat gevonden?
3: Inderdaad. Jij snapt hem. De kleuter zat ineens met een hoop zilveren munten in haar handen, gouden sieraden, luxe Rolexen, 6000 euro aan cash ook. Nou, helaas niet naar de ouders gegaan, want dat was natuurlijk leuk geweest. Nee, de juf werd erbij geroepen. Die schakelde agenten in en die vonden ook nog even horloges, zilveren munten en een kleine goudstaaf. Ouders mogen de spullen dus niet houden, want ze komen hoogstwaarschijnlijk van dieven. En die gestolen spullen die hadden ze gewoon even op die speelplaats gedumpt.
4: En waar was dat precies? Ja. Wat was
3: dat? Uit de wijk van Berlijn, Gijs.
4: Oh, okay.
3: Misschien ligt er nog wat in de bosjes. Ik weet niet of het waard is, een tochtje. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht steeds meer buien. Plaatselijk met wat onweer. Morgen felle buien. Veel regen. Kans op hagel en onweer ook. En dan gaat het velf.
4: Ja. En dat duurt nog een paar dagen. En dan volgende week dan wordt het weer prachtig lenteweer. Dus de tuin die kan er nu even van genieten. En dan volgende week kan hij op zijn rug liggen. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen naar Robin van de regie om te kijken hoe druk het is nog. Of niet. Dat kan natuurlijk ook op de Nederlandse wegen. Goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, steeds minder files op dit moment gelukkig. Vooral de bekende werkzaamheden zorgen voor de langste files. Maar wat opvalt is bijvoorbeeld de A1 richting Amsterdam. Daar heb je tussen Baarn en Naarden een 30 minuten vertraging. Op de A4 sta je 20 minuten stil tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En op de A20 heb je 20 minuten file door een spoedreparatie tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie.
4: Nou, heel vervelend.

0: Jouw vergeet-me-nietje. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Radio 10.

0: Hij mag het bijna niet zeggen dat iets beter is dan het origineel. Maar in dit geval is dat wel zo. En George Michael die krijgt dat voor elkaar samen met Queen. Queen deed wel natuurlijk mee. En Somebody to Love in 1993. Goedenavond.
1: Gijs op 10.
0: En wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Terwijl het avond is, het is 6:15. Wees welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Oh. Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. Als je nog in de file staat, kan ook zijn dat je in de trein zit. Hè? En dan zit er gewoon naast je op de bank in de trein. Of we schuiven een beetje aan bij het diner. Als je al aan het eten bent, kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, ik ben blij, of wij vinden het sowieso fijn dat wij een onderdeel van jouw avond zijn. En over een paar uur, om 9:00 vanavond, begint de eerste halve finale. Ik moet het even goed zeggen, vroeger zat ik er wat meer in, maar toen speelde Nederland nog mee. Maar dat is vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het wordt gehouden in Wenen. Onder andere Zweden, Portugal en België komen vanavond in actie. En ook de favorieten bij de bookmakers, Finland. Ja, komende donderdag is de tweede halve finale en zaterdag de grande finale. En Nederland doet dit jaar niet mee omdat de Afrotros het boycott. Ja, niet de NPO, maar wel de Afrotros. Die boycott het Songfestival omdat Israël gewoon mee mag doen. En dat vindt de Afrotros heel vervelend. Ondanks dat het evenement het Eurovisie Songfestival heet, doen er ook niet-Europese landen mee. Ja, en songfestivalkenner Diederik Smit van Lubach die legt heel even kort uit hoe dat nou zit.
3: Naast de Big Five en Zweden heb je dan alle andere Europese landen en
4: Australië.
3: Israël, ja. Australië ook. Want die vinden het gewoon leuk. En Israël is eigenlijk ook geen Europees land. Maar ja, Israël zit natuurlijk wel vaker op plekken waarvan je denkt, wat doe je daar? Dus
1: Gijs op de meeste muziek in de middag.

0: Swims en When I Show You The Door en ABBA en Voulez-vous, hoor je ook nog.
1: Vergeet me nietje.
0: Ja, vergeet me nietjes kun je bij mij achterlaten. Jij hebt al lange tijd niet meer nagedacht over vergeet me nietje, Martijn.
2: Ja, Teddy Swims lijkt me wel wat.
0: Maar... ja, die vergeet ik niet zo snel of zo.
2: Nee.
0: Maar rampeneren, dat was toch vroeger jouw favoriet?
2: Zeker.
0: Ja, ja, maar dat kan niet meer, hè?
2: Nee, ja, moet je de artiesten en nummer apart van elkaar zien?
0: Ja, ja, dat denk ik wel, toch?
2: Ja, in dit geval, ik zou het wel graag willen horen. Maar ik denk dat het hem dan niet gaat worden vandaag.
0: Oké, nou, als

0: de radio geweest. Laat mij weten welke dat is. En stuur dat dan via de Radio 10-app naar me toe. Je kan gewoon een WhatsAppje sturen en niets is mij te gek. Kom maar op. En dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, er zit een puber vast voor de aanslag op een Chinese restaurant op oudejaarsavond. En in Breda hebben ze de complete gymzaal aangepast, zodat leerlingen daar minder stress hebben bij de eindexamens.
0: O jee, en hoe hebben ze dat gedaan dan?
1: Dat hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Vannacht plaatselijk met wat weer, meer onweer. Morgen felle buien, veel regen, kans op hagel en onweer. 11 graden wordt het dan. Ja, die winterjas die moet nog heel even uit de kast blijven. Die moet je nog even aandoen. En waar staat het stil? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog op 13 plekken. Op de A8 heb je nog 10 minuten file tussen Zaanstad-Zuid en Koog. Op de A20 een kwartier tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. En op de A28 20 minuten tussen het Harde en Zwolle-Zuid.
0: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En we houden je hand vast. Nou ja, door de radio is een beetje raar natuurlijk, maar... We zorgen in ieder geval wel dat de muziek jouw file wat draaglijker maakt. Goed, het is hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Op de NAVO-basis in Brunsum in Limburg zijn twee Duitse militairen aangevallen door gemaskerde mannen.
0: Eentje raakte een idioot verhaal dit gewoon.
2: Ja, dit zouden mensen nou weer tegen de NAVO zijn. Een van die militairen zou licht gewond zijn geraakt en de daders zouden daarna op de vlucht zijn geslagen. Er zit iemand vast voor de aanslag op een Chinese restaurant in Vlaardingen. Dat was op oudejaarsavond. Het is een jongen van 16 uit die stad. Er waren beelden van de explosie en van iemand die wegrende. Dat is dus mogelijk die jongen van 16. En Ajax-spits Wout Weghorst lijkt op weg naar Turkije. Volgens een Turkse krant wil de topclub Beşiktaş hem volgend seizoen graag hebben. Het zou met de onderhandelingen de goede kant op gaan ook.
0: Oké. Okay. Een dikke advocaat weer. Officieel de bondscoach van Curaçao.
2: Van Curaçao gaat mee naar het WK.
0: Terwijl hij al 78 is.
2: Ja, god, ik ken ook oude discjockeys. Een leeftijd zegt toch niks?
0: Nee, maar Erik is nog niet zo oud, hoor. Dat hij 78 is.
2: Nee, dat is,
0: maar dat is niet leuk dat hij luistert, hè?
2: Ja, nee, precies.
0: Goed.
2: Gijs, een bijzondere reportage bij Omroep Brabant. De verslaggever die ging naar een middelbare school in Breda.
0: Okay.
2: Waar ze alles op alles hebben gezet om de stress te verlagen bij de eindexamens.
0: Oh ja.
2: Dat is wel het woord van het jaar, hè, stress. Mm. De gymzaal waar de examens worden afgenomen, die ziet eruit als een soort jungle. Want alle wanden zijn helemaal bekleed met planten.
3: Uit onderzoek weten wij dat planten kunnen helpen stress te verlagen. Nou, wat is een van de meest stressvolle periodes? Examenperiodes.
2: Ja, het ziet er een beetje vaag uit. Het is wel leuk, examen doen in een zee van groene planten. En het werkt ook echt, zegt deze leerling.
4: Het gaf meer rust of zo, met die planten erbij.
2: Ja, dat zei ze terwijl die docent ernaast stond. Maar De andere examenkandidaten zijn niet zo enthousiast.
5: Ik was er eerder van afgeleid van die planten, dan dat ik echt dacht van wow.
6: Ja, ik heb er niet echt heel erg op gelet, maar ik vond het wel grappig om te zien.
2: Ja, grappig om te zien. Maar de school zegt, het is echt bewezen dat het werkt.
3: Als je gaat wandelen in een bos, dan gaat je cortisol, stresshormoon, naar beneden.
2: Ja, het is heel goed voor je cortisol. Of was het nou iets anders?
7: Ze zeggen dat je cholesterol level of zo naar beneden gaat.
2: Ja, je cholesterol level gaat ook omlaag van die planten.
0: Ja, en die bomen zijn afgeslankt, joh, tijdens de examen.
2: Dat is niet normaal.

0: Leon Wright. Ik dacht dat het 50 Shades of Grey was, maar dat is een heel ander nummer. Can't Find of 50 Tinten Grijs, wat je ook wil. Can't Find the Moonlight. En Martijn, die kent dat heel goed, want die heeft ooit een hoofdstuk. Tenminste, drie zinnen heeft hij voorgelezen op de radio.
1: Het vergeet me niet.
0: Oh, ja. Ja, weet je wat toch? Oh, nou schiet me even iets te binnen.
2: Nee.
0: Maar even vragen, Robin, wat jij ervan vindt. Stel dat Martijn een stuk voorleest van 50 Shades of Grey, 50 tinten grijs. En dat daarop geboden kan worden voor de veiling van Alpe d'Huez.
3: En dat we gewoon een soort persoonlijk erotisch verhaal maken.
0: Oh, wat een goed idee!
3: Dat is een goed idee!
2: De verbinding wordt heel slecht, jongens.
0: Ja, oké. Okay. Nou, morgen kun je erop inzetten.
3: Ja, dat
0: is leuk. Je kan gewoon naar radioteam.nl/doneer. En dan gaat Martijn
3: dat. Gaan we even.
0: Ja, kom er even op terug. Jij kent wat mensen die
3: ik ken wat mensen.
0: Jij kent wat mensen. Oké. Okay. Vergeetmenietjes kun je bij mij achterlaten. En dat heeft Frank Rijfkogel ook gedaan. Hallo, mag ik een plaat horen van de Maisonettes? En hij zegt Heartbreak Avenue, maar het is Heartache Avenue. Daar word ik heel vrolijk van. En ik word ook vrolijk van de lente. Nou, dat snap ik heel goed. Dat is een heel goed vergeetmenietje. Dankjewel, Frank.

0: track. And I want you to want me daarvoor een geweldig vergepenietje. Frank Rijfkogel uit Odoorn Eshoeven. Ik hoop dat AI dat goed heeft vertaald. Die heeft Heartache Avenue van de Meesternets heeft hij aangevraagd.
1: Geweldig. De crypto knijter, knaller, knoeper.
0: Ja, het zegt
1: zoiets.
0: Geweldig. En dat draaien wij met liefde, want dat zijn natuurlijk echt vergeetnietjes. Ik zit even voor mij te kijken. Meestal zit Martijn Nijhuis daar, maar die is op een of andere manier is die verdwenen.
2: Die durft niet meer.
0: Nee?
2: Die durft niet meer.
0: Nou ja, maar gisteren had hij het best wel goed. Gisteren deed
3: hij
0: eigenlijk
3: niet
0: mee.
3: Hij was de enige die niet meedeed, maar prima.
0: Dat is waar, ja. Wij waren met z'n drieën. Dames en heren, hij is weer in de house. Lex gaat halen!
2: Stafelman en bijna een volledige middagcrew.
0: Ja, dus. Nou, ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand is. Want,
3: hij moet gewoon even schijten, denk ik.
0: Nee, nou, niet meteen weer zo ordinair.
2: Ik heb gewoon Caroline van der Plas. De crypto-scheiter knoepert of zoiets is het vanavond. Nou, prima, ja. Ik pas maar.
0: Oh, wat erg ook gewoon. Nee, hij heeft een date en hij is het nu aan het afbellen. Dus,
2: nee, maar dan alle begrip.
0: Ja, dan geen begrijpen wij het ook wel. Goed, nou, genoeg over Martijn. Hoe is het met jou?
3: Met mij is het goed.
2: Ja, dankjewel.
0: Kun je het kijken of hij al gebeld heeft? Of?
2: Ja, ik denk meestal stuurt hij wel een appje van.
0: Ja.
2: Of wacht nog even. Of,
0: ja, ik wil graag meespelen. Ja.
2: Maar hij heeft mij nog niet afgeappt.
0: Gisteren hadden wij het goed, hè?
2: Was dat?
0: Ja, was gisteren.
2: Ja, gisteren was gisteren. Ik leef heel erg in het moment.
0: Oh, dat was gisteren.
2: Ja, ja? Was toen nee, hadden jullie het goed? Ja, ja klopt. Okay. Ja.
0: Goed, nou, als we er eentje halen, dan hebben wij deze week al gewonnen. Want,
2: ja, want we hebben natuurlijk de Stars in Heaven top 150 aanstaande donderdag.
0: Donderdag, ja. Ja. Ja, dus morgen is dan voor het laatst. Nou,
2: ja, dus je zou heel de overwinning kunnen binnenslepen.
0: Oké, okay.
2: Met deze cryptische omschrijving.
0: Jos is erbij.
2: Jos is erbij.
0: En de cryptische omschrijving, dat is dus een omschrijving van een plaat die je straks aan 7 uur gaat draaien.
2: Ja.
0: Als wij hem raden, dat is hartstikke mooi. Als wij het niet raden, mag de luisteraar altijd een poging doen.
2: Ja, klim in de app als je het weet. Tenminste, als Team Gijs het niet raadt. De cryptische omschrijving luidt als volgt.
0: Ja.
2: Twee keer een zoet en aantrekkelijk rondje. Twee keer een zoet en aantrekkelijk rondje.
4: Right round?
3: Ja, dat moest ik ook niet denken, maar...
0: Right round? Wat is right round?
4: You spin my head.
2: Nee, zit je in de verkeerde hoek.
4: Sweet.
0: Het is met sweet.
4: Sweet,
0: met sweet, sweet.
3: Oh, de sweet. Wat was het?
0: Oh.
3: Ja. Oh, hoe heet dat liedje ook weer?
2: Twee keer een zoet en aantrekkelijk rondje.
3: Sweet escape? Sweetest taboo?
2: Nee.
3: Wel de band, sweet.
0: Ik weet het niet.
2: Ik denk dat teamluisteraar toch een gelijkmaakkans
0: krijgt. Je mag gaan raden. Ja.
2: Dat het morgen beslist wordt. Wel spannend.
0: Oké, okay, heel spannend. Ja. Heel plezier met Lexo. Can't touch this.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Kom naar Kippie, met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie!
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
21: Ik wil als Dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
23: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
24: Voel het aan alles. Team Luisteraar gaat een punt scoren in de crypto-knijter knoepert. Die oplossing hoor je straks. Eerst het nieuws van 7 uur. Radio 10 gelezen door Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
0: Goedenavond Lex. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Een van hen raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden niet zijn gepakt. Zes milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt sowieso volgende maand af. En premier Jetten heeft zijn bezoek aan Bonaire en Aruba iets aangepast. Hij slaat een paar zaken over, omdat hij op Bonaire een paar uur in het ziekenhuis is geweest. Tijdens het zwemmen werd Jetten door iets geprikt en kreeg hij een allergische reactie. Nou, inmiddels gaat het weer goed. Op een foto op zijn eigen Instagram steekt hij lachend zijn duim op.
24: Hoe heet die gozer ook weer? Die altijd op krokodillen dook.
0: Irwin.
24: Irwin. Weet je, ja. Ja.
0: Niet goed afgelopen.
24: Nee, is niet goed afgelopen. Gelukkig met Jetten lijkt het wel goed afgelopen.
0: Lijkt het goed afgelopen, ja. Het radioteam weer. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het weer droger. Morgen is het wel anders, want dan vallen er felle buien. Kans op hagel, onweer.
24: Hebba.
0: Niet warmer dan 11 graden.
24: Oké, Martijn, we moeten het ermee doen, denk ik. Dankjewel. Ja. De crypto-knijter knoepert niet geraden door Team Gijs vandaag. Terwijl, twee keer een zoet en aantrekkelijk rondje. Ineke, Marijke. En dan moet ik even heel goed kijken voordat ik mensen credits geef. Mark, die had het allemaal goed. En het leuke is, Ineke legt hem ook nog even uit. Martijn, ben je er klaar voor?
0: Ja, ja.
24: Dat is extra vernederend natuurlijk als mensen hem uitgaan. Sugarbabes zijn zoet en aantrekkelijk. Round round zijn twee rondjes.
0: Ja, het is super simpel.
24: Ja, als je het weet, is het makkelijk. Ja. Hè? Maar goed, Team Gijs gaat gedesillusioneerd naar huis. Dat geeft niks, want morgen hebben ze weer een kans in de crypto-knijter knoepert. 1 voor Team Gijs, 1 voor Team Luisteraar. En wij kijken eventjes naar het Radio 10 verkeer. De Flitsmeister, 2 vertragingen. A2 Utrecht Den Bosch voor Deil, kwartier na een ongeluk. En de auto met pech zorgt voor vertraging op de A12 Utrecht-Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en Valbenbroek, 12 minuten.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
13: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

Somebody werd gezongen door Bryan Adams in dit geval. Cirkeltje rond, niks meer aan doen, strikt eromheen. 7:10, in de Volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe leven na 7.

0: Hoe is het met je?
1: Gezellig dat je er bent. Het was de dag waarop PostNL een megaboete kreeg van 7 miljoen euro... vanwege het te vaak te laat bezorgen van de post. De directie van PostNL reageerde bezorgd. De dag waarop Dick Advocaat alsnog met het voetbalelftal van Curaçao naar het WK gaat. Fred Rutte hield de eer aan zichzelf en kreeg bovendien al zijn geld mee, inclusief het bonnetje met dit flinke bedrag erop. Hij noemde het zelf geheel op Curaçaose wijze een hopiebon. En het was de dag waarop premier Rob Jetten, je hoorde het net al bij Martijn in het nieuws, naar het ziekenhuis op Bonaire moest, nadat hij ergens door was geprikt tijdens het zwemmen. Hij kreeg een allergische reactie, maar mocht al snel naar huis van de doktoren en het medische team daar. Onze premier zelf wilde wel langer blijven in het ziekenhuis, maar kon ook daar geen meerderheid voor vinden. Dus dan

0: En opa en oma kwamen op bezoek. Ze waren er nog niet. Hier voor het raam ging staan om te wachten tot ze er kwamen. Dat was The Window of Hope. Voor mij dan in ieder geval. Alita Adams hoorde je bij Radio 10 voor die grootste hits aller tijden. Weet je dat je hier moet zijn? Zeker in de avondshow Leven na 7, waar je kan scoren ook vanavond.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Als je mij kunt vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort, dan scoor je die Radio 10 paraplu. En ik weet niet of je de weerberichten hebt gevolgd vandaag, maar je hebt hem even nodig binnenkort, hoor. Ja, ja.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ik denk dat hij te doen is als je hem nog één keer hoort. Hand over hart, daar gaat hij nog een keer, hè. Welke top 4000 artiest hoorde je hier? Laat het me weten via de Radio 10 app en score die paraplu.
2: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpdu 6. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpdu 6. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpdu 6.
3: Samen naar de top.
4: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Van plannen maken naar

0: veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Lex Schaafhuis.
12: Kukeleku. Wil jij straks die Radio 10 paraplu? Zelf bedacht. Je weet het al voor een paar minuten. Eerst hoor je Bon Jovi.

0: Alicia Bridges hoorde je bij Radio 10. I love the nightlife.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Hoe is het met het nightlife in Oostvoorne, Lisette?
2: Ja, geweldig hier.
0: Bruisend nachtleven in Oostvoorne.
2: Nee, niet zo volgens mij hoor. Ik ben ietsjes oud helaas.
0: Oh.
2: En ja, het zijn kroegjes en restaurantjes. Dat vind ik altijd leuk om te doen.
0: Ja, toch? Maar doe je nog wel eens gek met de meiden rugzakjes in het midden en dansen?
2: Nee, ik dans in de uppie altijd. Oh,
0: nou, is het fijnst ook, hè? Ja, is het fijnst. Doe ik ook kort, liefst. In mijn eentje als niemand het ziet.
2: Gezellig.
0: Lisette, genoeg over het nachtleven. Hoe was jouw leven vandaag? Was er een klein lichtpuntje, hoogtepuntje dat je met ons wilde delen?
2: Ja, eerst even langs de tandarts. Ik heb mijn hond even bij mijn papi afgezet. En toen kwam ik terug van de tandarts. En daar liep hij weer met mijn kleine schat. En mijn man, mijn vader, die heeft Alzheimer beginnende.
0: Ja.
2: En ja, dat gezichtje wat hij trok was zo lief. Dat is voor mij een hoogtepuntje.
0: Ja, dus die hond maakte hem nog blijer dan hij misschien was toen hij jou zag. Ja, hartstikke goed.
2: Ja, geweldig.
0: Hey, en bij de tandarts geen ernstige dingen?
2: Nee, ja, ik ben heel erg ziek en mijn tanden brokkelen heel langzaam af.
0: Oh, dus, dat nagaat, joh.
2: Dat hebben we helemaal netjes gemaakt.
0: Dus dat moet onder controle gehouden worden, begrijp ik?
2: Nou ja, als ik zeg van het gaat niet meer, dan ga ik even steen en dan maak ik ze even netjes.
0: Oké, okay, nou hartstikke goed.
2: Ja.
0: Lisette, ik hoor de glimlach in je stem en die glimlach maak ik hopelijk tot een schaterlach. Als jij mij weet te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer kort achter elkaar hoort. Komt ie nog een keer?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, je moet het net even horen. Welke artiest hoorde je, Lisette? Vertel het me.
2: Eigenlijk uit het eerste fragmentje, Ace of Base.
0: Ace of Base?
1: Ja,

0: Ja, dit is beter. Nee, dit is beter. Nee hoor, schat, ik vond de eerste ook geweldig. Lisette, je hebt het te pakken hoor. Die Radio 10 paraplu tegen alle regen in Oostvoorne. Heerlijk. Maar hij werkt ook te buiten.
1: Eindelijk weer gezellig door de regen huppelen hier.
0: Huppelen. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ik wens jou een heerlijke avond. En
1: hetzelfde.
0: Ace of Base ga ik voor je draaien. Hoor je hem?

slapen nog, is het zover. De Stars in Heaven top 150. En hij staat er ongetwijfeld in. Michael Jackson, helaas, want hij is niet meer onder ons. Maar de muziek leeft voort. 150 artiesten die misschien wel muzikaal het meest gemist worden. Aankomende

0: zou de soundtrack kunnen zijn voor de Alp du 6 1-0 Mountain High Enough. We gaan hem op met z'n allen 4 juni. Radio 10 support Alp du 6. En daarom hebben we onder andere een veiling in het leven geroepen. Dat weet je, met hele bijzondere veiling items. En er komt er eentje bij. Ik mag er straks één aankondigen. Ja, ik zeg nog niet in welke categorie. Maar nou, misschien dat dit veiling item wel voor €180 op te halen is. Zeg ik nog niks, hè? Verder is het meer lachen, winnen en meezingen. De drie eenheid waarop Leven na Zeven deze avondshow is gebouwd. Lachen, dat doen we dus straks om... ja, ik zeg het maar gewoon, darters. Ja, ja, darters. In de goede zin van het woord, hoor. Winnen doe je met Radio 10 Sokken in een nieuwe ronde Uit de Krant of Fabeltjesland. En meezingen doe je met grootste hits aller tijden van onder andere, schrijf je mee, Matt Kahn, Kim Wilde en Cliff Richard. I'm never gonna
1: dance again. Zelf zijn ze er niet meer. Nothing compares to you. Maar hun muziek is nog springlevend. Hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
2: De Stars in Heaven Top 150.
3: Ik ken ze één voor één.
1: Komende donderdag op Radio 10.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positief.

0: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Spectaculair nieuw veiling-item voor de Alpe d'Huez. Onderweg net als Kim Wilde, You Came. Eerst het nieuws van 8 uur. Martijn Richters.
10: Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Radio 10.
7: Lex Gaarthuis.
8: Ja, goedenavond zeg eens.
9: De grootste hits aller tijden.
8: Dat is gezellig.

0: allemaal voor.
1: Alpdu 6 Veiling.
0: Ja, de Alpdu 6. Want Radio 10 steunt de Alpdu 6 deelnemers. Opbrengst gaat natuurlijk naar kankeronderzoek en betere zorg voor mensen met die rotziekte die nou eindelijk wel eens de wereld uit mag. We volgen Paul uit Blijswijk. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. Samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij 4 juni de Alpdu 6 op. Tijdens de Alpdu 6 en velen met hem. Ook wat Radio 10 helden en we zijn daar aanwezig op de berg op die dag zelf. We proberen zoveel mogelijk geld op te halen samen met jou om weer wat dichter bij dat ene doel te komen. Die rotziekte dus de wereld uit. Ga naar radio10.nl/doneer. En ook al kan je maar een paar euro missen, alle beetjes helpen. We doen het samen. En op die veiling staan al prachtige dingen, hè? Moet ik je even meenemen door een aantal highlights. Wat dacht je van een all-inclusive feest voor 50 personen met een optreden van Tino Martin? Hallo. Een culinaire tramrit door Amsterdam met trambestuurder Erik de Zwart. Meet and greet en tickets voor het comeback-concert van onze eigen Gordon met Replay. Een VIP-avond bij Vandaag Inside voor 4 personen. En een tickets plus backstage tour voor Doe Maar, de Nederpop musical voor 2 personen. Het zijn zomaar een aantal veiling-items waarop je kunt bieden. En speciaal voor de 100 dartsliefhebbers is daar zojuist een gloednieuw, uniek veiling-item aan toegevoegd. Een gedragen, dus je moet hem wel even wassen, en gesigneerd dartshirt van The Fastest Player of the World, zo werd hij ooit genoemd in zijn hoogtijdagen, Vincent van der Voort. Nou, zegt dat je niks bent, geen dartsliefhebber. Ben je een dartsliefhebber? Dan snel in naar radio10.nl/doneer. En bied je misschien wel
2: 140
0: euro's voor dit unieke shirt dat je in kan lijsten. Handtekening erop. Niks meer aan doen. Radio10.nl/doneer. En als je denkt, joh, die veiling items hoeven mij niet. Ik doneer gewoon een klein of een groot bedragje. Alle beetjes helpen, we doen het samen. Radio 10 voor de Alpdu 6. Radio10.nl/doneer.

0: Beck in Haan. John Havana, weet je wel. Camille Cabello, Young Thug over Havana, Cuba bij Radio 10. Waar je ook vanavond sokken kunt winnen.
1: Uit de krant. Ja, ja. Of het fabeltjesland.
0: En niet zomaar sokken. De enige echte nergens te koop zijnde Radio 10 sokken. Eén voor zowel de linker als één voor zowel de rechtervoet. Heb ik hier. Op te pikken eigenlijk, want het is zo verschrikkelijk eenvoudig. Lijkt tenminste zo. Ik leg je een verhaal voor en ik wil van jou weten... stond dit vandaag in de krant of komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Is het een echt bericht of heb ik het verzonnen? Komt-ie, hè? Spits de oortjes. In Mexico heeft een circusartieste een bijzonder wereldrecord verbroken. Ze werd namelijk de eerste vrouw die ruim 75 kilo omhoog tilde... met haar haren. Ze doet al meer dan 25 jaar extreme circus acts en staat bekend om zogenoemd herhanging. Daarbij wordt gewicht gedragen of opgetild met behulp van ingevlochten haar. Mij lukt het niet meer, kijk maar mee op de webcam. Voor een enthousiast publiek in een theater in Mexico hing ze meerdere gewichtsschijven aan haar vlechten. En vervolgens tilde ze in totaal ruim 75 kilo van de grond. De stunt werd officieel erkend door het Guinness World Record. Dat boek, weet je wel. Ze maken ook bier, maar ze maken ook een boek. Dat is het. Stond dit verhaal in de krant of komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Schat het in. Laat het me weten via een gratis berichtje in de eveneens gratis Radio 10 app en score.

0: levend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
8: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
11: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
14: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Lex Gaarthuis.
22: Oh, wie gaat er?

0: 10, dinsdagavond, 8 over half 9.
1: Uit de krant.
0: Ja, ja.
1: Of het Fabeltjesland.
0: Laat ze maar zingen op dat Songfestival, want wij hebben de Radio 10 sokken al. Dat stuurt Margreet. Je heeft laatst gewonnen. Blije winnares. En misschien komt er vanavond wel een blije winnares in dit spel bij. Ik heb het over Ilse uit Terneuzen. Ah. Hoi Ilse.

0: van een bericht wat ik voorlegde in dit spel. In Mexico heeft een circusartieste, zo luidt het bericht namelijk, een bijzonder wereldrecord verbroken. Ze werd namelijk de eerste vrouw die ruim 75 kilo omhoog tilde met haar haren.
1: Ja,
0: schokgolf van verlichting gaat door de huiskamers. Oh, het is toch wel een nette jongen. Hij vroeg gewoon iets wat heel normaal was aan Ilse uit de neus. Nou, gelukkig maar. Ilse, krankzinnig bericht. Een nieuw wereldrecord. Maar komt dit bericht ook echt uit de krant of heb ik het verzonnen? Komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Wat denk jij?
1: Het komt rechtstreeks uit de krant.
0: Heb je het gezien?
1: Ik heb het inderdaad gelezen, ja.
0: Ja, het gaat om Diana Batres uit Mexico. Al meer dan 25 jaar zit ze in de extreme circus acts, ja, dat blijkt. En 75 kilo aan van die schijven tilde ze van de grond met haar vlechten.
1: Ja, ieder zijn hobby.
0: Ja, ik wou zeggen, wat doe jij in je vrije tijd? Hey, kan jou het schelen? Binnenkort ben jij op de deurmat. Zowel voor de linker als zowel voor de rechtervoet. De Radio 10 Sokken Ilse, gefeliciteerd.
1: Super, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Houd je warm in deze toch wat iets wat tegenvallende lenteweken. Tenminste, is dat in Terneuzen ook zo?
1: Het is hier koud en winderig, ja, klopt.
0: Aan poten geblazen, in dit geval met de Radio 10 Sokken aan. Ze komen naar je toe. Heel veel plezier ermee en dankjewel voor het meespelen, Ilse. Ik vond het gezellig.
1: Ja, jullie ook bedankt, dankjewel.

0: Friday Night, Katy Perry. Laatste vrijdagavond, even terugrekenen, deed hij het niet. Maar deze dinsdagavond doet hij het wel gewoon weer. Edwin Auwehand.
1: De top 4000 Tombola.
0: De top 4000 Classics. 3 uur lang het beste, mooiste en leukste uit die grootste hitlijst aller tijden. Binnen nu in een paar minuten bij. De aftrap iedere avond is de top 4000 Tombola. Die enorme bingomolen die alweer draait. Daaruit rolt random een balletje. En dat is vanavond balletje
2: 187.
0: En wie stond daar in de afgelopen editie van de top 4000? Oh. Foreigner, I want to know what love is.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Martijn Richters.
1: Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
0: Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. 1 melding komt van de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Daar 5 minuten vertraging. Het staat er vast over 3 kilometer.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: lekker, hè? Old Town. Een liedje dat in de afgelopen editie van de Top 4000... zelfs in twee uitvoeringen was terug te vinden. In dit geval was het de versie van The Corrs, maar dat had je al in de gaten. Het gaat over het einde van een liefde, en dan specifiek over die van Phil Lynott. Want van hem is het origineel, dus ja, dat is die andere uitvoering die in de lijst voorkomt. Hij groeide op bij zijn oma in Dublin. En dat is ook die Old Town dus in dat liedje. Dat gaat dus over Dublin. Overigens stond de cover van The Corrs afgelopen keer net iets hoger dan het origineel van Phil Lynott. Ja, het scheelde niet veel hoor, iets van 80 plaatsen. Goedenavond. Ja, je merkt het, ik zit er alweer helemaal in de materie. We gaan de komende uurtjes weer voor van alles uit de Top 4000. En ja, wat dat betreft, heb je een suggestie? Laat vooral van je horen via de Radio 10 app. En wie weet kunnen we dat specifieke liedje van jouw kant dan ook weer even meenemen. In ieder geval gaan we in de komende minuten onder andere voor hits van George Ezra, Spandau Ballet, Cher. En daarnaast neem ik je nu graag mee terug naar de 70s met Santana. Ja, we gaan voor een liedje dat je niet zo heel vaak meer op de radio hoort. Maar daarom juist zo leuk om hem nu wel even mee te pakken. En dan heb ik het over I'll Be Waiting.
1: Dat is pas lekker!

Nou, oké, nog eentje dan. Cher en de Sjoep Sjoep Song. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar sinds gisteren is het ineens wel weer een stuk frisser, hè? En buitjes erbij. Dat is toch wel even wennen allemaal. Maar muzikaal gaan we daar zometeen wat aan doen. Met een liedje dat George Ezra schreef op een tropisch eiland. Hij belandde daar in een uitbundig straatfeest. En dat hele gevoel van daar, namelijk lekker weer en vrolijkheid, ga je zo dadelijk terug horen. Nu eerst Spandau Ballet. Ook prachtig. Dit is Through the Barricades.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
12: Wacht even hoor.
11: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

tijd voor de uitzending even mee te doen als ik deze hoor. Als een soort van achtergrondkoortje. Hope of Deliverance, dat werk zeg maar. Paul McCartney. Van hem zijn de woorden, ik ben een optimist. En volgens mij heeft het ook weinig zin om iets anders te zijn. Nou ja, dat hoor je ook letterlijk terug in dit liedje. Want Hope of Deliverance gaat eigenlijk over hoop houden als alles tegen zit. Nou, mocht het niet helemaal jouw dag zijn geweest vandaag, laat dat gewoon even los. Laat het los. Radio ietsjes harder en geniet even van de drummer die er ook nog even een moppie bij gaat zingen. Jawel, het is Phil Collins bij Team.

0: nooit alleen.
1: Radio 10, Miss Montreal, door de wind.
2: Radio 10, support de Alpe d'Huez.
1: Ja, ja, dat mooie evenement, het komt er weer aan. Samen naar de top, ook dit jaar zijn we er weer bij. Op 4 juni zullen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez trotseren tijdens de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Vorig jaar heb ik zelf ook eraan meegedaan, samen met collega Robert Veller. Hij hardlopend, ik fietsend. En dit jaar volgen we ook team Alpe d'Huez. Dat is een groep familie en vrienden die samen de Alpe d'Huez gaan beklimmen als eerbetoon aan Yvette. Zij overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd aan endeldarmkanker. Onlangs ging vrouwtje bij haar man Paul langs en hij vertelde haar toen dat Yvette ook al geld inzamelde voor onderzoek naar kanker toen ze al ziek was. Luister even mee naar dat gedeelte van het gesprek.
3: Kijk, tijdens haar ziekte heeft ze 3 keer een eigen sponsor-evenement georganiseerd. Ja, een beetje een lugubere naam, die had ze zelf verzonnen, de Tumor Tour.
4: Ze had wel humor. Ze,
3: ja. Ook wel een beetje gewoon de draak erin spelen. Ze heeft 3 jaar achtereenvolgend heeft ze de Tumor Tour zelf georganiseerd om geld te betalen. Dus ook voor kankeronderzoek. En eigenlijk dat was ook de inspiratie om te zeggen van hé, dan gaan wij dat nu voortzetten wat zij in gang heeft gezet. En, maar dan voor de Alpe d'Huez.
1: Ja, het doel is duidelijk, hè. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen in de komende periode. En dat doen we dan ook met bijzondere items die worden geveild. Bezoek vooral ook even onze actiepagina radioteam.nl/doneer. Want dan kun je er nog veel meer over lezen. En wellicht ook ergens op bieden of gewoon ook doneren. Dus ga vooral naar radioteam.nl/doneer.
2: Radio 10 support de Alpe d'Huez.

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen, is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Ja, lekker bezig met de top 4000 classics, al zeg ik het zelf. Zo dadelijk onder andere Bruce Springsteen en Paul Young staan al klaar. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum 2 Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de kranten Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na 2 keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
15: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
16: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
15: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.

afgelopen editie. En dan heb ik het over een echte classic van de Hollies. Met een heel kenmerkend begin. Het is een gitaar die het laat klinken alsof het nummer eerst even diep ademhaalt. En dat gaat dan als volgt.

Daft Punk en Pharrell met een nummer dat eigenlijk één grote ode is aan geluk hebben. Geluk voelen en de hele nacht doorgaan alsof morgen een probleem van iemand anders is. Get lucky. Nou ja, uit onderzoek blijkt dat iedereen in zijn leven minstens één keer echt geluk heeft. Bijvoorbeeld door het winnen van een grote prijs. Alleen blijkt ook uit onderzoek dat veel prijswinnaars het geld uiteindelijk ook weer kwijt.

0: Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
0: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Straks onder andere nog Ray Charles, ook Kelly Clarkson zometeen. En nu eerst...

Kelly Clarkson, Because of You. Ja, bij deze even wat duiding, want veel mensen denken dat het over een ex gaat. Nee, ze schreef het al op haar 16e. En het gaat feitelijk over de scheiding van haar ouders en hoe haar dat later heeft gevormd. Zometeen een heerlijke van Supertramp. Ik verheug me nu al op het intro. Over

nu op deze 12e mei te beginnen over Driving Home for Christmas. Maar deze van Supertramp is eigenlijk het tegenovergestelde van het gevoel dat Chris Rea probeerde over te brengen. En die wilde zo snel mogelijk naar huis. I can't wait to see those faces, dat werk. In dit liedje is het precies andersom. Want het gaat juist over iemand die eigenlijk niet naar huis wil, omdat daar de liefde ontbreekt. En daarom wordt er een omweg genomen. Take the long way home. Ondanks dat, ja, wel een heel mooi liedje, hè? Alleen al vanwege dat geweldige intro. Ja, het is de week van het Songfestival, maar eigenlijk ook niet, want we doen niet mee dit jaar, hè, de boycott vanwege Israël. Maar toch pakken we nu even een winnend liedje van het Songfestival erbij. En daarvoor gaan we terug naar 1997.

0: de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Goedenavond, leuk dat je er nog bij bent op deze late dinsdagavond. Zo dadelijk onder andere André Hazes en Mr. Misser staat klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen... omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerker steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. Het radioteam weer door Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: je hebt Tui Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Radio 10. André Hazes, Zij gelooft in mij. Ja, ik reken er eigenlijk wel op dat, dat zal toch wel gaan gebeuren. Hij zal toch wel een plaatje krijgen in de Stars in Heaven Top 150, hè? André Hazes, overmorgen met Hemelvaart gaan we die weer uitzenden. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Die uren zullen dus geheel in het teken komen te staan van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. Hemelvaartsdag dus bij Radio 10. Goedenavond, laatste uurtje van de Classics alweer voor deze dinsdag. En die vullen we in de komende 20 minuten onder andere in met hits van Cheryl, Irene Cara, Robbie Williams zo dadelijk. En nu eerst Al Stewart. De afgelopen editie van de Top 4000 was hij goed voor 2 noteringen. Nou, vul het maar in. Year of the Cat natuurlijk. En die andere, On the Border. Ja, en voor

Robbie Williams, No Regrets. Destijds toch wel een beetje bedoeld als een sneer richting Take That. Het gaat namelijk over spijt, ruzie en over mensen verliezen onderweg naar succes. Ja, en Robbie heeft subtiel ook wel eens laten weten dat het vooral ging over de breuk inderdaad met de groep. Overigens, op de achtergrond zong Neil Tennant van de Pet Shop Boys mee. Heb je dat nog gehoord? Nou ja, ik vertel het je nu, maar volgende keer moet je even opletten dan, hè. Top 4000 Classics, nu met Irene Cara.

0: verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie.

En klaar. Snow Patrol, Chasing Cars. Er zit ook een mooi verhaal achter, hè, met betrekking tot de inspiratie voor de tekst. Want die tekst is ontstaan doordat de zanger dacht aan een opmerking van zijn vader. Die zei af en toe wel eens tegen hem van, joh, als het ging om zijn hopeloze verliefdheden. Je bent net een hond die auto's achtervolgt. Je zou niet weten wat je ermee moet doen als je hem te pakken krijgt. Nou goed, ook lekker voor je zelfvertrouwen.

Radio 10, Barbara Streisand. In dit geval samen met Barry Gibb. Ja, ik zat er even te kijken. Vorige maand is deze Barbara Streisand 84 geworden. Een van de weinige mensen ooit die een Emmy, Grammy, Oscar en een Tony Award heeft gewonnen. En dat terwijl, bijvoorbeeld platenmaatschappijen haar in het begin eigenlijk vooral apart vonden. En daarom dachten van, laten we daar maar geen zaken mee doen. Nou ja, apart is altijd wel gebleven in de ogen van velen. Maar dan meer vanwege bepaald diva-gedrag dat ze later begon te vertonen. Onder andere bijvoorbeeld dat de airco uit moest tijdens haar optredens, omdat de lucht anders te droog werd voor haar stem. Nou ja, ik herken dat wel een beetje. Ik klaag er ook al jaren over. Ja, kan die airco iets minder, jongens. Radio 10, nu met LTD. Zie je, hoor je wel? Mijn stem gaat niet helemaal lekker hierop.

0: Radio 10, Adele, Skyfall. Nou, dat is mooi toch, om mee te eindigen. Deze top 4000 classics voor de dinsdagavond zit erop. Je weet, morgenavond om 9 uur doen we het gewoon weer. En zo dadelijk, de nacht van 10. Ik zeg toedeloe.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden.

De ministers van der Brink van Asiel en van Wil van Justitie veroordelen de rellen afgelopen avond bij de asielopvang in Loosdrecht. Dit heeft niks te maken met demonstreren, zegt Van der Brink op X. Van Wil noemt het gooien met fakkels en vuurwerk gevaarlijk en onaanvaardbaar. Bij de locatie brak even brand uit. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen aan de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En 4 mensen zijn bij de eerste halve finale van het Songfestival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. Het radioteam weer door Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Kort als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden.

Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in de reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hen betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij kan het nog 12 of 13 graden worden.